in de Eufraat. En zeg, zo zal Babel zinken. Het komt de rampen die ik over de stad breng nooit meer te boven. Tot zover de woorden van Jeremia.

Jeremia. Hoofdstuk 52, versen 1 tot en met 34. Sedekia was 21 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Gamutal en was een dochter van Jirmea uit Libna. Hij deed wat de Heer mishaagd, zoals Jojakim gedaan had. Want de Heer was zo woedend op Jeruzalem en Juda, dat hij besloot ze te verstoten. Zo kwam Sedekia in opstand tegen de koning van Babel. In het 9e jaar van zijn regering, op de 10e dag van de 10e maand, trok koning Nabucadnessar van Babel met heel zijn leger op tegen Jeruzalem.

sloegen het beleg rondom de stad en wierpen er een wal tegen op. De belegering duurde tot het 11e regeringsjaar van Sedekia, op de 9e dag van de 4e maand, toen de hongersnood in de stad al zo hoog was geworden dat er voor de bevolking geen brood meer was, werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Ofschoon de Chaldeeën rondom de stad lagen, wisten de soldaten te vluchten. In de nacht verlieten ze de stad door de poort tussen de beide muren bij de koninklijke tuin en trokken in de richting van de Araba. Maar het leger van de Chaldeeën ging koning Sedekia achterna en haalde hem in op de vlakte van Jericho, nadat zijn hele leger uiteengevallen was. Ze namen hem gevangen en brachten hem naar de koning van Babel in Ribla, in het gebied van Hamat. Deze sprak het vonnis over hem uit. De koning van Babel liet de zonen van Sedekia voor zijn ogen afslachten. Ook de edelen van Juda liet hij in Ribla uitmoorden. Sedekia zelf liet hij de ogen uitsteken, in boeien slaan en naar Babel voeren, waar hij hem tot zijn dood in de gevangenis zette. De 10e dag van de 5e maand, in het 19e regeringsjaar van koning Nabucadnessar van Babel, trok Nebuzaradan, commandant van de lijfwacht en adjudant van de koning van Babel, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de Heer, het koninklijk paleis en alle huizen van Jeruzalem in brand. Alle grote gebouwen liet hij in vlammen opgaan. Het leger, onder bevel van de commandant van de lijfwacht, sloopte de muren van Jeruzalem. Behalve de armen werden alle mensen die nog in de stad waren gebleven, degenen die naar de koning van Babel waren overgelopen en de achtergebleven vaklui door Nebuzaradan in ballingschap weggevoerd. Alleen de armen van het land liet de commandant van de lijfwacht achter om te zorgen voor de wijngaarden en akkers. De bronzen zuilen van het huis van de Heer, de onderstellen en de bronzen zee in het huis van de Heer sloegen de Chaldeeën stuk en het brons brachten ze over naar Babel. Ook de potten, scheppen, messen, offerschalen, schotels en alle andere bronzen voorwerpen die voor de eredienst werden gebruikt, namen ze mee. Al het goud en zilver, offerschalen, potten, kandelaars, schotels en kommen, nam de commandant van de lijfwacht zelf mee. Het brons van al die voorwerpen, van de beide zuilen, van de zee met de 12 ossen eronder en van de onderstellen die koning Salomo voor het huis van de Heer had laten maken, was niet te wegen. Beide zuilen waren 18 el hoog. De omtrek bedroeg 12 el. Ze waren 4 duim dik. Van binnen waren ze hol. Erbovenop rustte een bronzen kapiteel, 5 el hoog. En rondom het kapiteel was een vlechtwerk aangebracht met granaatappels. Alles van brons. Ook de tweede zuil was met granaatappels bewerkt. 96 granaatappels hingen vrij. In totaal zaten er 100 in het vlechtwerk. De commandant van de lijfwacht nam de hoge priester Seraya, diens plaatsvervanger Sefania en de 3 dorpelwachters gevangen. Bovendien nam hij in de stad een kamerheer gevangen die het bevel voerde over een legerafdeling. 5 ambtenaren van het hof, die zich nog in de stad bevonden, de schrijver van de opperbevelhebber die het volk van het land onder de wapenen riep en 60 man uit het volk van het land die zich nog in de stad bevonden. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, nam hen gevangen en voerde hen naar de koning van Babel in Ribla. Deze liet hen in Ribla, in de streek van Hamat, ter dood brengen. Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap gevoerd. In het 7e jaar werden door Nebuzaradan 3023 Judeërs in ballingschap weggevoerd. In het 18e jaar 832 mensen uit Jeruzalem. In het 23e jaar
voerde Nebus Aradan, de commandant van de lijfwacht, 745 Judeërs in ballingschap weg. In totaal dus 4600 mensen. In het 37e jaar van de ballingschap van koning Joachim van Juda, op de 25e van de 12e maand, verleende koning Ewil-Merodach van Babel, in het jaar van zijn troonsbestijging, gratie aan koning Joachim van Juda. Hij ontsloeg hem uit de gevangenis, verzekerde hem van zijn welwillendheid en gaf hem een ereplaats onder de koningen die met hem in Babel waren. Hij mocht zijn gevangeniskleding afleggen en at voortaan aan de koninklijke tafel, zijn leven lang. In opdracht van de koning van Babel werd dagelijks in zijn onderhoud voorzien, heel zijn leven, tot aan zijn dood.

Klaagliederen. Hoofdstuk 1, verse 1 tot en met 22. Ach, hoe eenzaam is de dichtbevolkte stad. De heerseres over de volken is nu een weduwe. De vorstin van de gewesten is nu ondergeschikt. Iedere nacht weent zij hardop, de tranen stromen over haar wangen. Geen van haar minnaars komt haar nog troosten. Alle vrienden werden ontrouw, nu zijn ze haar vijanden. Geknecht, onderdrukt en verbannen leeft Juda onder de volken. Ze vindt geen rust. Door de achtervolgers werd ze ingehaald en in het nauw gedreven. Hoe troosteloos zijn de wegen naar Sion, er komen geen feestgangers meer. De poorten liggen in puin, de priesters klagen, de meisjes treuren, de stad is rampzalig. De overheersers zijn gelukkig, de stad is in hun macht. Vanwege haar vele misdaden heeft de Heer haar geslagen. De kinderen lopen gevangen voor de vijand uit, de trots van Sion is uit haar verdwenen. Haar edelen zijn als herten zonder voedsel. Uitgeput lopen ze voor de jagers uit. Jeruzalem blijft denken aan de rampen van de verbanning en de rijkdom van vroeger. Het zwaard van de vijand sloeg de bewoners neer. Ze werden door niemand gesteund, ze werden bespot in hun ondergang. Vanwege haar zonde werd Jeruzalem een mikpunt van spot. Haar vereerders zagen haar naaktheid, nu verachten ze haar. Ze lijdt daaronder en wendt zich af. Haar kleed is besmeurd, aan deze afloop had zij nooit gedacht. Hoe diep is ze gezonken, niemand die haar troost. Heer, zie mijn ellende, want de vijand triomfeert. De vijand legde beslag op haar rijkdommen. De heidenen zag zij haar heiligdom binnendringen, al had u hun de toegang daartoe ontzegd. Haar bewoners lijden en zoeken naar voedsel. Zij ruilen hun schatten voor eten om weer op krachten te komen. Heer, zie, ze spotten met mij. Iedereen die voorbij komt, zie het lijden dat ik moet dragen, het lijden dat de Heer mij aandeed op de dag van zijn toorn. Wie heeft ooit zo geleden? Uit de hemel slingerde hij zijn bliksem die door merg en been ging. Hij spande een net voor mijn voeten en dreef mij terug. Eenzaam maakte hij mij, doodziek, iedere dag. Zwaar weegt het juk van mijn zonde dat zijn hand op mij legt. Het drukt op mijn nek, mijn kracht is gebroken. De Heer leverde mij uit aan machten, voor mij zijn ze onweerstaanbaar. Alle dapperen heeft de Heer uit de stad verdreven. Op een tijd door hemzelf bepaald, heeft hij de elite vernietigd. De Heer heeft de maagd, de dochter van Juda, in de wijnpers vertrapt. Dus kan ik alleen maar wenen. Mijn ogen storten beken van tranen. Troost en hulp zijn ver te zoeken. Mijn kinderen zijn wees geworden. De vijand heerst over hen. Sion strekte de handen, maar niemand kwam haar troosten. De Heer riep de vijanden in de omgeving op tegen Jacob. Van hen kan Jeruzalem slechts spot verwachten. Toch staat de Heer in zijn recht, want ik kwam tegen hem in verzet. Volken, hoor, zie hoe ik lijd. Jongens en meisjes zijn gevangen weggevoerd. Ik heb om mijn minnaars geroepen, maar ze lieten mij in de steek. Mijn priesters en de oudsten zochten, omkomend van de honger, de stad af naar eten om in leven te blijven. Heer, zie mijn ellende. Zie hoe mijn ingewanden branden. Binnen in mij keert mijn hart zich om, want mijn verzet was hardnekkig. Buiten rooft het zwaard mijn kinderen. Binnen woedt de dood. Mijn vijanden horen mij zuchten. Er is niemand die mij troost. Toen zij van mijn ongeluk hoorden, juichten ze toe wat u deed. Dit is de dag door u bepaald, ditzelfde lot dat hen treft. Sla ook acht op hun slechtheid en doe ook met hen wat u vanwege al mijn zonden met mij hebt gedaan. Zo vaak moet ik zuchten. Mijn hart is doodziek.

Klaagliederen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 22. Ach, de Heer heeft in zijn woede Sion in duisternis gehuld. De pracht van Israël van hemel naar aarde verwezen. Hij dacht op de dag van zijn toorn niet meer aan zijn voetbank. Meedogenloos heeft de Heer het gebied van Jacob verwoest en in zijn toorn maaide hij de sterkten van Juda neer. Eerloos zijn rijk en bestuurders op de aarde geworpen. Sierend van toorn heeft hij de macht van Juda gebroken. Zijn hand trok hij in het zicht van de vijand terug. Zijn toorn tegen Jacob is als een laaiend vuur dat alles verteert. Als een vijand spande hij met vaste hand de boog. Als een vijand vermoorde hij iedereen die Sion het dierbaarst was. Zijn kwaadheid kwam als een vuur over haar tenten. De Heer was als een vijand. Israël heeft hij vernietigd. De burchten verwoest, de vestingen gesloopt. Daarom kon Juda slechts zuchten en klagen. De Heer verwoestte zijn woning en haalde zijn plaats van samenkomst neer. Hij maakte in Sion een eind aan feesten en sabbat en verwierp koning en priester in grimmige toorn. De Heer heeft zijn altaar verlaten, zijn heiligdom prijsgegeven. De muren van de vesting heeft hij aan de vijand overgeleverd. Zijn geroep weerklonk in het huis van de Heer, alsof het een feestdag was. De Heer was vastbesloten de muren van Sion omver te halen. Hij spande het meetlint erover en verwoestte tenslotte alles. De muren stortten ineen, de wallen vielen om. De poorten zijn gevallen, de grendels gebroken, rijksgrootte en koning zijn verspreid, zodat er geen leiding meer is. Ook krijgen de profeten van de Heer geen openbaring meer. Zwijgend zitten de oudsten van Sion op de grond, in zakken gekleed en met as op het hoofd. Jeruzalems meisjes laten het hoofd hangen. Mijn ogen zijn moe van geween, mijn ingewanden branden. De moed is mij ontnomen, mijn volk is hard geslagen. Kinderen en zuigelingen sterven op straat. Zij vragen hun moeder nog, waar is het brood en de wijn? Maar vochten, gewond met de dood, in de straten van de stad en stierven op de schoot van hun moeder. Wat kan ik nog zeggen? Waarmee kan ik u vergelijken, Jeruzalem? Wat kan ik nog aanvoeren om u te troosten, Sion?

macht en triomf. Roep met uw hart de Heer aan, de schutsmuur van Sion. Houd niet op met wenen, geef uw ogen geen rust en geef uw tranen de vrije loop, dag en nacht. Roep de hele nacht de Heer aan, stort uw hart uit als water. Bid, met de handen geheven, voor het leven van uw kinderen, die nu op de hoeken van de straten van honger verkwijnen. Heer, hebt u ooit iemand zo behandeld? Hoe konden de moeders de kinderen eten die ze beminden? Waarom zijn in het heiligdom van de Heer profeten en priesters gedood? Kinderen en ouden van dagen liggen in het stof van de straten. Meisjes en jongens zijn neergeslagen door het zwaard, zonder genade uitgemoord op de dag van uw toorn. Overal vandaan hebt u verschrikking uitgenodigd als voor een feest. Aan de felle toorn van de Heer kon niemand ontsnappen. Degene die ik met zorg heb grootgebracht, werd door de vijand gedood.

Klaagliederen. Hoofdstuk 3, verzen 1 tot en met 66. Hoe heb ik onder de slagen van zijn toorn geleden? In de donkerste duisternis heeft hij mij gedreven. Hij keert zich tegen mij, elke dag weer. Mijn vlees en mijn huid teren weg. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Een muur van bitter lijden heeft hij om mij heen gebouwd. Hij liet mij in duisternis wonen, als dood voor altijd. Hij sloot mij in, zwaar geboeid, en ik kon nergens meer heen. Hoe ik ook schreeuwde en riep, hij hoorde mijn smeekbidden niet. Mijn weg heeft hij opengebroken, met stenen versperd. Hij loerde op mij als een beer, als een leeuw vanuit zijn schuilplaats. Al mijn wegen verwoestte hij, één braakland, één woestenij. Hij spande zijn boog en richtte zijn pijlen op mij, zijn hele koker met pijlen schoot hij op mij leeg. Elke dag lacht mijn volk mij met spotliedjes uit. Hij gaf mij slechts bittere kruiden en alsem te eten. Hij drukte mij neer in het stof, mijn tanden gaan stuk op het kiezel. Geluk bleef weg van mij. Wat welstand is, wist ik niet meer. Ik dacht, mijn hoop op de Heer blijkt vervlogen, ik leef zonder hoop. Ik denk aan mijn nood en ellende, dit vergiftigt mijn leven. Ik blijf er steeds aan denken, het weegt op mij als een last. Ik prent het mij desondanks in, dat geeft mij hoop. Zonder einde is de genade van de Heer, onuitputtelijk is zijn medelijden. Uw grote trouw is iedere ochtend weer nieuw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart, hij blijft mijn hoop. Goed is de Heer voor degene die hoopt, voor iedereen die hem zoekt. Het is goed om in stilte op redding van de Heer te wachten. Het is goed om zijn juk van jongs af te dragen. Hij zit eenzaam en zwijgt als de Heer het oplegt. Het gezicht naar de grond, maar uitkomst verwachtend. Hij biedt zijn wang aan wie hem slaat. Hij laat zich bespotten. Want hij weet dat de Heer niet voor altijd verstoot. Dat hij verdriet geeft, maar zich ook genadig weer ontfermt. Hij bedroeft en vernedert niet voor eigen plezier. Maar als in welk land dan ook de gevangenen vertrapt worden, voor het gezicht van de Allerhoogste het recht van mensen wordt verkracht en hun onrecht wordt aangedaan in hun zaak, ziet de Heer dat niet. Wie spreekt er als het niet op het bevel van de Heer is? Ontstaat niet het goed en het kwaad op het bevel van de Allerhoogste? Wat klaagt de mens als hij leeft, ondanks zijn zonde? Laten wij naar ons eigen gedrag kijken en teruggaan naar de Heer, niet met de hand, maar met het hart gericht op God in de hemel. Wij waren ontrouw en opstandig, u vergaf het ons niet. Woedend hebt u ons vervolgd en ons zonder genade gedood. U hebt zich in wolken gehuld, ons gebed drong niet tot u door. Uitvaagsel onder de volken maakt u van ons. Onze vijanden sperren hun muil open tegen ons. Een dodelijke schrik, ondergang en vernieling overviel ons. Mijn oog stort stromen van tranen. Mijn volk ging ten onder. Mijn tranen blijven stromen en zonder ophouden ween ik, totdat de Heer vanuit de hoge hemel naar mij omziet. Mijn ogen doen pijn van het wenen over mijn stad. Als een vogel joeg de vijand mij op, ik weet niet waarom, en gooide mij levend in de put en bedolf mij onder stenen. Het water steeg boven mij en ik riep, ik ben verloren. Uit de diepte van de put riep ik uw naam aan. Heer, u hebt mijn roepen gehoord, blijf niet doof voor mijn klacht. U hebt mij verhoord en u hebt gezegd, wees niet bang. U bent voor mij opgekomen, en u, Heer, hebt mijn leven gered. U hebt mijn onderdrukking gezien, Heer, en mij recht verschaft.
U hebt hun wraakzucht doorzien, hun samenzweringen tegen mij. U hebt gehoord hoe ze mij beledigen, Heer. U hebt hun samenzweringen gezien. Mijn vijanden zweren iedere dag tegen mij samen. Kijk, of zij zitten of staan, ze spotten met mij. Vergeld hun toch, Heer, wat ze mij hebben misdaan. Verblind hun hart en geest en breng uw vloek over hen. Vervolg hen in uw toren, Heer, vaag hen weg van de aarde.

Klaagliederen. Hoofdstuk 4, verzen 1 tot en met 22. Ach, dof is het goud en glansloos is dit edel metaal. Op iedere straathoek liggen de kostbaarste stenen. Ach, de edelste zonen van Sion, meer waard dan louter goud, zijn nu slechts aardekruiken, werk van pottenbakkers. De jakhals is nog bereid haar jongen te voeren, mijn volk echter misdraagt zich als de struisvogel in de woestijn. De tong van de zuigeling kleeft van dorst aan het gehemelte vast. De kinderen roepen om brood, maar niemand breekt het voor hen. De smulpapen van vroeger teren weg in de straten. Degenen die op purperen kussens lagen, zitten nu in het vuil. De schuld van mijn volk is groter dan de zonde van Sodom, dat ineens werd verwoest zonder tussenkomst van de mensen. Hoe schitterden zijn jonge mannen als sneeuw en glansden zij als melk. Hun lichaam was rood als koraal, hun aangezicht straalde als saffier. Nu zien ze zwarter dan roet, op straat herkent men hen niet. Ze zijn nu vuil over been en uitgedroogd als brandhout. Doodgaan door het zwaard was beter dan sterven van honger, want dan kwijnt men langzaam weg, uitgemergeld door voedselgebrek. Moeders, vol tedere zorg, kookten hun eigen kinderen als voedsel in hun nood tijdens de ondergang van mijn volk. De Heer heeft zijn woede gekoeld en zijn razernij losgelaten. Zijn vuur, in Sion ontstoken, heeft de stad tot de grond verteerd. Koningen en bewoners van de aarde konden niet geloven dat de vijand zou binnendringen in Jeruzalems poorten. Al deze rampen ontstonden uit de zonde van de profeten en de misdaden van de priesters. Ze vergoten rechtvaardig bloed in de stad. Als blinden en met bloed besmeurd dwalen zij nu door de straten. Niemand is er die het waagt hun kleren nog aan te raken. Uit de weg, een onreine, roept men, ga hem uit de weg en raak hem niet aan. Laat ze hun heil ergens anders zoeken, hier kunnen ze niet blijven. De Heer zelf heeft hen verjaagd, hij kijkt niet meer naar hen om. Er is geen ontzag meer voor de priesters, geen medelijden met oude van dagen. Wij bleven uitzien naar hulp, maar alles was tevergeefs. Als wachters keken wij uit naar een volk dat niet kan helpen. Waar wij gingen, werden wij bespied. In het openbaar werden wij niet meer geduld. Onze dagen bleken geteld, het einde is inderdaad gekomen. Onze achtervolgers kwamen sneller dan arenden uit de lucht. Ze joegen ons na in de bergen, belaagden ons in de woestijn. De gezalfde van de Heer, ons leven, is in hun vangkuil gevallen. En wij dachten nog wel, in zijn schaduw leven wij onder de volken. Wees nu maar opgewekt, Edom, en bewoners van Us, wees blij, de kelk zal ook u niet voorbij gaan. Dronken en naakt blijft u liggen. Sion, uw straf is afgelopen. Hij zal u nooit meer verbannen. Maar uw zonde, Edom, legt hij bloot. Met uw misdaden rekent hij af.

Klaagliederen. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 22. Denk aan wat ons is overkomen, Heer. Kijk naar onze schande. Vreemden hebben ons gebied in handen. Een vreemde woont in ons huis. Wij zijn wezen zonder vader en onze moeders zijn weduwen. Wij moeten geld geven voor water en voor ons stookhout moeten wij betalen. Met het juk op de nek en opgejaagd putten wij ons rusteloos uit. Bij Egypte en Assur zochten wij steun om voedsel te krijgen. Onze voorvaderen hebben gezondigd. Wij gaan gebukt onder hun schuld. De slaven zijn nu onze meesters en niemand verlost ons van hen. Wij oogsten gevaar voor ons leven, worden bedreigd vanuit de woestijn. Ons lichaam gloeit als een oven, omdat de honger ons kwelt. In Sion en Judas steden zijn vrouwen en meisjes verkracht. Edelen zijn door hen gehangen, bejaarden ontzagen ze niet. De jongens sleuren de molen, ze bezwijken onder stapels hout. De oudsten blijven weg uit de poort, de jeugd denkt niet meer aan muziek. De blijdschap is weg uit ons hart en rouw verving onze rijdans. De kroon viel van ons hoofd, wee ons, want wij hebben gezondigd. Ziek en zwak is ons hart, vertroebeld zijn onze ogen. De heuvel van Sion is verwoest, de vossen lopen er rond. U, Heer, troont voor eeuwig. Van generatie op generatie blijft uw troon. U kunt ons toch niet vergeten en ons voor altijd verlaten. Heer, breng ons weer bij u terug en wij zullen ons bekeren. Maak ons leven opnieuw zoals het vroeger was. Of hebt u ons helemaal verstoten en kent uw toorn geen maat?

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Jezus Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij dan nu in groot vertrouwen op de liefde van God voor elk van ons, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid
van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, lezen wij nog een stukje uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, waar ze de woorden van Jezus noteert over het vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid. Laat de zielen die naar de volmaaktheid streven, mijn barmhartigheid in het bijzonder aanbidden, want de overvloed van genade die ik hen verleen, vloeit uit mijn barmhartigheid voort. Ik verlang dat deze zielen zich onderscheiden door een grenzeloos vertrouwen op mijn barmhartigheid. Ik draag zelf zorg voor de heiliging van zulke zielen. Ik zal ze voorzien van alles wat ze nodig hebben om heiligheid te bereiken. De genaden van mijn barmhartigheid kunnen maar met één vat geput worden, en dat vat heet vertrouwen. Hoe meer een ziel vertrouwt, des te meer zal zij ontvangen. Zielen die een grenzeloos vertrouwen hebben, zijn een grote troost voor mij, want ik giet al mijn genadeschatten in hen. Ik verheug mij erover als ze om veel vragen, want het is mijn verlangen om veel, heel veel te geven. Aan de andere kant ben ik treurig als zielen om een beetje vragen en als ze hun harten verengen. Beste luisteraars, met deze woorden eindigen wij het gebedsmoment van de barmhartigheid. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Wij wensen u een groot vertrouwen op de barmhartigheid toe.

Wij waren bezig met een hele resum laatste wilsbeschikkingen betreffende de bezittingen van en goederen van de paus Johannes de 23e in Sotto il Monte. En vandaag gaan we nog eventjes mee verder. Aan de priesters van het Heilig Hart te Bergamo, mijn geliefde medebroeders, het grote portret op linnen achter glas van de schilder Lussana, voorstellende Monsignor Radini Tedeschi, dat de Camaitino bewaard wordt, en de grote schrijftafel die ik geërfd heb en die door deze prelaat tot aan zijn dood gebruikt is. Aan de parochiekerk de Sotto il Monte, die ik zo graag meer had willen nalaten, legateer ik, behalve de verschillende geschenken die ik reeds gaf, het met goud en zilver geborduurde misgewaad dat ik uit Frankrijk heb meegebracht. Aan dezelfde kerk moeten mijn mijters gegeven worden om bij feestelijke plechtigheden op het credenstafeltje geplaatst te worden als dit, en voor zover dit toegestaan is of getolereerd wordt door de liturgische voorschriften. Mijn klein houten altaartje dat nu provisorisch dient als altaar voor de moeder van smarten moet ten gebruike van de kerk blijven. Aan het kleine heiligdom van de Madonna delle Caneve alle voorwerpen van mijn privékapel, in het geval deze na mijn dood niet meer voor de eredienst gebruikt zal worden, en tevens de kelk in barokstijl, gift van graaf Vittorio Mappelli, ter gelegenheid van mijn bisschopswijding. Aan mijn neef Don Battista, de zilveren kelk die ik geërfd heb van de overleden Monsignor Vincenzo Bugarini, eertijds mijn rector aan het Romein Seminarie, en die in mijn huis dichtbij de kerk van Santa Maria in Via Lata gestorven is. Dezelfde Don Battista kan naar believen beschikken over mijn boeken die door mij te Camaitino zijn achtergelaten en die hij eventueel kan delen met zijn neef Beltramino, wanneer ook hij zijn studie als geestelijke ten einde moet brengen. Aan de kerk van Santa Maria van Brusico, de kerk van mijn doopsel en van mijn kinderjaren, de andere kelk die nu door mij hier in Venetië gebruikt wordt, een geschenk van Signora Eugenia Volpi, weduwe van dokter Gerolamo Volpi. Aan mijn broer Alfredo, als teken van bijzondere liefde, mijn gouden horloge met ketting. Aan mijn broers Saverio, Giovanni en Giuseppino, elk een van de drie grote schilderijen van de Heilige Maagd die zich te Camaitino bevinden, behalve het doek dat ik nalaat aan de bisschop, zoals ik hierboven zei, en met inbegrip van de Griekse Madonna die nu in mijn studeervertrek in Venetië hangt en die ik in Constantinopel kocht.

E. Wens en verzoek aangaande mijn begrafenis. Ik spreek tot mijn geliefde kinderen van Venetië een laatste gedachte en wens uit, betreffende de rustplaats van mijn gebeente in afwachting van de uiteindelijke verrijzenis. Ik verdien geen bijzondere aandacht of onderscheiding, maar omdat het begraven van de doden een werk is van barmhartigheid, roep ik deze barmhartigheid voor mijzelf in bij allen die mij lief hadden en die ik zo beminde, met de vraag voor mijn lichaam een plaats in de crypte van San Marco te vinden, dicht bij de tombe van de evangelist, volgens de eerbiedwaardige voorschriften en tradities van de katholieke kerk in de gehele wereld. En met het verzoek dat men mijn onmiddellijke voorgangers, wier graven zich in verwaarloosde toestand bevinden, in de huiskapel toegewijd aan de Allerheiligste Drieënheid van het Patriarchale Seminarie en op het eiland van San Michele, samen met mij in een krans rond de graftombe van de grote beschermheilige van Venetië zal plaatsen. Ik leg deze bescheiden en nederige wens voor aan de heren die het beroemde procuratorium van San Marco vormen, waarmee ik zo gaarne de zorgen deelde betreffende de luister van de onvergelijkelijke basiliek, om hen en hun familie vanuit de hemel te verzekeren van mijn speciale zegen. In het geval dat aan deze wens geen gevolg gegeven zou kunnen worden, wil ik graag als mijn laatste rustplaats, in afwachting van de verrijzenis, de kerk van Santa Maria della Salute aanwijzen, onder de liefderijke blik van onze gemeenschappelijke moeder van levenden en doden, en deed bij mijn patriarchale seminarie, waar de meest vreugdevolle verwachtingen van de kerk van Venetië groeien en bloeien. Amen. Ten slotte beveel ik de uitvoering van mijn laatste wil aan in de barmhartigheid van mijn zeer geliefde monseigneur Loris Capovilla, mijn toegewijde en getrouwde secretaris, die ik nog op aarde, nog in de hemel, zal ophouden te bedanken voor zijn verstandige en ijverige hulp die hij met onvergelijkelijke toewijding heeft willen verlenen aan mijn persoon en mijn bisschoppelijk ambt. Ik weet zeker dat hij zichzelf en mij eer zal bewijzen, daar hij mijn instelling kent, waar het welwillendheid, discretie en geduld betreft, in verband met verschillende personen, speciaal met de nederigste van mijn bloedverwanten in dit testament genoemd. Hij kan eventueel gebruik maken van de raad van een of andere vriend, maar hij moet bedenken dat hij de enige arbiter is en bevoegd tot oordelen en tot het treffen van beschikkingen in die zaken waarover het in deze bladzijde van mijn laatste wil gaat. Ik laat hem de vrijheid om ter nagedachtenis aan mij één of meer voorwerpen uit te zoeken en te willen aanvaarden onder de dingen die mij toebehoorden en die hem een teken zullen blijven van mijn dankbaarheid als pand van mijn grote zegen die ik hem uit het paradijs verzeker, waar ik op hem zal wachten voor de vereniging en de eeuwige vreugde. Amen. Nog eens en altijd eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. Heilige Jozef, bid voor mij. Getekend Angelo Giuseppe Cardinal Roncalli, patriarch van Venetië. Venetië, 29 juni 1954, feest van de heilige Petrus.

Uit het testament dat is opgesteld tussen 1939 en 1944. Aan de Heilige Vader voor de bibliotheek van het Vaticaan mijn gehele verzameling voorwerpen uit Bergamo. Niet alleen als eerbetoon, maar opdat dit voorbeeld mogen dienen tot aanmoediging van andere diocesen van Italië en het buitenland evenzo te doen, tot verrijking en nieuwe sier van deze beroemde bibliotheek. Aan de bisschop van Bergamo om gebruikt te worden in zijn paleis, waar ik mijn jeugd als jong priester doorbracht, als secretaris van Monseigneur Adini Tedeschi, zaliger, aan wie ik zoveel verschuldigd ben, het grote doek, de heilige maagd met het kind en de kleine Johannes, dat ik bij de antiquair Ceresa kocht, en het andere eveneens voortreffelijke schilderij van dezelfde herkomst, de heilige Alexander Martelaar, met het kind dat een schaal bloemen opheft uit het wonderbare bloed, en tevens het kleine inlegwerk in hout van broeder Topolino dat de zalige Gregorius Barbarigo voorstelt. Aan de kathedraal van Bergamo, waarvan het mij, ofschoon onwaardig, altijd een eer was kanunnik te blijven, zelfs na mijn benoeming tot bisschop en kardinaal, mijn zijde kardinaalsmantel met hermelijn. Deze mantel behoorde aan de overleden Monseigneur Adini Tedeschi en gaat voor kostbaar door. Als dit zo is, mag hij ook verkocht worden en kan de prijs besteed worden voor het een of andere doel in de kerk. De Cappa Magna kan dienen op de rouwkatafalk van de bisschoppen of de kanunniken. Aan het seminarie te Bergamo, door mij altijd zozeer bemind, waar ik 25 jaar lang leerling en leraar was, mijn zilveren herderstaf en het kleine paneeltje van de schilder Spinelli, voorstellende Monseigneur Adini Tedeschi en al mijn manuscripten. Inderdaad, niet heel veel, omdat het grootste gedeelte zich in de archieven te Rome bevindt en van de apostolische delegaties in Bulgarije, Turkije en Griekenland. Alles dient voor het archief, ook de onbeduidendste persoonlijke papieren. Aan de priesters van het Heilig Hart te Bergamo, mijn zeer geliefde medebroeders, het grote portret op linnen, achter glas, van schilder Lussana, voorstellende Monseigneur Adini Tedeschi, en de grote schrijftafel die ik geërfd heb en die door deze prelaat tot aan zijn dood gebruikt is, en al mijn boeken die zich op het tijdstip van mijn dood te Sotto il Monte zullen bevinden, behalve de verzameling voorwerpen uit Bergamo, wier bestemming hierboven reeds is aangeduid. Aan de parochiekerk te Sotto il Monte, die ik zo graag rijker had willen bedenken, mijn gouden horloge met ketting, twee gouden kruisen met ketting van hetzelfde metaal, opdat deze na verkocht te zijn, zullen dienen om een grote artistieke zilveren kelk met mijn aartsbisschoppelijk wapen en datum van mijn dood te laten vervaardigen naar goed ontwerp, te gebruiken van de genoemde kerk bij zeer plechtige gelegenheden. Aan dezelfde kerk moeten mijn mijters gegeven worden, opdat ze bij feestelijke plechtigheden op het credenstafeltje geplaatst zullen worden, indien en voor zover dit toegelaten of getolereerd wordt door de liturgische voorschriften. Mijn kleine houten altaartje dat nu rechts in de kerk dient als altaar voor de moeder van smarten, moet te gebruiken van de kerk blijven. Aan het kleine heiligdom van de Madonna della Canneve, al het kerkerij van mijn privékapel, met inbegrip van de kelk in barokstijl, geschenk van graaf Vittorio Mappelli, ter gelegenheid van mijn bisschopswijding.

Aan de kapel van de Madonna della Fiducia in het pauselijk Romein seminarie aan het Lateraan, de zilveren kelk die ik geërfd heb van de overleden Monseigneur Vincenzo Bugarini, eertijds rector van dit seminarie. Aan de kerk van Santa Maria van Brusico in Sotto il Monte, de kerk van mijn doop en van mijn kinderjaren, de andere kelk, geschenk van signora Eugenia Volpi, weduwe van dokter Gerolamo Volpi. Ik vraag mijn zusters om als speciale herinnering aan mij, aan mijn broer Alfredo, het zilveren horloge te geven dat zich reeds in zijn kamer te Camaetino bevindt en aan de drie broers Saverio, Giovanni en Giuseppino elk een van de op linnen geschilderde drie grote schilderijen van de Heilige Maagd die zich te Camaetino bevinden of de afbeelding op hout die op het ogenblik te Istanbul is en vandaar opgestuurd zal worden, waar deze zich ook zal bevinden wanneer ik zal sterven. Ik wens dat zij in de familie blijven als herinnering aan de gestorven oom die aartsbisschop was. In Istanbul blijven alle boeken die ik zelf gekocht heb en die mijn eigendom waren op het uur van mijn dood. Zij zullen dienen voor mijn opvolgers. Wat betreft mijn lichaam vraag ik als genade aan de Heilige Vader dat hij het goed zou vinden dat het naar Sotto il Monte, mijn geboortegrond, zal worden overgebracht en daar in de parochiekerk begraven zal worden, dicht bij de trap die naar het priesterkoor leidt, op de plaats waar men gewoonlijk voor de begrafenis en de rouwdiensten de baar van de arme doden plaatst, om vandaar mijn ziel aan te bevelen in de gebeden van die goede en eenvoudige gelovigen, mijn bloedverwanten en streekgenoten, om alle tezamen en altijd hen en hun nageslacht te zegenen. Op de steen die mij voor altijd zal bedekken en waarover de voeten van allen zullen gaan, wens ik dat tezamen met mijn nederige naam, datum en aanduiding van de ambten die ik in dienst van de Heilige Kerk vervuld heb, de woorden geplaatst worden die een samenvatting zijn van mijn leven en mijn dood. Obedientia et pax, gehoorzaamheid en vrede. Ik wens dat de pastoor van Sotto il Monte een speciaal aandenken gegeven zal worden en dat deze beschikkingen zullen gelden, behoudens eventuele wijzigingen of toevoegingen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus, Maria, Jozef, mogen ik in vrede met u sterven. Getekend Angelo Giuseppe Roncalli, aartsbisschop van Missembria. Deze bladzijden zijn alle door mij met de machine geschreven.

We beginnen een nieuw hoofdstuk over de rozenkrans. Apostolische brief van zijn heiligheid Johannes de 23e, gericht aan het episcopaat en aan de gelovigen van de katholieke wereld. Eerbiedwaardige broeders, beminde zonen, heil en apostolische zegen. De godsdienstige bijeenkomst van zondag 10 september te Castel Gandolfo, met de grote opkomst van kardinalen en prelaten, corps diplomatiek en een menigte gelovigen overal vandaan, was geheel vervuld van een gevoel van grote zorg omtrent het probleem van de vrede. De tegenwoordigheid van onze nederige persoon, onze bewogen stem, was het lichtende middelpunt dat richting gaf aan deze ontmoeting. Door onze gewijde en gezegende handen is het eucharistisch offer van Jezus, redder en verlosser, Salvator et Redemptor Mundi en vredesvorst van de eeuwen en van de volkeren opgedragen. Alle naties waren daar vertegenwoordigd om ruime melding te maken van de universaliteit. Een opmerkelijke groep vormde, te midden van de anderen, de leerlingen van het College van Propaganda Fide, als een appel aan alle, ook niet-christelijke volkeren, die echter alle om vrede smeken. Wij hebben vol ontroering en tegelijk vol vertrouwen op die betekenisvolle avond ons voornemen aangekondigd om achtereenvolgens, wanneer de gelegenheid zich hiertoe zal voordoen, bijeenkomsten te laten houden om aldus de mensen gezamenlijk te laten bidden voor het behoud van de vrede in de gehele wereld en voor de redding van de beschaving. Tot dit doel, en om een voorbeeld te geven, hebben wij ons een paar dagen later naar de catacombe van Sint Callistus begeven, die het dichtst bij onze zomerresidentie liggen, om daar bij de heilige gedenktekenen van al degenen die ons voorgingen, 14 pausen, veel bisschoppen en beroemde martelaren uit de geschiedenis, de bijstand af te smeken van hun hemelse voorspraak, om aan alle volkeren, alle behoren immers op de een of andere manier tot Christus, de grote schat van de vrede te verzekeren. En nu staan wij voor de maand oktober, die volgens de vrome vertrouwde traditie in christelijke liefde gewijd is aan de verering van de Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Opnieuw wordt hier een waardevolle gelegenheid geboden tot algemeen gebed tot de Heer, voor hetzelfde verheven doel dat zowel de enkeling als de families en volkeren aangaat.

In de afgelopen maand mei hebben wij ons inspirerend op het gebaar van Leo XIII, roemrijke gedachtenis, opnieuw de inhoud van de Rerum Novarum op de voorgrond gebracht en deze uitgebreid door onze encycliek Mater et Magistra met de bedoeling de katholieke leer steeds meer in overeenstemming te brengen met de eisen van de menselijke en christelijke samenleving. Wij willen er nu aan herinneren dat deze grote paus, die eens in onze jeugd het licht en de leidraad van onze geest was bij onze voorbereiding tot het priesterlijk ambt, bij het naderen van de maand oktober meerdere malen aan de christelijke wereld de uitnodiging herhaalde tot het bidden van de Heilige Rozenkrans, dat aan alle kinderen van de kerk aanbevolen wordt als een gewijde en heilzame overweging en als voedsel voor geestelijke verheffing en als hulpmiddel tot hemelse genade voor de gehele kerk. Zijn opvolgers waren erop gesteld deze vrome en ontroerende traditie in ere te houden en wij willen nederig deze grote vereerde herders van de kudde van Christus volgen. Niet alleen waar het de steeds grotere zorg voor de belangen van de gerechtigheid en van de broederlijkheid betreft bij het leven hier op aarde, maar ook in het vurig streven naar de heiliging van de zielen, dat onze ware kracht is en tevens de waarborg voor goede resultaten als antwoord vanuit de hemel aan de stemmen op aarde die omhoog komen uit de oprechte zielen die

richting te geven aan uw denken en bidden. En dit alles moet de uitdrukking van volmaakt en eerlijke christelijke liefde en altijd in het licht van de algemene smeekbede voor de vrede onder alle mensen en onder alle naties staan. De Rozenkrans als oefening van de christelijke devotie onder de gelovigen van de Latijnse ritus, die een belangrijk deel van de katholieke gemeenschap uitmaken, komt voor de geestelijke wat betekenis betreft na de heilige mis en het brevier, en voor de leken na het ontvangen van de sacramenten. De Rozenkrans is een gewijde vorm van de vereniging met God en betekent altijd een hoge geestelijke verheffing.

Het is waar dat deze rozenkrans door hen die door hun opvoeding minder in staat zijn om zich te kunnen verheffen boven het mondgebed, slechts kan worden gezien als een monotone opeenvolging van drie gebeden. Het Onze Vader, het Wees Gegroet en het Eer Zij de Vader, die hun plaats hebben in de traditionele volgorde van 15 tientjes. Dit is zonder twijfel al iets. Maar, dit moeten wij nog eens herhalen, het is alleen een begin of een uiterlijke nagalm van een vertrouwelijk gebed en in het geheel geen vurige verheffing van de geest in samenspraak met de Heer die men zoekt in de verhevenheid en de tederheid van zijn geheim van barmhartige liefde voor de gehele mensheid. De ware inhoud van de goed bemediteerde rozenkrans bestaat uit een drievoudig element dat aan de mondelinge gebedsvorm eenhoud, eenheid en samenhang geeft. Het vat in levendige opeenvolging de episodes samen van het leven van Jezus en Maria. Men kan hierbij de verschillende omstandigheden van de biddende mensen en de verlangens van de universele kerk betrekken. Bij ieder tientje is er een tafereel en bij ieder tafereel is er een drievoudig accent dat tegelijkertijd bestaat uit mystieke beschouwing, innerlijke overdenking en vrome intentie. Voor alle zuivere en heldere beschouwing van ieder geheim, dit wil zeggen van de geloofswaarheden die ons spreken over de verlossende zending van Jezus. Bij de beschouwing treedt men in intieme gemeenschap van gedachten en gevoelens met de leer en het leven van Jezus, Zoon van God en Zoon van Maria, die op aarde leefde om ons te verlossen, te onderwijzen en te heiligen. In de stilte van het verborgen leven, bestaande uit gebed en werk, in de smarten van zijn gezegend lijden, in de triomf van zijn opstanding, evenals in de glorie van de hemelen waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en steeds de door hem gestichte kerk die voortgaat op haar weg door de eeuwen, bijstaat en leven schenkt door de Heilige Geest. Het tweede element is de overdenking die zich vanuit de volheid van de geheimen van Christus in een helder licht over de geest van de biddende uitbreidt. Een ieder ontdekt in elk geheim afzonderlijk de geschikte en goede lering voor zichzelf met betrekking tot de heiliging en tot de omstandigheden waarin hij leeft. En onder de voortdurende verlichting van de Heilige Geest die in het diepst van de ziel, die onder invloed staat,

van de genade voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen, vergelijkt een ieder zijn leven met de innige warmte van de leer die uit deze geheimen naar boven welt, en vindt hij er onuitputtelijke aanwijzingen in voor zijn eigen geestelijke noden, als ook voor zijn dagelijks bestaan.

Ten slotte is er de intentie. Dit wil zeggen, het aanduiden van personen of instellingen van persoonlijke of gemeenschappelijke belangen die voor een werkelijk actief en vroom katholiek vallen onder de beoefening van de naaste liefde tegenover de broeders van de liefde die zich in de harten uitstort en die het gemeenschappelijk toebehoren tot het mystieke lichaam van Christus op levendige wijze tot uitdrukking brengt. Op deze wijze wordt de rozenkrans een algemene smeekbede van ieder mens afzonderlijk en van de onmetelijke gemeenschap van de verlosten die uit alle streken van de aarde enkel in één enkel gebed ontmoeten. Het zij in de persoonlijke smeekbede om genade bij de individuele omstandigheden, als ook in het deelnemen aan het grote en eensgezinde koor van de gehele kerk voor de belangen van de gehele mensheid. De kerk leeft zoals de goddelijke verlosser wilde, te midden van bitterheid, tegenslag en stormen van sociale verwarring die dikwijls tot een dreigende angst worden. Maar haar blikken zijn op één punt gericht en de krachten van de natuur en van de genade zijn altijd gericht op de hoogste bestemming van het eeuwige einddoel. Dit is de rozenkrans van Maria, beschouwd in zijn verschillende elementen, samengevoegd op de vleugels van het mondgebed en met dit gebed verweven als een luchtig en rijk kantwerk, vol warmte en geestelijke bekoring. Het mondgebed komt daardoor ook tot volle betekenis. Allereerst komt het Onze Vader dat aan de rozenkrans toon, inhoud en leven geeft. En omdat het volgt na de aankondiging van de verschillende geheimen, wijst het de overgang van het ene tientje naar het andere aan. Dan het wees gegroet dat de echo's in zich draagt van de jubel van de hemel en aarde rondom de verschillende voorstellingen uit het leven van Jezus en Maria. En tenslotte het driemaal eer aan de Vader herhaald in aanbidding voor de allerheiligste drievuldigheid.

aandacht op hem te vestigen. Hij hoort zeker niet tot het archetype of model dat we moeten trachten na te volgen. Hij komt in dit evangelie voor zonder dat men hem een enkel woord hoort uitspreken. Hij heeft nooit een regel geschreven. Geen van zijn daden heeft ooit de grenzen van het meest alledaagse overschreden. Hij was, pedant gezegd, een man zonder boodschap. Dit alles lijkt natuurlijk maar zo op het eerste gezicht. Het lijkt zo, en in zekere zin is het ook zo. Want deze indruk is juist en komt met de werkelijkheid overeen. Sint-Jozef was inderdaad geen opvallend stralende persoonlijkheid. Maar is dit wezensbepalend? Sinds wanneer wordt de kwaliteit van een mens, zijn waarde als zodanig, afgemeten naar de mate waarin hij opvalt? Het ziet er ook niet naar uit dat hij het nageslacht veel heeft nagelaten. Archimedes, de heilige Thomas van Aquino, Michelangelo of Edison hebben het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met waardevolle bijdragen verrijkt, die onmetelijke gevolgen hebben gehad. En in dit opzicht, moet men bekennen, zijn de mensen Jozef niet veel dankbaarheid verschuldigd. Het is waar dat hij het zelfs niet geprobeerd heeft, en uit datgene wat we van hem weten, blijkt niet dat dit hem uit zijn slaap hield of angst aanjaagde. In zekere zin komt zijn persoonlijkheid sommigen dus wellicht heel gewoon voor, en beoordelen ze hem als iemand die zo gewoon was dat hij niets heeft nagelaten dat latere generaties zou kunnen aanspreken. Degenen die zo denken, behoren echter tot het soort mensen dat misschien vaker voorkomt dan wenselijk is. Dat alleen waardecriteria voor de korte termijn accepteert. Ze oordelen volgens bepaalde conventionele normen die meer op schijn dan op werkelijkheid gebaseerd zijn. Meer op wat zullen ze ervan denken dan op echte waardering. Met andere woorden, ze denken meer in wereldse categorieën dan volgens bovennatuurlijke maatstaven. En dit komt erop neer dat men personen niet beoordeelt naar wat ze zijn of doen, maar alleen naar een bepaald soort daden. Juist die welke ze a priori gekwalificeerd hebben als verdienstelijk of waard om onthouden te worden. Volgens deze maatstaven dus, maatstaven van deze wereld, en over het algemeen erg weinig diepzinnig en helemaal niet bovennatuurlijk, doet zijn ogenschijnlijk geringe persoonlijkheid zich aan de mensen van onze tijd voor als vaag en niet interessant genoeg om bij stil te staan. Volgens dergelijke maatstaven zal een grijze man, een handwerksman uit een dorp, die nooit iets gezegd of gedaan heeft dat de moeite van het bekijken waard is, heel achtenswaardig kunnen zijn, een goed mens. Maar men heeft geen tijd om aan alle goede mensen die er op aarde geweest zijn, aandacht te geven. Er zijn belangrijker, dringender, nuttiger en noodzakelijker dingen. Volgens de maatstaven van deze wereld doet het er nauwelijks toe dat God deze man heeft uitgekozen om hem de zorg toe te vertrouwen over de twee grootste schatten die er ooit op aarde geweest zijn, Jezus en Maria. Dit is vast een van de redenen waarom men er zeker van kan zijn dat dergelijke maatstaven van deze wereld zijn, en daarom oppervlakkig. En juist daarom zijn deze maatstaven altijd onvoldoende voor een christen, die echt is wat dat woord aangeeft, namelijk een leerling van Christus. Een leerling van Christus moet inderdaad nooit iets accepteren alleen vanwege de schijnbare waarde ervan. Deze waardebepaling is voor hem niet geldig, aangezien hij de werkelijke waarde moet leren kennen. De werkelijke waarde van de geschapen dingen, wat die ook zijn, hun diepste en echte waarde, heeft veel met God te maken.
met Chris

Dus de bovennatuurlijke wereld en de openbaring. Voor een christen die in Jezus Christus gelooft, die gelooft dat Jezus Christus echt God en echt mens is, is het feit dat God Jozef heeft uitgekozen om hem tot echtgenoot van de maagd Maria en wettige vader van Jezus te maken, voldoende reden om te denken dat hij uiteindelijk misschien niet zo'n gewone en grijze man was. Dat kan hij niet geweest zijn als niemand minder dan God zelf hem heeft uitgekozen. Wat nog meer is, hem geschapen heeft. Voor een van de moeilijkste en meest verantwoordelijke zendingen die ooit aan een mens werd toevertrouwd. Deze overweging, de uitverkiezing van Jozef voor deze buitengewone zending, kan misschien dienen als begin van een serie overwegingen aan het eind waarvan onze waardering en ons respect voor deze heilige waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn toegenomen. Want deze man, die schijnbaar niet meer is dan een goed mens, een enigszins doffe figuur die nooit iets opvallends gedaan heeft, blijkt van een zelden voorkomende kwaliteit. Deze man, die bij zijn gang door het evangelie geen enkel woord uitspreekt, geeft ons met zijn stilte een les van oorverdovende welsprekendheid. Deze man die geen regel heeft geschreven en ons geen enkele gedachte heeft nagelaten, geeft ons zulke diepzinnige lessen dat we eraan kunnen twijfelen of een niet gering deel van onze tijdgenoten wel in staat is ze te vatten. De verlossing zelf, zonder rechtstreeks iets met de verlossende zending van Jezus te maken te hebben, zonder enige actieve deelname aan het tot stand komen van het nieuwe verbond, zoals de apostelen, en bovendien de gekregen opdracht stipt uitvoeren, zonder enige eerzucht, frustratie of gekwelde trots, zonder ook maar iets af te wijken van de hem toegewezen plaats en bezigheden, dat alles vereiste ongetwijfeld een ongewoon karakter. En dit menselijke en bovennatuurlijke, voor oppervlakkige blikken en verstrooide geesten verhulde karakter, neemt langzamerhand steeds duidelijker vormen aan voor degenen die al nadenkend steeds dieper doordringen in de schaarse, maar betekenisvolle gegevens die het evangelie ons verschaft over deze man, die heel raak de vertrouwensman van God genoemd wordt. Een karakter dat die eerste kleurloze indruk van massamens logen straft en deze vervangt door een echtere en meer realistische indruk waar niets grijs aan is en waarin Jozef ons verschijnt als het archetype van wat wij mensen kunnen worden, met behoud van de verschillen die er zijn natuurlijk, ondanks het feit dat ons leven misschien niet meer niveau heeft dan het gewone gemiddelde en onze daden ons ook niet boven anderen doen uitstijgen. Men kan het karakter van deze rechtschapen man, zoals het in het evangelie getekend wordt, in weinig, maar wel veelzeggende woorden samenvatten. Hij wist elk van de gebeurtenissen die deel uitmaakten van zijn leven te beleven, zoals de Heer dat wilde. Daarom looft de Heilige Schrift Jozef door te zeggen dat hij rechtschapen was. En dit kan van de meesten van ons niet gezegd worden. De persoon van Jozef vormt dus een stimulans van Gods wegen om onze hoop voedsel te geven. Want al zijn wij niet meer dan gewone mensen, zonder iets bijzonders dat ons van de rest onderscheidt, zonder die belangrijke karaktereigenschappen die een mens boven de massa van zijn tijdgenoten doen uitstijgen, toch kunnen we naar wat meer streven dan het middelmatige, waar we bij gebrek aan uitzonderlijke eigenschappen voorbestemd lijken. Gelukkig voor ons heeft God een andere manier van meten dan wij mensen gewoonlijk hanteren. Het gaat niet om talent of uitzonderlijke vaardigheden. Of liever, het gaat om een ander soort talent of vaardigheid. Het gaat niet om de schitterende rol die we in het leven moeten spelen of om uiterlijk vertoon, zoals dat hier beneden begrepen wordt.
Het gaat er alleen maar om, en dat is niet weinig, alle bezigheden die ieder in het plan van God volgens zijn bijzondere roeping heeft, goed en volledig te volbrengen. Zonder dat er iets ontbreekt of te veel is. Zonder overdrijving of tekort. En dit op de plaats waar iemand gesteld is. En het is niet nodig in de ogen van de mensen succes te hebben. Het is zelfs niet nodig dat ze van ons bestaan op de hoogte zijn. Want het een nog het ander is van enig belang. Het is alleen al voldoende om onze kleine, gewone, dagelijkse plichten met liefde en nederigheid te vervullen. Met de bedoeling om God te behagen. Want in zijn ogen getuigt dit van het wezenlijke karakter van een mens. Kortom, we moeten eraan denken dat geen enkele mens door God geminacht wordt. Wij zijn allemaal geroepen, ieder met zijn eigen roeping, om in de eigen situatie, in het beroep of ambt en bij de vervulling van de verplichtingen die uit ieder staat voortvloeien, bij de burgerlijke plichten en het uitoefenen van onze rechten, deel te hebben aan het Rijk der Hemelen. En Jozef, de laatste der patriarchen, heeft ons geleerd hoe we levend op deze manier een grote heilige kunnen worden.

Hoofdstuk 2. Een zwijgzaam man. Het allereerste dat ons opvalt wanneer we Jozefs persoonlijkheid beginnen te observeren, is in zekere zin negatief. Hij komt als een schaduw, onopvallend, zonder opwinding of lawaai, in het evangelie voor. Hij zegt de hele tijd geen woord. De heilige Matthäus tekent hem aan het begin van zijn verhaal als een bezorgde man die bezig is een eerzame, rechtvaardige oplossing te vinden voor het ernstige probleem dat hij heeft. Hij doet dat in stilte, zonder iemand te laten delen in een intimiteit die niet alleen hem aangaat en die hij juist daarom niet kan mededelen zonder het gevaar te lopen een andere schade te berokkenen. Als man die alleen met God en zijn eigen geweten een situatie sereen onderzoekt, zonder zich te beklagen, zonder steun te zoeken om zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk af te schuiven, biedt hij de omstandigheden helder het hoofd en neemt hij zijn eigen beslissing. Zonder te klagen en zonder te dralen verlaat hij met zijn echtgenote Nazareth om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zodra het bevel van keizer Augustus bekend is gemaakt. Er staat helemaal niets over angst of gevoelens van vernedering toen hij in de stad van David geen onderdak voor de maagd Maria kon vinden, die op het punt stond een kind ter wereld te brengen. Geen verontschuldiging toen hij haar niets anders dan een grot, een kribbe en misschien wat vers stro kon aanbieden. En daar slaat hij zonder commentaar, zwijgzaam, 's nachts het voorbijgaan van de herders schade en hun eer bewijzen aan het kind en zijn moeder. Hij gaat naar Egypte en keert eruit terug zonder ook maar één verklaring te vragen. Zonder nadere uitleg richt hij zijn schreden daarna opnieuw naar Galilea en Nazareth. Daar volgen enige duistere jaren in een zo mogelijk nog dieper stilzwijgen. En toen hij kon praten, toen hij Jezus na 3 dagen ondraaglijke angst in de tempel gevonden had, deed hij een stap opzij en liet haar, de moeder, het woord tot Jezus richten en hem de vraag stellen die gesteld moest worden. Hierna verdwijnt hij uit het evangelie en raakt in vergetelheid. Met geen woord wordt ons iets over zijn dood verteld. Daarna wordt hij nog maar 1 keer gememoreerd en niet met name, wanneer zijn dorpsgenoten in Nazareth verwonderd over de wijsheid van Jezus uitroepen: is hij niet de zoon van de timmerman? Jozef had ons niets te zeggen. Ook aan anderen heeft hij niets gezegd dat voor ons van enig belang had kunnen zijn. Maar er bestaan verschillende soorten zwijgen. Dit stilzwijgen van Jozef was duidelijk geen gevolg van het leven in een milieu, onder mensen of in een tijdperk met zo'n vulgair en onbenullig karakter, dat er niets de moeite van het zeggen waard was. Het milieu, de mensen en het tijdperk zijn ongetwijfeld niet alleen opmerkelijk, maar in zekere zin ook uniek. Zo uniek dat ze nergens mee te vergelijken en niet te herhalen zijn. In de wereldgeschiedenis zal er nooit meer een vergelijkbaar ogenblik zijn. En niemand zal ooit nog zo verbonden leven met het goddelijke als toen. En het zal echt niet nog eens voorkomen dat de aarde, deze planeet die God gemaakt heeft om door mensen bewoond te worden, de mens geworden en enig geboren zoon van God herbergt. En nooit meer zal men er een schepsel aanschouwen vergelijkbaar met de gelukzalige maagd Maria. In geen periode van de geschiedenis zal zich ooit het wonderbaarlijke feit herhalen dat 12 onbekende, ruwe, ongecultiveerde mannen, een stel bekrompen dorpsbewoners en gespeend van zelfs de meest elementaire eigenschappen die nodig geacht worden om triomfen te vieren of uit te blinken, beginnen met een omvorming van de wereld die zijn weerga niet heeft. Het zwijgen van Sint-Jozef is niet aan zijn milieu, de mensen of het tijdperk te wijten. We weten dat ons geen enkel woord van hem is nagelaten, want daarvoor hoeven we de evangeliën maar door te bladeren. Maar we weten niets af van de reden waarom dit zo is. En welke veronderstellingen
hypotheses of verklaringen wij ook willen geven voor deze curieuze omstandigheid, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid onzeker, al kunnen ze wellicht vroom en nuttig zijn. Niet onzeker, maar juist heel zeker daarentegen, is het zojuist gesignaleerde feit: in het evangelie zegt Jozef absoluut niets. En hieruit kunnen we wel conclusies trekken, die voor ons gewone leven nuttiger kunnen zijn dan alle uiteenzettingen die we zouden kunnen houden over de redenen van zijn stilzwijgen. Ernest Hello zei over hem: deze in zwijgen gehulde man inspireert tot stilzwijgen. Maar het is geen lege stilte, zuiver een gebrek aan woorden en gedachten, een soort gat waar niets in zit, gewoon stilzwijgen. Het is integendeel een diepzinnige stilte, een diepe stilte die alle woorden bevat. Een opwekkende, verfrissende, kalmerende, verzadigende stilte. Een substantiële stilte, vervolgt dezelfde Hello. Maar heeft dit iets te betekenen? Wat wil hij met deze woorden aangeven? Met diepe stilte die alle woorden bevat, bedoelt hij natuurlijk hetzelfde als wanneer men zegt dat de kleur wit alle kleuren bevat. Het gaat dus niet om leegte of om afwezigheid, maar om volheid. Zijn stilzwijgen is een afzien van woorden tegenover iets ondoorgrondelijks en oneindigs. Jozef stond voor het mysterie van God die mens werd. Van een maagd die zonder de tussenkomst van een man zwanger was geworden. En van een uitverkiezing, zijn eigen uitverkiezing door God, om het mysterie te koesteren en de hoofdpersonen te beschermen. Wat kon hij bij zo'n wonderbaarlijke gebeurtenis zeggen? Hij, een eenvoudige man, handwerksman uit een dorp in een uithoek van het keizerrijk, een man die niet alleen toeschouwer was van de wonderbaarlijkste gebeurtenis die sinds de schepping van de wereld had plaatsgevonden, maar er door een bijzonder plan van God ook bij betrokken was. Wie het goddelijke aanschouwt, spreekt niet. Het is zo groots dat ieder woord te veel is. Want de gebeurtenis gaat de persoon en wat die erover zou kunnen zeggen, verre te boven. En als er dan iets gezegd moet worden, dan is het in ieder geval niet zijn, Jozefs taak, om dat te doen. Hij had een heel andere taak. Zijn stilzwijgen was niet dat van een fantast. Ook wat fantasie betreft, was hij een stille man. Want iemand kan geen woord zeggen en toch niet stil zijn, wegens de massa beelden die in zijn ziel rondspoken en deze in onwerkelijkheid doen verzinken. Sint-Jozef wekt eerder de indruk van iemand die zijn verbeelding in dienst stelt van zijn bezigheden. Hij koestert geen ijdele dromen zoals een willoos mens en houdt zich ook niet bezig met het verward gerommel van doelloze en zinloze fantasieën. Misschien omdat hij geen dromer was, kon hij een efficiënt man worden. Een man die in staat was om datgene wat hem aanging tot een goed einde te brengen, met meer aandacht voor het werk dat hij onder handen had dan voor fantasieën over een verre, irreële en onzekere toekomst. Het eerste dat we dus bij Jozef opmerken is zijn stilte. Een stilte die niet leeg is, maar inhoud heeft. En het eerste dat we van hem kunnen leren is dat er een stilte bestaat die ons goed doet. Een stilte die niet voortkomt uit verstrooidheid. Het ontbreken van gedachten die zich ergens anders mee bezighouden. Maar uit contemplatie. En die tegelijkertijd een voorwaarde is voor innerlijkheid. Het is niet mogelijk reflectie en nog minder contemplatie te combineren met een spraakwaterval. Er is een minimum aan stilte nodig, opdat de aandacht van de geest zich rustig kan wijden aan de overweging van wat we voor ogen hebben, aan het oplossen van de problemen waar het dagelijks leven ons herhaaldelijk voor stelt. Al deze innerlijke activiteit vereist een minimum aan stilte, die,
als de portier van het innerlijk leven is en de voorwaarde zonder welke innerlijk leven onmogelijk is. De verstrooidheid, het lawaai en de verdoving die veroorzaakt wordt door het aandacht vragen van allerlei stemmen die ons allemaal tegelijkertijd toeroepen, ja, van alle kanten toegillen, zijn niet bevorderlijk voor een reflexieve houding. Niets vertroebelt de heldere visie van de ziel zozeer als de onrust veroorzaakt door triviale zorgen en de zwermbanaliteiten die onze aandacht gevangen houden en die een mens even lichtzinnig als onstandvastig maken. Ongeveer zoals de individuen in het apendorp dat Rudyard Kipling in Jungle Book zo goed heeft beschreven. Een mens die zwijgt kan luisteren en een mens die luistert kan veel leren. Vanwege zijn zwijgzaamheid kon Jozef de engel horen die hem in zijn slaap het grote geheim onthulde, dat niet alleen zijn eigen leven diep raakte, maar ook dat van heel het menselijk geslacht. Maar het is erg moeilijk om te luisteren wanneer men niet in staat is de stroom van gemeenplaatsen en banaliteiten in te houden die uit de mond borrelen. Hoe kan men iets horen wanneer men een oorverdovend lawaai produceert? En er bestaat ook een stilte die kracht inhoudt. De mensen die klagen over de tegenslagen die hun overkomen, over hun pech, die hun problemen overal rondstrooien, die zich altijd verontschuldigen, die zich altijd gedwongen voelen een verklaring te geven van hun daden en waarom ze iets doen of niet doen, waarom ze iets niet gedaan hebben. De mensen tenslotte die de goedkeuring van anderen nodig hebben om zich enigszins gerust te voelen, zijn mensen die nog niet geleerd hebben hun eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat een mens werkelijk mens geworden is daarentegen, blijkt uit het feit dat hij lasten draagt zonder zich te beklagen en zonder er iedereen van op de hoogte te stellen. Persoonlijke problemen onder ogen ziet zonder ze op anderen af te wentelen. Voor zijn eigen handelingen en beslissingen instaat zonder zich eraan te onttrekken met verontschuldigingen. Excuses en rechtvaardigingen die, als ze al iets tonen, enkel en alleen wijzen op weinig karakter. En er is een grote kracht in iemand die zwijgen kan, in iemand die zijn energie en aandacht gebruikt voor de bezigheid die hij onder handen heeft, voor het enig noodzakelijke. In plaats van zijn aandacht te verdelen over 1001 dingen waar hij niets mee te maken heeft, steriele bezigheden, zoals die van de Atheense tijdgenoten van Sint Paulus, waarover in de Handelingen van de Apostelen gezegd wordt, ze verdreven hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. De woorden van Jesaja kunnen goed en met recht op Sint-Jozef worden toegepast, namelijk in stilte en vertrouwen ligt uw kracht. Want deze zwijgzame man, die zijn hoop op God had gesteld, toonde zijn kracht inderdaad in moeilijke en netelige situaties en bleef het vertrouwen waard dat er in hem werd gesteld. Het is altijd beter het stilzwijgen te bewaren over dingen die beter niet gezegd kunnen worden. Dikwijls is trots of domme ijdelheid de drijfveer die ons ertoe brengt dingen te zeggen die beter verzwegen hadden kunnen worden. Daarom kwetsen wij anderen soms met onze woorden, of lijken onze woorden op weggeworpen stenen die anderen raken bij het neerkomen, wanneer we niet goed richten en ze daar aankomen waar het het meeste pijn doet. We geloven dat we zelf zo bijzonder zijn en deinzen er niet voor terug dat te laten merken door anderen belachelijk te maken of te vernederen. We proberen ons niet zozeer boven anderen te verheffen door te groeien in karakter, maar, en dat is een heel snelle methode, door onze naasten te vernederen of de grond in te boren. Een minachtend woord of een korte ironische uitdrukking zijn soms al genoeg. En zo ontstaan wrok, vijandelijkheden, twistgesprekken en verdeeldheid. Want wie zegt wat niet moet, hoort wat hij niet wil.
En uiteindelijk komt er nooit iets goeds van, als men de tong laat gaan. Zonder de woorden van Jesaja geweld aan te doen, kunnen we ze op Jozef toepassen. Hij roept niet en schreeuwt niet. Hij laat zijn stem niet horen op straat. Want hij was niet iemand die in discussie ging. Hij bracht zijn leven niet klagend door. Verklaringen afleggend of anderen uitdagend. Hij was niet iemand die steeds protesteerde of rumoerig was. Hij hing zijn verdriet niet aan de grote klok. Hij hield zich al evenmin bezig met het leven van andere mensen. En hij had geen tijd om fouten in gedrag, aard of bezigheden van zijn buren te vinden. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we zeggen. De woorden die iemand vandaag uitspreekt blijven misschien wel tijden voortleven in de gedachten van anderen. Niemand weet wat voor gevolgen ze kunnen hebben, want eenmaal uitgesproken of gepubliceerd leven ze los van ons voort en hebben wij er geen macht meer over. Ze kunnen dag in dag uit, misschien zelfs jaar in jaar uit, door de een aan de ander worden doorgegeven en een grote weerklank hebben. Of bij anderen een gevoelige snaar raken die hen ertoe aanzet goed of slecht te handelen. En wie ze uitspreekt of schrijft en publiceert is, of hij dat nu wil of niet, gedeeltelijk verantwoordelijk voor alle consequenties die zijn woorden door de jaren heen hebben, voor het goede en het slechte ervan. De intense en diepzinnige zwijgzaamheid van Jozef zou ons aan het denken moeten zetten over de mensen nu. We praten te veel. Deze man die ons wonderbaarlijke dingen had kunnen vertellen, omdat hij een hele tijd midden in het mysterie aanwezig was geweest, houdt zijn mond. Door te zwijgen beschermt hij de intimiteit van wat verborgen moet blijven, verhuld voor de oppervlakkige nieuwsgierigheid van dwalende blikken en scherpe tongen die zich alleen maar schijnen bezig te houden met het naar alle kanten rondstrooien van nieuwtjes en geruchten over levens van anderen die niemand iets aangaan. In onze dagen lijkt het jammer genoeg wel alsof het de enige of voornaamste taak van de zogenaamde media is om voortdurend aan het woord te zijn. Het zijn mondeling of schriftelijk, over wat dan ook, en over elk onderwerp. Het lawaai is zo indringend, ook dat soort stomme lawaai dat toch geen stilte is, dat het lijkt of men ten koste van alles wil verhinderen dat de mens zijn vermogen om na te denken kan gebruiken voor de dingen die van wezenlijk belang zijn. Misschien is er daarom zo weinig innerlijkheid bij onze tijdgenoten. Ze storten zich op een hele massa gebeurtenissen die van allerlei kanten hun aandacht opeisen en zijn zo naar buiten gericht dat zij alleen opwinding en innerlijke verarming kunnen tonen als vrucht van zoveel activiteit. En misschien is ook een andere opmerking van Ernest Hello juist. Veel mensen die niets te zeggen hebben, praten en praten maar. Door het lawaai van wat ze zeggen en hun warrige manier van leven verdoezelen ze dat hun ideeën en gevoelens niets voorstellen. Sint-Jozef daarentegen, die zoveel had kunnen zeggen, spreekt niet. Hij bewaart de grootste dingen die hij aanschouwt in zijn hart. En dit zorgt er ongetwijfeld voor dat een mens in vrede leeft, als heer en meester over zijn ziel en zijn stilzwijgen. Stilzwijgen en nadenken verhinderen dat de uiterlijke schijn en de oppervlakte van dingen en gebeurtenissen dichte sluiers worden die de essentiële werkelijkheid van de schepping en Gods plan verbergen. Stilte en bezinning zijn net ogen die door die mist heendringen, die dingen doet vervagen en waarheden verduistert. Ze stellen ons in staat om er doorheen te kijken en door te dringen tot wat werkelijk bestaat en echt belangrijk is. Dat betekent dat allerlei verwarde, tegenstrijdige geluiden tot zwijgen worden gebracht, zodat we het levende, heldere en indringende woord kunnen horen dat God via mensen en gebeurtenissen tot de mensen spreekt.
tot elke mens. Daarom leerde Sint Jozef Gods plan zo goed kennen. En was hij op elk moment in staat te doen wat zijn schepper van hem verwachtte.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag gaan we ook op bedevaart naar een bijzondere plaats van verering van Sint-Jozef. Dit keer in Italië, naar het klooster van San Paolo delle Clarisse. In Tuscania, niet in Toscane, maar in de gemeente Tuscania in de provincie Viterbo. Een 100-tal kilometer ten noorden van Rome. Al waar er zich een bijzonder object van verering bevindt, namelijk een stoel waarop de heilige Jozef gezeten heeft tijdens een verschijning.

We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in het Clarissenklooster van Tuscania in de Italiaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, zuster Maria Gertrudis van Jezus Nazarener, die geboren werd in Valentano, niet ver van het dorpje Tuscania, in 1838, op dat moment al 3 jaar ziek was en leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen veel pijn met zich mee, maar ook grote innerlijke onrust, omdat ze door artsen onderzocht moest worden. Ze was al enkele maanden volledig bedlegerig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de gemeenschap in het koor de Heilige Mis bijwoonde, merkte de zieke zuster dat de deur van haar cel openging en er een man binnenkwam. Ze was erg verrast, want volgens de kloosterregel mocht een man alleen het klooster betreden onder begeleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg hem wie hij was. "Ik ben de timmerman van het klooster," antwoordde hij. En hij pakte een stoel uit de kamer en ging naast het bed zitten. Nog steeds verbaasd, maar overtuigd van wat de man had gezegd, vroeg ze niet verder. "Wat scheelt eraan?" begon de man. "Ze zeggen dat ik een ernstige ziekte heb en dat er niets aan te doen is," antwoordde de zuster met grote nederigheid. "Vertrouw op God," zei de timmerman. Daarna stond hij op en vertrok even stil als hij was gekomen. Terwijl zuster Maria Gertrudis met hem sprak, merkte ze, zo verklaarde ze later, dat hij wonderlijke ogen had, als 2 sterren. En dat zijn handen zo wit en teer waren, dat ze helemaal niet leken op die van een timmerman. Aan het einde van de Heilige Mis keerde de verplegende zuster terug naar de ziekenkamer en merkte tot haar verbazing dat 1 van de 2 stoelen niet op zijn plaats stond. Terwijl ze zeker was dat ze die zelf juist had achtergelaten. Ze zette de stoel vervolgens terug aan de kant en vroeg wie die stoel naast haar bed had neergezet, want ze wist zeker dat zuster Maria Gertrudis zelf te ziek was om dit te doen. "De timmerman van het klooster is net even langs geweest," antwoordde de zieke zuster. "De timmerman?" vroeg de verpleegster verbaasd. "Maar niemand kan hier binnengekomen zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van moeder Abtis." "Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei dat ik op God moest vertrouwen." Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster snel op zoek naar de moederoverste. Ze was ervan overtuigd dat de zieke zuster aan het ijlen was. Onder de zusters ontstond enige opschudding en ongerustheid, want niemand kon begrijpen wie deze mysterieuze timmerman kon zijn. Ze wisten zeker dat niemand het klooster was binnengekomen. De abdis, moeder Clara Maria van het Allerheiligste Sacrament, wist dat de zuster zeer toegewijd was aan de heilige Jozef en dat zij vanaf het begin van haar ziekte veel tot hem had gebeden, met het verzoek om genezen te worden op 1 van zijn feestdagen. Toen nam moeder Abdis met vurig geloof de 2 stoelen uit de kamer van de zieke zuster, knielde neer en begon als volgt te bidden. "Heilige Jozef, als u het werkelijk was die vanmorgen kwam, laat me dan zien op welke stoel u hebt gezeten." Een van de stoelen begon te bewegen, zonder dat iemand hem aanraakte. De moederoverste, gevolgd door alle zusters, omhelsde de stoel en trillend en huilend dankte ze God
omdat hij het klooster zulk een grote genade had verleend. Zuster Gertrudis stond op uit haar bed, vol kracht. De tumor was verdwenen, de pijn was weg. En elk ongemak was verdwenen. Ze was volledig genezen en genoot vanaf dat moment van een uitstekende gezondheid in het verborgen leven van gebed en eenvoud dat ze verder zou leiden. Ze stierf op 1 april 1920, op Witte Donderdag, op 81-jarige leeftijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door de heilige Jozef werd genezen. Sindsdien bidden de zusters bij de stoel van de heilige Jozef voor elke nood, om de voorspraak van de heilige patriarch af te smeken.

Vandaag de dag staat het klooster onder bescherming van de dienaressen van de Heer en Maagd van Matara, behorend tot de contemplatieve tak van het Instituut van het Mens Geworden Woord. De wonderbaarlijke stoel wordt er tentoongesteld in de kapel van het klooster, voor de verering van de gelovigen. Aan de voet ervan kunnen kleine briefjes met geschreven intenties worden gelegd in een mandje om de voorspraak van Sint Jozef te vragen. De zusters delen ook kleine stukjes stof uit die de stoel hebben aangeraakt. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het klooster en gebedsverzoeken in te dienen.

0: Welkom bij Radio Maria. En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaren geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoriten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat zij mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij. En inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken. Op 18, 19 of 20 maart moet je me iets laten weten. Me doen begrijpen wat er met mijn moeder zal gebeuren. De lieve heilige is werkelijk goed. Hij heeft mij mijn dwingende woorden niet aangerekend, maar hij heeft ze zelfs verhoord. Op 18 maart kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. De levensverwachting van mijn moeder was ten einde. Ik wist dat Sint-Jozef bij mij was, ondanks het verdriet om dit verschrikkelijke nieuws. En ik wist dat hij voor haar zou zorgen. In die dagen bewapende ik mij met alle gebeden voor stervenden. In het bijzonder verdiepte ik mij in de Pia Unione del Transito, die haar zetel in Rome heeft. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe, vaak afgekort als Pia Unione, is een katholieke gebedsvereniging die in 1868 in Rome werd opgericht door de heilige Leonardo Murialdo en onder de bescherming van paus Pius IX werd geplaatst. De vereniging werd opgericht ter ere van de dood van Sint-Jozef, de patroon van de stervenden. Het doel is bidden voor een goede en gelukkige dood, in het bijzonder door bemiddeling van Sint-Jozef en voor stervenden in het algemeen. Ik herhaalde voortdurend het gebed. O Sint-Jozef, pleegvader van Jezus Christus en waarachtige bruidegom van de maagd Maria, bid voor ons en voor de stervenden van deze dag, van deze nacht. Op 25 maart, feest van de aankondiging, ging mijn moeder naar de hemel in de armen van het heilig echtpaar. Wij kinderen hebben haar niet meer op tijd kunnen groeten. Ze hebben het gedaan, in onze plaats. Ik voelde sterk de aanwezigheid van Sint-Jozef en zijn troost en ik kreeg de bevestiging, vooral toen de priester tijdens de homilie mijn moeder vergeleek met mijn grote heilige. Beiden goed, stil, nederig en discreet, bereid een stap terug te doen om niet op te vallen. Ik voelde Gods tedere aanraking in mijn hart. De Pia Unione del Transito. Sindsdien is het gebed voor de stervenden een vast en dagelijks moment geworden, vooral door middel van het gebed van de Pia Unione del Transito, waarbij ik mij heb aangesloten en zo deel heb aan de missen voor de ingeschrevenen en de stervenden. En dit zijn de twee voornaamste doeleinden. Ten eerste, het verspreiden, bevorderen en uitbreiden in de wereld van de verering van Sint-Jozef, universele patroon van de kerk en in het bijzonder van de goede dood. Ten tweede, het verenigen van zoveel mogelijk priesters en gelovigen in een universele kruistocht van gebeden en goede werken ten gunste van de stervenden, van alle plaatsen en op elk moment, om ook hen zo voor te bereiden op een heilige dood. In het afgelopen decennium is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet aan Sint-Jozef heb gedacht en tot hem heb gebeden, die ik als mijn vader beschouw en die mij ook in de kleine dagelijkse taken helpt. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. En hoe zou hij dat kunnen? Sint-Jozef is mijn heilige. Meer nog, Sint-Jozef is onze heilige.
0: We luisteren nu nog naar een hymne geschreven door de priester en componist Marco Frisina in 2021 naar aanleiding van het Sint-Jozefjaar toen afgekondigd door Paus Franciscus met als titel Custode del Signore, behoeder, bewaarder van de Heer.

En beste luisteraars, zoals steeds besluiten we onze uitzending van Ga tot Jozef met een gebed. Vandaag bidden we Sint Jozef met de vraag om een bijzondere genade. We kunnen onze eigen dagelijkse intenties toevertrouwen of als we zelf momenteel met een moeilijke zaak zitten of met een bepaalde intentie waar we verhoring voor zoeken, waar we bijstand in zoeken, dan kunnen we dat nu bij Sint Jozef brengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O goede heilige Jozef, mijn tedere vader, trouwe bewaarder van Jezus en zuivere bruidegom van Gods moeder. Ik smeek u en verzoek u dringend om God de Vader zijn voor de zondaars gekruisigde Zoon op te dragen. Verkrijg ons van de eeuwige Vader in de driemaal heilige naam van Jezus de genade waar wij om smeken. Vraag hem barmhartigheid voor uw kinderen. Te midden van uw eeuwige heerlijkheid, gedenk de narigheden van onze wereld. Gedenk degenen die lijden, degenen die bidden, degenen die wenen. Door de bemiddeling van uw gebed en die van uw allerheiligste bruid, mogen Jezus ons vertrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 16e zondag door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, die u kan terugvinden op bladzijde 693. Bladzijde 693. En bladzijde 1100 voor de psalmen. Bladzijde 1100 voor de psalmen. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia. De haan kraait dat de dag begint. Het licht het duister overwint. Christus spreekt in het hart ons aan om tot het leven op te staan. Sta op uit slaap en nacht, roept hij, bedwelmend is hun heerschappij. Treed kuis en zuiver aan het licht, en waak ik nader ten gericht. O dat de lichte stralen gloed, die heel de wereld blinken doet, ook ons, gebukt in druk en pijn, weer uitzicht geeft op zonneschijn. Roepen wij Jezus hem alleen, met bidden, vasten en geween, opdat het innige gebed aan zuiver hart de slaap belet. O Christus, geur de slaap met kracht en breek de boeien van de nacht. Doe van ons weg de oude schuld, dan zijn wij van uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Aan God hoort de aarde en al wat erop is. De aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest. Haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer, door God zijn heil gerechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Prijst alle volken nu onze God, Hij is het die ons nieuw leven gaf. Alleluia. Jubelt voor God alle landen der aarde. Bezingt de heerlijkheid van zijn naam. Brengt hem uw hulde en zegt tot uw God. Verbijsterend zijn al uw daden. Zelfs uw vijanden moeten u eren. Want groot is uw wondere macht. Heel de aarde moet u aanbidden. Bezingen uw heilige naam. Komt en aanschouwt wat God heeft verricht. Ontstellende daden onder de mensen. Hij maakte de zee tot een droge vallei. Zij gingen te voet door de bedding. Laten wij juichen van vreugde om hem, die eeuwig regeert door zijn macht. Altijd houdt hij de volken in het oog, dat geen opstandige zich kan verheffen. Prijst alle volken nu onze God. Verkondigt de faam van zijn daden. Hij is het die ons nieuw leven gaf. Voor struikelen ons behoeden. Nu stelt gij ons op de proef, o God. Wij worden als zilver gelouterd. Nu hebt gij ons in een vangnet verstrikt. Een zware last legt gij ons op de schouders. Iedereen loopt maar over ons heen, ons pad gaat door water en vuur. Maar gij brengt ons telkens verlichting. Daarom bezoek ik met offers uw huis. En kom ik aan u mijn geloften volbrengen. Al wat mijn mond u al eerder gaf. Mijn lippen beloofden toen ik in nood was. Schapen en rammen verbrand ik voor u. Ik slacht voor u stieren en bokken. Kom dan, Godvrezenden, luister naar mij. Ik zal verhalen wat hij mij gedaan heeft. Hem heeft mijn mond steeds om hulp gevraagd. Mijn tong heeft hem altijd geprezen. Was het verkeerd wat mijn hart begeerde, dan zou de Heer mij niet hebben verhoord. God echter luisterde naar mijn gebed. Hij gaf gehoor aan mijn smeken. God zij geprezen, hij wees mij niet af, onthield mij niet zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Prijst alle volken, nu onze God, hij is het die ons nieuw leven gaf. Alleluia. Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Uit het boek Job. Toen kwam Sofar uit Nama aan het woord en hij sprak. Zo'n veelpraat moet een antwoord krijgen, anders denkt hij nog gelijk te hebben. Leg die onzin van jou ons het zwijgen op? Zou niemand tegen die laster in het geweer komen? Jij beweert, volgens mij ben ik rein, en dus ben ik ook rein in Gods ogen. Als God zich maar liet horen, zijn mond liet spreken, uitlegde hoe mysterieus zijn wijsheid is, o, ondoorgrondelijk zijn doen, dan zou je de lust tot antwoorden vergaan. Dacht je God te doorvorsen, de Almachtige alzijdig te omvatten? Hij overtreft, wat wil je, de hoogte van de hemelen, de diepte van de Sheol, de lengte van de aarde, zelfs de breedte van de zee. Als hij aanstormt, je gevangen zet en veroordeelt, wie houdt hem tegen? Hij weet wie onoprecht is. Moeiteloos doorziet hij de ondeugd. Een leeg hoofd spreekt geen zinnig woord, een wilde ezel baart geen tamme. Maar jij, bezin je, strek je armen uit naar God. Heb je kwaad bedreven, doe het weg, geef het geen onderdak. Dan kun je weer fier uit je ogen kijken, onbesmet, vaststaan als een beeld, onbedreigd. Dan is al je ellende werkelijk vergeten, voorbij als stromend water, wie denkt er nog aan? Je wereld straalt glanzender dan de middagzon, duisternis wordt dageraad. Zelfbesef keert terug, want er is weer hoop. 'S Avonds loop je de ronde en je gaat rustig naar bed. 'S Nachts schrikt niemand je wakker. Ieder zoekt vriendschap met je. Maar de goddelozen teren weg in eenzaamheid. Ze voelen zich nergens geborgen. De dood is hun enig verlangen.

Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Wij zien geen uitweg meer, maar zijn nooit ten einde raad. Wij worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Wij worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. Uit de levenslessen bij het boek Job van de heilige paus Gregorius de Grote, die stierf in het jaar 604. Wat anders moet onder de wet van de Heer verstaan worden dan de liefde? Zij is het die ons laat begrijpen hoe wij de geboden metterdaad moeten onderhouden. Over deze wet immers zegt de stem van de waarheid: dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Over deze wet zegt Paulus: de liefde vervult de gehele wet. En verder zegt hij: helpt elkaar zulke lasten te dragen, op die manier zult ge de wet van Christus vervullen. Onder de wet van Christus kunnen wij immers niets beter verstaan dan de liefde, die wij werkelijk beoefenen wanneer wij de lasten van onze medemens uit liefde dragen. Over deze wet wordt nu ook gezegd dat zij veelvuldig is, omdat de liefde zich met haar genegen bezorgdheid uitstrekt tot alle daden van deugdzaamheid. Zij nu begint wel met twee voorschriften, maar breidt zich uit tot vele andere. Paulus somt de veelvuldigheid van deze wet treffend op als hij zegt: de liefde is langmoedig en goedertieren. De liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet, zij beeldt zich niets in, zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Langmoedig immers is de liefde, omdat ze het aangedane kwaad verdraagt. Goedertieren is zij, omdat ze het kwaad in ruime mate met het goede vergeldt. Zij is niet afgunstig, omdat zij in deze wereld niets verlangt en daarom niet afgunstig kan zijn ten aanzien van aardse dingen. Zij praalt niet, omdat zij vurig verlangt naar de beloning die bestaat uit innerlijke voldoening en zich daarom niet verheft op grond van uiterlijke dingen. Zij beeldt zich niets in, omdat zij zich alleen in de liefde tot God en tot de naaste ontplooit en daarom onbekend is met al wat van de rechte weg afwijkt. Zij geeft niet om de schone schijn, omdat zij in haar binnenste vurig toelegt op haar eigen zaken en daarom uitwendig geenszins iets van een ander verlangt. Zij zoekt zichzelf niet, omdat zij al het vergankelijke dat zij hier bezit verwaarloost als een vreemd goed en omdat zij niets als haar eigendom beschouwt, behalve hetgeen samen met haar blijft bestaan. Zij laat zich niet kwaad maken, omdat ze, zelfs door onrecht getergd, zich tot geen wraakgevoelens laat verleiden, want voor grote moeilijkheden in het heden verwacht zij nog grotere beloningen later. Zij rekent het kwade niet aan, want haar geest steunt op de liefde tot de zuiverheid. Alle haat roeit zij met wortel en tak uit en zij duldt in haar geest geen verdorven gedachten. Zij verheugt zich niet over onrecht, omdat zij alleen liefde ademt jegens allen en zich niet verheugt over de ondergang van haar tegenstanders. Zij vindt haar vreugde in de waarheid, omdat zij anderen als zichzelf bemint en zo verheugd is over hetgeen zij aan goeds ziet bij anderen, alsof het de groei van haar eigen vooruitgang betreft. De wet van God is dus veelvuldig.

Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijven de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Liefde vervult de gehele wet. De hele wet is vervat in dit ene woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Liefde vervult de hele wet. En laten wij dan allen God loven en prijzen en samen het Te Deum Laudamus bidden.

En laat ons bidden. Heer, wees goed en mild voor allen die u toebehoren, geef hun genade op genade, dat geloof, hoop en liefde krachtig in hen leven, dat zij met open oog voor uw geboden, vol toewijding u blijven dienen, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria.

0: Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: Doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
5: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

0: We lezen in het boek van Tessa Afshar de roman Juweel van de Nijl, hoofdstuk 17. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Zo staat te lezen in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 28, vers 20a. Ga je me vertellen wat je op die rol geschreven hebt, Carilinee? Carilinee hield haar eigen vel papyrus omhoog en bekeek de omtrek van het huis dat ze had getekend. Ze had besloten voor Vitruvia een tuin te ontwerpen als geschenk. Nee, zei Theo zonder opkijken. Ze waren op het dek. Carilinee zat op haar stoel, waar ze elke dag meerdere uren doorbracht. En Theo lag uitgestrekt op zijn zij. In de zon kregen zijn grijze ogen een merkwaardige tint zilver. En dat zilver werd omringd door zwart. Carilinee besefte dat ze hem aanstaarde en ze wendde haar blik af. Ik laat jou al mijn tekeningen zien, bracht ze hem onder het oog. En ze zijn heel goed, je bent er me trouwens nog een paar verschuldigd. Ik heb je er 3 gegeven. Als volgende wil ik graag een villa.
1: O ja?
0: Geen tekening, maar een fatsoenlijk bouwkundig ontwerp met bouwplannen. En wat ga jij doen met de plannen voor een villa?
1: Hem bouwen.
0: Waar dan?
1: Op mijn land.
0: En waar is dat?
1: Wat een hoop vragen heb je.
0: Ik kan geen villa ontwerpen voor de hemelse kusten. Ik moet iets weten over het land.
1: Is het vlak?
0: Wat voor grond heeft het?
1: Heerst er een mild klimaat?
0: Is er toegang tot water? Het is een olijvenbos, vlak buiten Korinthe, met zacht glooiende heuvels. Op een dag wil ik er een villa in bouwen. En ik geef jou de opdracht hem te ontwerpen.
1: Carilinee ging rechtop zitten.
0: Meen je dat?
1: Misschien.
0: Theo haalde zijn schouders op. Ik zou eerst je berekeningen moeten controleren. Zeker weten dat je geen jammerlijke fouten hebt gemaakt, waardoor de muren de eerste de beste keer dat het hard waait op mijn hoofd vallen.
1: Ze lachte.
0: Theo gruwelde van sommen en berekeningen. Zodra hij had ontdekt dat haar talent voor rekenkunde haar bedrevenheid in meetkunde evenaarde, had hij zijn boekhouding op haar schoot gelegd en haar om hulp gevraagd voor zijn transacties met de beambten in Rome. Ze had het werk enthousiast aangepakt. Afgezien van haar overtocht naar Rome was ze hem het hoge honorarium van de arts verschuldigd. De grote zak geneeskrachtige kruiden, haar eten. En waarschijnlijk had ze haar leven zelfs aan hem te danken. Geen arts had betere zorg kunnen verschaffen gedurende haar strijd met de koorts dan Theo's kalme, bekwame verzorging. Hij had haar door de donkere dagen van haar ziekte heen getrokken.
2: Bezit jij echt een olijvenbos? Vroeg ze.
1: Ja, een geschenk van mijn broer.
0: Als ik een eigen olijvenbos bezat, zou je me niet kunnen overhalen om het te verlaten.
1: Justus moest een uitzonderlijk man zijn.
0: Ik zou me geen betere broer kunnen wensen, zei Theo. Maar Carilinee zag iets flikkeren in de grijze ogen. Het was aanwezig, maar vrijwel onzichtbaar. Ze zuchtte. Ik wou dat ik een broer had of een zus. Naast de tante Blandina en mijn grootouders heb ik alleen Natemahar, die het dichtst in de buurt bij familie komt.
2: Die Cushitische schatbewaarder?
0: Ze knikte. Ik ken hem al langer dan dat ik mijn grootouders ken. Maar wonen in verschillende werelddelen betekent dat ik hem niet vaak zie. Ze haalde haar schouders op.
1: kan wel eens eenzaam zijn. Theo rolde zijn vel papier eens op en legde het in een houten kistje, waarin hij zijn schrijfbenodigdheden bewaarde. Mijn vriend Aquila zei me eens dat de Heer zijn volgelingen een speciale belofte heeft gedaan. Na zijn opstanding zei hij tegen hen: ik ben met jullie al de dagen. Theo keek haar indringend aan. Al de dagen, tot de volleinding van de wereld. Ik weet het, zei ze. Je weet het daar, en hij wees op zijn slaap. Maar nog niet hier, denk ik, en hij legde zijn hand op zijn hart. Ik vertel je dit omdat ik het verschil begrijp. Er is een tijd geweest dat ik aan die belofte moest vastklampen. Die moest mijn hart binnendringen. Ze schoof dichter naar hem toe. Was je eenzaam? Ik voelde me in de steek gelaten. Hij staarde in de verte. Dag aan dag draaide de wereld om me heen onveranderd door. Maar ik was in mijn leven tot de volleinding gekomen. De volleinding van dromen, van hoop, van samenhorigheid. Het was allemaal om me heen ingestort. En ik had dat al de dagen van God nodig, te midden van al die volleinding, die voortdurende nabijheid. Ik moest leren dat Yeshua niemand in de steek laat. Hij wendt zich niet af. Hij begeeft en verlaat je niet. Zijn al de dagen is betrouwbaar. Zelfs wanneer de mensen van wie je houdt je in de steek laten, laat hij je niet in de steek. Hij verlaat je niet. Hij is met je. Altijd. Dat heb ik geleerd in die donkere tijd, Caroline. Hoewel ik geen vader en geen moeder had, hoewel ik het verlangen van mijn hart niet had, was ik nooit alleen. Je mag dan geen broer of zus hebben. Ik weet niet of je ooit je vader zult vinden. Maar dit weet ik wel. Als mens die God Abba Vader noemt, ben je nooit alleen. Je aardse vader mag je dan wel in de steek hebben gelaten. Hij mag je zelfs willens en wetens verlaten hebben. Maar je hemelse vader, die verlaat je nooit. Hij blijft altijd bij je. En in zijn aanwezigheid is volheid van vreugde, kalmte tot diep in je ziel, gunst en genade. Hij boog zijn hoofd alsof hij nadacht. Laat je leven er niet van afhangen of je Vitruvia vindt, of je vader. Laat je leven er niet van afhangen of je grootvader je verslaat. Hij keek op. Die dingen zullen misschien gebeuren, misschien ook niet. Je kunt je vader vinden en ondanks dat toch eenzaam zijn. Je kunt de pijn van zijn verlating erger voelen dan nu. Maar wat er ook gebeurt, je kunt je hele leven hierop vertrouwen. God verlaat je niet. Yeshua zal je niet begeven of verlaten. Hij pakte zijn houten kistje en stond op. Preek afgelopen. Met een glimlach boog hij voor haar, zoals een hoveling voor de Kandake. Nu moet ik weer aan het werk. Caroline volgde hem met haar ogen tot hij verdween in het ruim. Hij had haar in het afgelopen uur meer van zichzelf laten zien dan in alle dagen dat ze hem kende tot nu toe. En toch, als ze nadacht over zijn woorden, zijn bekentenis van pijn en eenzaamheid, besefte dat ze nog steeds even weinig van deze raadselachtige man wist als eerst. Hij was, besloot ze, een echte paradox. Openhartig en geheimzinnig tegelijkertijd. Met een schok besefte Carilinee dat ze ernaar verlangde om Theo te kennen. Hem te kennen tot in zijn kern, zonder geheimen tussen hen. Ze bemerkte in deze man een goedheid, een diepte, zowel van geloof als van emotie, die ze zelden bij iemand had bespeurd. Alles in haar voelde zich tot hem aangetrokken. Ze kreeg het angstige vermoeden dat het deel van Theo dat hij haar onthield op een dag net zo pijnlijk zou blijken als de ergste ellende die ze tijdens haar ziekte had meegemaakt. Ondanks de heersende westenwind deed de stroming van de noordelijke Middellandse Zee de Parmis in een gestaag tempo doorvaren. Ze kwamen weinig hindernissen tegen en in de vijfde week van hun reis arriveerden ze in de haven van Syracuse, waar ze het anker neerlieten voor de nacht. Weggestopt in de zuidoostelijke hoek van Sicilië bood Syracuse al de weelderige charme van een welvarende Romeinse stad. De stad beschikte naast twee theaters over een amfitheater, tempels, altaren en aquaducten, om nog te zwijgen van talrijke herbergen die een bodemloze fontein van wijn en gefermenteerde gerst te bieden hadden. Niet dat Carilinee er iets van te zien kreeg. Ze had beloofd aan boord te blijven tot ze aankwamen in Puteoli. Na lange dagen op zee verlieten de mannen de Parmis zodra ze vroeg in de middag voor anker gingen. Ze waren wat toe aan vermaak. Op aandringen van Theo schreef Carilinee nieuwe brieven voor haar tante en Mariamne die ze toevertrouwde aan koeriers in de haven. Carilinee keek vanuit haar stoel verlangend naar de mooie havenstad en glimlachte verwelkomend toen Sophocles met een grote tas in zijn handen vroeg van zijn uitstapje terugkwam. Hij liet zich naast haar neervallen en stopte zijn benen stevig onder zich weg. Uit zijn tas haalde hij een verse granaatappel en fijne amandelkeekjes nog warm van de oven. Een cadeautje voor jou, zei hij. Sophocles, je moet je geld niet aan mij uitgeven. Nou, de oude man begon te friemelen aan de koordjes die uit zijn tas gingen en keek een beetje verlegen. Nou wat? Ik heb dat geld alleen vanwege jou. Ik begrijp het niet. Toen je ziek werd, hebben we een weddenschap gesloten, snap je? De jongens en ik. De jongens zeiden dat de goden je hadden vervloekt omdat je zonder toestemming stiekem op ons schip was gestapt. Ze waren er zeker van dat je zou sterven. Ik wedde van niet. Ik wist dat je daar te koppig voor bent. Carilinee grijnsde zelf voldaan. Bovendien bad de meester voor jou, dag en nacht. Tussen het kussen opschudden en je voorhoofd afvegen door, bad hij. Zijn God moest je toch genezen? Anders zou het hem lang nagedragen worden. Carilinee tikte Sophocles op de schouder. Een beetje respect, alsjeblieft. Hij lachte. Nou, eet op. Je krijgt geen nieuwe kans. Ik ga geen amandelcake voor je bakken. Carilinee verdeelde de cakejes zorgvuldig en sneed de granaatappel in twee helften met behulp van Sophocles' korte mes. Ik heb zelf, zei de oude man. Het is niet voor jou. Het is voor Theo. Omdat hij almaar heeft gebeden en hard heeft gewerkt om mij in leven te houden, verdient hij tenminste de helft van de winst. Nu ik over nadenk, inderdaad. Zijn witte haar waaide over zijn gerimpelde voorhoofd. Hij vertoonde de brutale grijns die altijd vlak onder de oppervlakte school en voornamelijk tandeloos tandvlees werd zichtbaar. Karilinés hart zwol van genegenheid. Was haar grootvader maar meer zoals Sophocles geweest, warmhartig en plagerig. Ze bracht haar hoofd dicht naar hem toe en fluisterde:
2: Jezus heeft Theo gestuurd om je te vinden toen je verlaten was in Alexandrië, Sophocles. Hij heeft hem gestuurd om je te redden. De Heer moet heel veel van je houden.
1: Het gezicht van de oude zeeman betrok. Ik ben het redden niet waard, kind. En ik ben het niet waard om van te houden.
2: Jawel.
1: Theo heeft bijna het leven gelaten, terwijl hij het je bewees. De bruine ogen vulden zich vol met tranen. Sinds die dag heb ik mijn best gedaan om een beter mens te worden. Als iemand die zo goed is als de meester bereid is om voor je te sterven, dan geeft dat je leven een nieuwe waarde. Karilinés knikte. Een nog beter iemand dan Theo is voor je gestorven, Sophocles. Gestorven zodat al je fouten uit het verleden werden goedgemaakt en je toekomst werd veiliggesteld. Gestorven om je de waarde terug te geven die je verloren had. Wel, zijn naam is Jezus of Yeshua, zoals je meester hem noemt. En hij heeft je innig lief, Sophocles. Sophocles liet zijn hoofd hangen. Hij zei geen woord, maar in de weerspiegeling van de ondergaande zon zag Karilinés een enkele traan glinsteren op zijn wang. Twee dagen later arriveerden ze in de haven van Puteoli, het eindpunt van Karilinés zeereis. Ze was nog dagen van Rome verwijderd, maar ze kon het schip niet verlaten. Theo was vertrokken om een ligplaats voor zijn schip te regelen en te organiseren, dat zijn goederen voor korte tijd werden opgeslagen in een nabijgelegen pakhuis. Hij had haar verboden de Parmis zonder hem te verlaten, en dus stond ze nu in de middagzon te wachten. Theo's mannen waren om haar heen druk bezig de zware amforen met zeep en graan naar de kade te verplaatsen. Ongeduldig om van boord te gaan, leunde Karilinés tegen de achtersteven en bekeek de haven. Ze was opgegroeid in een havenstad en ze had verwacht bekende dingen te zien en te horen. Maar Puteoli bleek een heel nieuwe ervaring. De oude haven van Puteoli was niet zo charmant of mooi als die van Caesarea, maar uitgestrekt en industrieel. De geluiden van tientallen exotische talen vermengden zich met het schrille gekrijs van zeemeeuwen. Havenarbeiders duwden tonnen met wijn, slaven laden kisten vol stof en aardewerk in. Zeelui laden meer tarwe uit dan ze ooit op één plaats had gezien. De omvangrijke, platboomde schepen die het graan uit Alexandrië hadden gehaald, die konden niet aanleggen in de haven en moesten het anker laten vallen in open zee, terwijl kleinere vaartuigen hun vracht naar de kust vervoerden. Op dat moment trok een rij armoedig geklede vrouwen haar aandacht. Karilinés draaide zich om hen beter te bekijken. En pas toen zag ze de ketting om hun nek, waarmee ze aan elkaar gebonden waren. Sommigen waren half naakt, blootgesteld aan de zon en de wellustige blikken van mannen. Ze strompelde over de kade, opgedreven door de knallende zweep van de man die hen volgde, een slavenhandelaar. Een vreselijke aanblik, zei Theo grimmig, en ze schrok op. Ze zou er nooit aan wennen hoe stilletjes de man zich bewoog. Walgelijk, beaamde ze. De Romeinse wereld was gebouwd op de rug van zulke gruwelen. Ze herinnerde zich dat Theo's eigen moeder een slavin was geweest, wat ongetwijfeld deels de reden was voor de sombere blik waarmee hij het tafereel gadesloeg. Hij stapte weg van de achtersteven.
0: We kunnen nu van boord. Ben je er klaar voor?
1: Caroline pakte haar kleine bundel op en wuifde ermee naar hem. Hij nam het geknoopte laken uit haar hand en hielp haar over de loopplank. En eindelijk,

werkte nog steeds niet op volledige capaciteit. En ze begonnen al brandend om lucht te vragen. Karilini negeerde het en zette door naar de duistere bodem. Karilini zwom langs de gigantische romp, langs de roeispanen die omhoog waren gekomen en weer neerdaalden, opnieuw recht op haar af. Met alles in zich duwde ze zichzelf naar beneden, uit de weg, tot de zwarte vlekken voor haar ogen kwamen. Toen uiteindelijk zag ze dat de langzaam varende trireem verder was gedreven. Een cilinder van veilige ruimte opende zich boven haar in de zee. Met haar laatste krachten duwde ze zichzelf naar het licht. Ze klampte zich vast aan de rand van de kade en hapte naar lucht. Haar blik was wazig. Theo en Taharka kwamen naar haar toegevlogen en gleden bijna in het water in hun haast om bij haar te komen. "Wat is er gebeurd?" riep Theo uit, terwijl hij haar druipende lijf uit het water viste en veilig op de kust trok. "Gaat het?" Karilini kon slechts licht knikken. "Ben je weer flauw gevallen?" Ze schudde haar hoofd. "Toen ik je zag, trok je jezelf al op. Het is een wonder dat je niet geraakt bent door een van die roeispanen." Ze dacht aan de roeispaan die op het laatste moment vast was blijven komen te zitten en op het nippertje haar hoofd had gemist. En ze kon het alleen maar beamen. "Een wonder, ja, nou en of." Theo had zijn lichte mantel uitgetrokken en sloeg die om haar rillende lijf. "Ben je gestruikeld?" Weer schudde ze haar hoofd. Taharka, die op een knie naast haar zat, kneep zijn ogen samen. "Wat dan?" "Iemand heeft me geduwd," bracht ze uiteindelijk uit. "Bedoel je dat iemand tegen je aanrende en dat je gevallen bent?" "Ik bedoel dat ik van achteren werd vastgepakt en in het water ben geduwd." Theo's hoofd schoot naar achter, alsof hij een klap in zijn gezicht had gekregen. "Weet je het zeker?" "Ik voelde de sporen van zijn vingers nog op mijn rug." "Heeft hij je beroofd?" Karilini reikte naar de leren buidel die ze aan haar ceintuur had gebonden. "Nee." Haar bundel stond ook onberoerd op de kade. Hij werd nat van het sproeiende zeewater. Theo schudde zijn hoofd. "Ik begrijp het niet." Karilini beet op haar lip. "Nathema haar waarschuwde me dat het een gevaarlijke onderneming zou zijn om naar mijn vader te zoeken. Hij scheen te denken dat de Kandake het niet zou goedkeuren." Theo hees haar overeind en trok de punt van de mantel over haar druipnatte hoofd. "Denk je dat de koningin van Kush iemand heeft gestuurd om je te vermoorden?" "Ja, het klinkt krankzinnig, ik weet het. Maar iemand heeft zojuist geprobeerd me te doden." "Hoe moet de koningin van Kush weten dat je hier in Puteoli bent?" Karilini's schouders zakten. "Ik weet het niet." De krijger knarste tanden. Hij kon niet geloven dat het meisje die val had overleefd. Hij had het volmaakte ongeluk gearrangeerd. Ze zou 2 keer dood moeten zijn. Hij had haar precies in de juiste hoek in het water gegooid. Hij kon zijn ogen niet geloven toen de roeispaan weigerde naar beneden te komen en als een defecte vleugel in de lucht bleef hangen. Daarna was ze zo lang onder water gebleven dat hij hoop had gekregen. Misschien was ze ondanks het ongelukkige obstakel verdronken. Maar dat schepsel wilde maar helemaal niet dood. Hij wilde haar als een hagedis onder zijn voeten verpletteren. Hij wilde haar als een rijpe meloen fijn knijpen in zijn vuist.
Hij is zo

0: moeten wachten. Alweer. Met die twee bullebakken naast haar als een blokkade van een ondoordringbare spierkracht kon hij nu geen vinger naar haar uitsteken. Opnieuw was hij ertoe veroordeeld haar onopgemerkt te achtervolgen en naar haar te kijken zonder haar aan te raken. Hij keek toe terwijl de Kushitische kapitein een reda met twee paarden ervoor huurde en ze met z'n drieën hun bagage inladen en op weg gingen naar de verbindingsweg in de noordelijke richting naar Capua. De krijger ramde zijn vuist tegen een stenen amfora. Die barstte en lekte een stinkende specerij over het natte plaveisel.
1: Hé, hey, kap daar eens mee,
0: riep een havenarbeider. De krijger keerde zich naar de man toe. Toen hij de blik op zijn gezicht zag, deed de havenwerker een paar stappen naar achteren.
1: Waar huur ik een paard?
0: Snauwde de krijger. Het kostte 4 dagen, 2 wegen en 3 herbergen, waaronder de beroemde Tre Taverne, om Rome te bereiken. Vastbesloten om haar bloedstollende ervaring in de haven van Puteoli achter zich te laten, begon Carilline meer te genieten naarmate ze dichter bij de grote hoofdstad van het Rijk kwamen. Ze reisden het grootste deel van de weg over de befaamde Via Appia, waarvan de zware fundering van steen en kalkmortel bedekt met lavastenen zorgde voor een relatief comfortabele rit in de door paarden getrokken reda. Ze passeerden een reeks adembenemende monumenten. Gevels van travertijn gloeiden als een oesterschelp in de zon en de architect in Carilline nam de pracht en praal ademloos in zich op. Hoe dichter ze bij de stad kwamen, hoe drukker het werd en de monumenten langs de weg maakten plaats voor winkels en straathandelaars. Het lawaai, de stank en de menigte van mensen werd steeds groter. Het was allemaal duizelingwekkend. Om de onafgebroken verkeersopstopping te verhelpen, was het gebruik van karren en rijtuigen binnen Rome overdag bij gemeentelijke wet verboden. Theo regelde dat hun bagage die avond bij zijn vrienden thuis werd afgeleverd en ze zetten de reis te voet voort. Theo hield Carilline's hand stevig vast en zorgde ervoor dat ze niet weggedrukt werd door de menigte. Toen ze door de stadspoorten naar binnen gingen, zag Carilline direct rechts van hen een uitdijend badhuis, waarvan de lichtelijk vervaagde gevel niets afdeed van zijn pracht.
2: Ze gebruiken mijn zeep, zei Theo, die haar blik opmerkte. Wanneer kan ik erheen?
0: Er is even verderop nog een beter badhuis als we links afslaan, op de Via Nova.
2: Gebruiken ze daar ook jouw zeep?
0: Ja,
2: dan zijn ze mijn klandizie waard.
0: Theo glimlachte.
2: We komen nu de buurt van de Aventijn binnen. Aan de noordgrens kunnen sommige inwoners vanaf hun dak de wagenraces in het Circus Maximus gadeslaan. Vanaf de hogere villa's kun je zelfs het paleis van Caesar en de tuinen zien.
0: Kun je die ook vanaf het dak van je vrienden zien?
2: Nee. Het huis van Aquila en Priscilla staat aan de zuidkant van de Aventijn, in een bescheidener buurt. Ze zijn leerlooiers. Hun werkplaats beslaat het grootste gedeelte van de begane grond en hun privéwoning bevindt zich op de eerste verdieping. Het daagde Carilline dat ze op het punt stond door 2 volkomen vreemden welkom te worden geheten in hun huis.
0: Weet je wel zeker dat mijn aanwezigheid hun niet tot last zal zijn?
2: Heel zeker. Ze zijn het gewend om onbekenden te ontvangen. Maak je maar geen zorgen wat dat betreft. Ze weten dat je komt. Ik heb een brief vooruitgestuurd.
0: het huis van Priscilla en Aquila, een vierkant bouwwerk met twee woonlagen, had wit gepleisterde muren die verfraaid werden door roze bloemen van verschillende oleanderstruiken. Het toegangshek werd geflankeerd door twee vooruitstekende vertrekken. Door de open luiken van grote ramen zag ze dat het ene vertrek een winkel huisvestte en het andere een werkplaats waar een paar mannen een groot stuk leer aan het snijden waren. Een mooie zwarte luifel, versierd met een geschuld patroon aan de randen, hing zwierig boven het hek en verschafte bezoekers schaduw. Theo roffelde met zijn knokkels op de open deur en riep een korte begroeting. Een vrouw met donkerrood haar, dat was opgestoken in een kroon van lussen en vlechten, kwam haastig naar hen toe.
3: Theo, ik ben zo blij om je te zien, lieverd.
0: Ze sprak Latijn en zo elegant dat het meer paste bij een senator dan bij een leerlooier. Theo's ogen smolten bij het horen van haar stem.
3: Ha, Priscilla, wat fijn om je te zien. En kapitein Taharka, hoe is het met je lieve vrouw?
0: Was Taharka getrouwd? Caroline dacht er net op tijd aan om haar openzakkende mond snel weer dicht te klappen. De knappe trekken van de grote kapitein verzachtte toen hij Priscilla glimlachend aankeek.
2: Ze maakt het goed, dank je wel.
0: En ze vond de rode leren mantel die haar gestuurd heb prachtig. Caroline staarde naar de vrouw die enkel met haar aanwezigheid haar metgezellen van mannen in plasjes had verankerd. Van dichtbij zag ze dat Priscilla eerder aantrekkelijk was dan mooi. Ze had een hoekig gezicht, delicate lippen en een huid zo licht dat hij leek te gloeien. Haar helderblauwe ogen bevatten meer warmte dan beleefdheid toen ze op Caroline bleven rusten.
2: Van harte welkom, lieverd.
0: Ze klonk zo oprecht dat Caroline ook in een plasje dreigde te veranderen.
2: Bedankt dat ik bij je thuis mag logeren.
3: Waar anders?
0: Ze deed een stap naar achteren.
3: Waar zijn mijn manieren? Kom binnen allemaal, jullie zullen wel uitgeput zijn van al dat reizen.
0: Ze liepen door een gang naar een lichte binnenplaats. Een open deur aan de linkerkant bood Caroline een glimp van de winkel, die twee lange stenen werkbladen had en planken vol keurig opgestapelde kleurige lederen stalen. De lange, smalle gang leidde naar een binnenplaats die zo levendig groen was dat Caroline vol verbazing stil bleef staan. De geur van bloemen vermengde zich met die van munt, tijm, basilicum en dragon. Rond een kleine fontein in het midden was een tuin gecreëerd die bestond uit een overvloed aan kruiden, klimkomkommers, erwten, bonen en pompoenplanten waarvan de brede bladeren zich als een groene mantel uitspreiden. Aan de buitenste randen van de binnenplaatsen bloeiden bloemen in volle, kleurige trossen, rozen, lelies, violen en irissen die de kleine ruimte veranderden in een schilderdoek van donkerrood, roze en wit. Zilverachtig en mossig groen nestelde zich tegen het geel en oranje. Die explosie van kleur en geur deed Caroline naar adem happen.
3: Adembenemend.
0: En het meeste smaakt lekker, zei Priscilla. In een van de kamers langs de linkerkant van de binnenplaats werd fel geblaft.
3: Dat is Ferox.
0: Priscilla trok een gezicht. Hij heeft zichzelf helaas aangeleerd dichte deuren open te maken. Hij kan elk moment naar buiten komen springen.
3: Vergeef hem maar zijn enthousiasme. Hij doet niets.
0: Voordat Priscilla uitgesproken was, rende een grote rond met een ruig, zwarte vacht blaffend op hen af.
3: Ferox,
0: schreeuwde Theo en het grote beest verhief zich om zijn poten op zijn borst te zetten. Zijn grote tong schoot naar buiten en likte Theo's gezicht. Theo ging de tong lachend uit de weg. Zitten, monster! Toen Ferox gehoorzamende, wreefde hij tussen de zwarte flaporen. Nog steeds geen manieren, zie ik. De hond bekeek Theo even vol adoratie terwijl zijn tong uit zijn bek ging voordat hij zich naar Carinine toekeerde. Ze hapte naar adem, bang dat het beest haar zou bespringen zoals hij Theo had besprongen. Alsof hij haar angst voelde, stak Ferox slechts zijn zwarte snuit in haar hand, snuffelde en gaf haar een vriendelijke lik voordat hij weer ging zitten. Mijn verontschuldigingen voor ons beest. Priscilla rolde met haar ogen. Kom, ik zal jullie je kamers laten zien. Carinine, we hebben jou de kamer van mijn zoon gegeven. Marcus is op bezoek bij zijn rentmeester in zijn landhuis in Ostia. Carinine fronste verward haar voorhoofd. Bezat hun zoon een landhuis? Theo en kapitein Taharka, jullie kunnen de kamers van oom Benjamin delen. Hij stond erop om met Marcus mee te gaan. Hij vond hem te jong om alleen te reizen. Jammer dat ik Benjamin niet zal zien, zei Theo. Ik denk dat hij een excuus zocht om het perceel te verlaten. We moeten binnenkort een grote bestelling afleveren en er worden langere dagen in de werkplaats gemaakt dan anders. Daarom is Aquila er niet om met jullie persoonlijk te groeten. Hij vroeg me hem te excuseren. Hij zal zich voor de avondmaaltijd wel bij ons voegen. Priscilla wendde zich tot Carinine. Heb je honger, lieverd? Dorst? Wil je de termen bezoeken? Ik wil dat je je hier thuis voelt. Carinine besloot dat ze misschien wel nooit meer wegging als Aquila maar half zo sympathiek was als zijn vrouw. Wat brengt je naar Rome, Carinine? Vroeg Priscilla terwijl ze een schotel met perenpudding aan Theo doorgaf. De peren die gestoofd waren in zoete wijn en honing, voordat ze gepureerd waren en samen met eieren waren gekookt, smolten op Theo's tong. Ze waren bij elkaar in de lange kamer op de eerste verdieping van het huis voor de avondmaaltijd. Priscilla en Lolia hadden een verrukkelijk maal bereid van kip, gekruid met verse dille, prei en koriander en daarnaast worteltjes en pastinaak met een warm kwadratus brood dat net uit de bakkersoven kwam en nog dampte. Na wekenlang vis en platbrood gegeten te hebben, vond Theo Priscilla's heerlijk banket een feest. Ik ben hier om mijn moeders vriendin Vitruvia te bezoeken. Ze is de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. De befaamde architect die zijn boeken heeft opgedragen aan Augustus? Aquila's lepel vol dessert bleef een ogenblik in de lucht hangen. Hij is nog steeds een bekende figuur in Rome, hoewel hij meer dan 70 jaar geleden is gestorven. Weet jij waar zijn familie woont? Vroeg Carinine gretig. Voor het eten had ze met Priscilla de baden bezocht en nu droeg ze een eenvoudig roomwitte tunica en haar krullen hingen los over haar schouders. Theo had haar een mand vol kaneelroze zeep gegeven toen ze van boord gingen. En de geur die aan haar warme huid kleefde, prikkelde hem steeds als de wind door de open ramen naar binnen waaide. Theo's mond werd droog en hij wendde zijn blik af. In zijn hart was iets verschoven, terwijl hij tijdens haar ziekte voor haar had gezorgd. 4 lange dagen was ze voor alles van hem afhankelijk geweest. De ongewone omstandigheden hadden een hechte band tussen hen geweven. Een band zoals hij nooit had gekend,
2: behalve misschien vroeger met zijn pleegzusje. Maar met Ariadne was hij opgegroeid. Hij kende haar vanaf de dag van haar geboorte en ze waren in de slechtste en beste jaren van hun jonge leven onafscheidelijk geweest. Hoe had deze jonge vrouw zich in zo korte tijd om zijn diepste kern heen weten te wikkelen? Theo schudde zichzelf mentaal door elkaar en probeerde zich te concentreren op het gesprek. Priscilla, weet jij waar Vitrivius' kleindochter woont? Zei Aquila. Nee, maar ik kan het senator Pudens en zijn vrouw vragen als ze terugkomen van een landgoed in Antium. Ze zouden volgende week weer in Rome moeten zijn. Senator Pudens heeft een talent voor het bovenhalen van allerlei informatie. Als iemand je kan helpen, dan is hij het. Volgende week? Carilinus' schouders zakten. Ferox voelde haar teleurstelling blijkbaar, want hij kwam aanlopen en legde zijn grote kop op haar tenen. Theo zette zijn beker op tafel. Morgen spreek ik met mijn contactpersoon in het paleis. Ik zal het aan hem vragen. Gezien Vitruvius' connectie met Augustus zou iemand in het paleis ons een aanknopingspunt moeten kunnen verschaffen. Weet je moeder Vitruvius' laatste bekende adres? Vroeg Priscilla. Daar zouden we altijd mee kunnen beginnen. Mijn moeder is bij mijn geboorte gestorven. Priscilla stak onmiddellijk een troostende hand uit. O, wat naar voor je lieverd. Dat is voor een deel waarom ik Vitruvia wil ontmoeten, begrijp je? Zij en mijn moeder waren elkaars beste vriendinnen in hun jeugd. Ik snap het. Aquila glimlachte naar Carilinae. Ik was zelf nog heel klein toen mijn moeder stierf. Nog maar een jongen. Wat moet het een genoegen zijn om met iemand die haar goed heeft gekend over haar te spreken. Carilinae vlocht afwezig haar vingers door elkaar. Ze hief haar hoofd op. Dat hoop ik, en ik hoop ook mijn vader te vinden. Theo zag het snelle rijzen en dalen van haar borst, de donkere blos die op haar wangen verscheen. Je hoeft niets te onthullen als je niet wilt, Carilinae. Absoluut. Priscilla boog zich naar voren. Je bent hier welkom zoals je bent. Een verklaring is niet nodig. Carilinae sloeg haar ogen neer. Mijn grootouders hebben mijn hele leven tegen me gelogen. Ze hebben de waarheid verborgen omdat ze dachten me daar een dienst mee te bewijzen. Als ik iets van hun voorbeeld heb geleerd, dan is het dit. De waarheid verbergen levert niets op. De machten van het duister krijgen daardoor alleen maar kans om zich te vermenigvuldigen. Ik heb niets te verbergen. De Heer weet alles. Jullie mogen gerust mijn verhaal weten. Theo zat als door de bliksem getroffen, terwijl Carilinae haar leven uit de doeken deed. De geheimen blootlegde die haar hadden gevormd en beschadigd. Haar verleden was beslist niet half zo duister als dat van hem. Maar het bevatte genoeg donkerheid om het niet te willen onthullen. Haar moeders besluit om een verloving te verbreken, om er vandoor te gaan met een man die haar vader afkeurde, was geen geringe overtreding in een Romeinse huishouding. De wreedheid en het bedrog van haar grootvader, het onvermogen van haar tante om te vergeven, zelfs haar eigen besluit om zich te verstoppen op een schip, waren dingen die de meeste liever verborgen hielden. Dingen die hij liever zou verbergen. Theo dacht aan zijn eigen verleden. Het verhaal van zijn eigen conceptie en geboorte. zijn eigen opvoeding. Hij kreeg buikpijn bij het idee dat hij dat allemaal aan deze vrouw zou onthullen. Hij kon de gedachte aan de blik die hij dan in haar ogen zou vinden niet verdragen. Afgrijzen. Walging. Hij luisterde naar haar terwijl ze haar levensverhaal op tafel legde en besloot dat hij zijn eigen geheim, kost wat kost, verborgen zou houden.

U luisterde naar hoofdstuk 18 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar. Als u graag deze aflevering opnieuw hoort, surf dan naar de website van Radio Maria, www.radiomaria.be. En dan kiest u het programma Boekat.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 16e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 697, gevolgd door de psalmen bladzijde 1104, 1104 en daarop volgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 1107. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven. Geven dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Brengt dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het de dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer, dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Alleluia, loof de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij die de diepten doorschouwt, tronend op cherubs in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Looft de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia. Al wat ademt, looft de Heer, alleluia. Looft de Heer in zijn paleis, looft hem in zijn hoge hemel, looft hem om zijn grote daden, looft hem om zijn majesteit, looft hem met bazuingeschal, looft de Heer met harp en citer. Looft hem met timpaan en rijdans. Looft hem met gitaar en fluit. Looft hem met geklep van bekkens. Looft hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, looft de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Al wat ademt, looft de Heer. Alleluia. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Uw wondere daden verhalen wij en prijzen uw naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Het Rijk der Hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in het deeg vermengde tot alles was gegist. Nee.

het Rijk der Hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in het deeg vermengde tot alles was gegist. De Almachtige en Goede God heeft ons lief en weet wat wij nodig hebben. Stellen wij met vreugde ons hart open voor Hem. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. Geprezen zijt Gij, Heer, van al wat bestaat. Toen wij nog zondaars waren, hebt Gij ons geroepen om Uw waarheid te kennen en U met toewijding te dienen. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. De poort van Uw barmhartigheid houdt Gij voor ons geopend. Laat ons nooit afdwalen van de weg die leidt naar het leven. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. Wij mogen de verrijzenis vieren van Uw beminde Zoon. Laat deze dag om Hem een dag van vreugde zijn. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. Schenk ons, Heer, de geest die in ons bidt en U verheerlijkt. Laat alles wat wij vandaag doen getuigen van onze dankbaarheid jegens U. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Heer, wees goed en mild voor allen die u toebehoren, geef hun genade op genade, dat geloof, hoop en liefde krachtig in hen leven, dat zij met open oog voor uw geboden vol toewijding u blijven dienen, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, hier zijn we terug om jullie te begeleiden in deze derde excursie door tijd en ruimte op de eilanden van de Filipijnen.
2: Wees dus allemaal welgekomen. In deze vakantieperiode pogen we toch aan de thuisblijvers de kans te geven om met onze radio een beetje een vakantiesfeer te creëren.
1: En we hadden afgesproken samen te komen op onze rots in de branding.
2: En al diegenen die wilden meegaan en luisteren zijn aanwezig.
1: In de twee vorige uitzendingen overliepen we de eerste decennia van de kerstening van de Filipijnen. We hoorden over de landing van Ferdinand Magellaan op 16 maart 1521 met één priester die er een eerste mis opdroeg en hoe er enkele dopen plaatsvonden.
2: Maar Magellaan en vele Spanjaarden werden gedood. Het was dan pas 44 jaar later, in 1565, dat een expeditie toekwam met 5 paters Augustijnen. Later volgden de Dominicanen, Franciscanen en Jezuïten.
1: En zo maakten we kennis met enkele belangrijke Augustijnenpaters die aan de grondslag liggen van de eerste kerstening, als ook de eerste bisschop Dominicaan.
2: Uiteindelijk, na 10 jaar, bestond er reeds een goed gestructureerde provincie van de Augustijnen met kloosters op verschillende eilanden, waaronder vooral Cebu, Panay en Luzon met Manila als hoofdplaats.
1: We zagen ook hoe zij verontwaardigd waren over de onrechtvaardige en wrede behandeling van de Filipino's door de Spaanse overheden. Zo organiseerde de eerste bisschop, Monseigneur Domingo de Salazar, zelfs een synode in 1582 waar 90 geestelijken samenkwamen om een gemeenschappelijke houding aan te nemen ter verdediging van de rechten en de waardigheid van de Filipino's. En Lut, waar brengen we onze vrienden vandaag naartoe?
2: Wel, in deze derde uitzending gaan we enkele bijzondere kerken en bedevaartsplaatsen opzoeken en kennis maken met het leven van de twee enige heilige Filipijnse martelaren.
1: Oké, maar laat ons eerst starten met een mooi Filipijns lied en met als titel:
2: Dank u, Heer Jezus, eeuwige dankbaarheid.
1: En ondertussen kunnen jullie zich klaarmaken om te vertrekken en de gidsen te volgen.
2: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.

0: We zijn vertrokken naar onze eerste halte, het eiland Cebu.
1: Ik herhaal even, de Filipijnen zijn een lange sliert van eilanden in noord-zuidelijke richting, bestaande uit zomaar eventjes 7641 eilanden. Er bestaan twee grote eilanden, noordelijk het eiland Luzon met de hoofdstad Manila en helemaal in het zuiden het eiland Mindanao. En daartussen liggen onder andere boven Mindanao het eiland Cebu met erboven het eiland Panay.
0: We vernamen hoe 44 jaar na Magellaan een grote expeditie toekwam met aan boord vijf paters Augustijnen.
1: En tot hun verrassing ontdekten zij een kleine christelijke gemeenschap die was blijven bestaan, maar zonder kerkelijke structuur. Deze christenen bleven zich het doopsel herinneren en enkele religieuze symbolen, waaronder het Santo Niño-beeldje van Cebu, een beeldje van het kindje Jezus. Een geschenk van Magellaan aan de toenmalige hoofdman.
0: En daarover bestaat een verslag, later genoteerd door pater Gaspar de San Agustín, een grote kroniekschrijver van de orde. En zo kunnen

0: Spanjaarden er een kerk met altaar bouwden, gevolgd door de bouw van een klooster. Het eerste klooster van de Augustijnen. En zo kan je lezen.
1: De Spanjaarden vermoeden dat dit hetzelfde beeld was dat Magellaan had meegebracht. Daarom besloten de Augustijneroversten in Mexico dat de eerste kerk en het eerste klooster dat op het eiland Cebu werd gesticht, de aanroeping van het heilig kind moest genieten en de naam van de provincie die van zijn allerheiligste naam moest zijn.
0: Op 8 mei 1565, het feest van de heilige Michael, werd de hele plaats Villa San Miguel genoemd. Pater Andrés de Urdaneta droeg de mis op, terwijl pater Diego de Herrera de preek hield.
1: Deze eerste kerk, toegewijd, maar dan toch toegewijd aan Sint Augustinus, was gebouwd in hout en palm. Maar snel kwam er reeds een nieuwe kerk, die klaar was in 1626. 2 jaar later brandde de kerk af en rees er een echte stenen kerk. Er volgden wel vele restauraties.
0: De huidige kerk, die er vandaag staat, werd ingewijd op 16 januari 1740. Waarbij het wonderlijke beeldje van de kleine Jezus in de nieuwe kerk op de troon werd gezet. De kerk vandaag de dag kreeg de titel van Basilica Minore del Santo Niño.
1: Deze titel van Basilica Minor werd haar gegeven door Paus Paulus VI in 1965, die daarbij vermeldde dat deze basiliek het symbool is van de geboorte en groei van het christendom in de Filipijnen en moeder en hoofd is van alle kerken in de Filipijnen.
0: En beste luisteraars, we vertelden al in een vorige uitzending dat er vele hymneliederen bestaan ter ere van het kindje Jezus.
1: Ja, het is een grote verering in de Filipijnen. En we gaan luisteren naar een andere mooie versie.

0: Beste vrienden, volgt u ons nu mee naar het eiland Panay, ongeveer in het midden tussen alle eilanden, ten noorden van het eiland Cebu. En daar heb je vandaag, in het zuidelijke deel, het district Haro, welke deel uitmaakt van de stad Iloilo City. Vroeger was het een onafhankelijke stad.
1: 10 jaar na de landing van de tweede expeditie, dus 44 jaar na Magellaan, werd er op 3 maart 1575 al daar een kapel opgericht. 12 jaar later kwam er een heuse kerk ter ere van Onze Lieve Vrouw geboorte.
0: En vandaag de dag is het de kathedraal, genaamd Nuestro Señora de la Candelaria of Nuestra Señora de la Purificación y la Candelaria, dus Ons Lieve Vrouw van de Zuiverheid en het Kaarslicht.
1: Paus Johannes Paulus II bezocht deze kathedraal in 1981, waar hij het beeld van Maria persoonlijk pauselijk kroonde. Maar deze verering komt eigenlijk van buiten de Filipijnen.
0: Inderdaad, deze verering tot Onze Lieve Vrouw van Candelaria komt eigenlijk uit de Canarische eilanden in de Atlantische Oceaan ten westen van Marokko, die ook eigendom van Spanje waren. Volgens de overlevering verscheen er Maria, of een afbeelding van Maria, een 400 jaar eerder, op 2 februari 1392, op een rots aan 2 inheemse geitenherders die er hun kudde weiden. En de dame droeg op haar rechterarm het kindje Jezus en in de linkerhand een kaars. En dit was in Candelaria, aan de oostkust van Tenerife. Maar deze verering verspreidde zich over vele plaatsen in de wereld, zoals in een mozaïek in de basiliek van de aankondiging in Nazareth, maar ook bijvoorbeeld in Texas, Bolivia, Colombia en Puerto Rico, en dus ook in de Filipijnen.
1: Maar uiteindelijk, los van deze gebeurtenissen op de Canarische eilanden, bestaat er in Haro ook een gelijkaardige overlevering, welke plaatsvond in 1587.
0: Een groep vissers zag plots een drijvend beeld van Maria in de plaatselijke rivier de Iloilo. De vissers konden het beeld aanvankelijk niet optillen. Maar toen ze besloten het naar de stad Haro te brengen, werd het beeld plotseling lichter en kwam het terecht in de plaatselijk pas gebouwde nieuwe kerk. En dus vandaag kan het vereerd worden in de kathedraal.
1: En de grote feestdag is dus Onze Lieve Vrouw Lichtmis op 2 februari. En de feestelijkheden starten elk jaar met noveengebeden en dagelijkse heilige missen vanaf 24 januari.
0: Op de feestdag zelf, 2 februari, worden 2 plechtige missen opgedragen. De ochtendmis in de plaatselijke taal, met de zegening van de kaarsen door de gelovigen meegebracht. En de avondmis wordt dan in het Engels opgedragen. Maar het hoogtepunt van die dag is dan de grote processie waarbij het beeld van Nuestra Señora de la Candelaria door de straten van Haro worden gedragen. Maar, beste vrienden, ik nodig jullie uit ons te volgen naar het noordelijke grote eiland Luzon.
1: Op een 60 kilometer ten zuiden van Manila ligt de gemeente Silang. En daar heb je een ander heiligdom, maar met dezelfde naam, Onze Lieve Vrouw van Candelaria. Maar het was niet bij aanvang zo.
0: Het waren de Franciscanen die vanaf 1585, dus een 20 jaar na de tweede grote expeditie, aangevat hadden met de evangelisatie aldaar. 10 jaar later ontstond een ware parochie met een kleine kapel en een school, welke enkele jaren later werden overgenomen door de Jezuïten. Na een brand in 1603 rees dan een nieuwe, grotere stenen kerk en school op. Maar het was pas in 1640 dat de kerk werd toegewijd aan Nuestra Señora de la Candelaria.
1: En ook hier bestaat een legende over een Indiaan, Andres, uit de plaats Silang, die in 1640 in de bergen aldaar een kist met daarin een afbeelding van Maria ontdekte. Maria ook met kindje Jezus op de arm en een kaars in de andere hand. Het beeld kwam terecht in een kleine kapel met altaar. En het werd een populaire gebedsplaats waar velen zich verzamelden om de rozenkrans te bidden.
0: Volgens de mondelinge overlevering verdween het beeld 9 keer en werd het telkens teruggevonden. Ten einde raad vroegen de gelovigen aan hun Jezuïtenpastoor wat ze konden doen. En de pastoor beval hen een waken te houden en het beeld met veel feestelijkheid naar de kerk van Silang te brengen. En dit is zo tot de dag van vandaag. En ook hier is 2 februari Onze Lieve Vrouw Lichtmis, de grote feestdag in de stad.
1: Even een kleine vermelding. In 1910 was het de Belgische congregatie van Scheut die deze parochie bediende.
0: Hoog tijd voor een kleine pauze met een hymne ter ere van, en wat dachten jullie?
1: Onze Lieve Vrouw van Candelaria.

0: Voor de volgende etappe van onze excursie, of beter uitgedrukt onze bedevaart, blijven we op het noordelijke grote eiland Luzon. Vanuit Silang, een 60 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila, gaan we een 40 kilometer nog meer naar het zuiden.
1: En zo komen we in de gemeente Taal. En daar heb je een gehucht genaamd Kai Sasai, met het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Kai Sasai of Nuestra Señora de la Misericordia. Het is eigenlijk de verering van Maria onbevlekt ontvangen en dus is de grote feestdag 8 december.
0: En voor deze verering moeten we terug naar de paters Augustijnen, aanvang 17e eeuw.
1: In het jaar 1603 in Kai Sasai gooide visser genaamd Juan Maninkat zijn net uit aan de nabijgelegen Pansipit-rivier. Toen hij het net binnenhaalde, ving hij een klein houten Mariabeeldje. En hoewel het beeldje nog onder water stond, straalde er een hemels licht uit, waardoor de vrome Juan zich neerboog in gebed en het beeldje daarna meenam naar huis. Het nieuws verspreidde zich en het kwam de pastoor van de parochie, pater Juan Bautista Montoya, en de vicaris ter oren. Zij bezochten terstond visser Juan thuis en toen ze het beeldje aanschouwden, knielden ze neer.
0: Het beeld kwam later terecht in de gemeente Taal bij Doña Maria Espiritu. Zij was de weduwe van de plaatselijke rechter. Ze liet een houten schrijn vervaardigen om het beeld in te bewaren. Maar elke avond stelde ze vast dat het beeld verdween om er 's morgens weer in te staan.
1: Uiteindelijk besloot de parochiepriester dat de dorpelingen met brandende kaarsen, als in een processie, 's avonds het beeld moesten volgen. En de gelovigen kwamen aan in het gehucht Kai Sasai op de plaats waar visser Juan het beeld had opgevist. De priester besloot dan het beeld te bewaren in de basiliek van de heilige Martinus in de stad Taal.
0: Maar het beeld verdween en was nergens meer te vinden gedurende een aantal jaren, tot er twee meisjes een merkwaardige ontdekking deden.
1: Maria Bagoin en Maria Talain waren brandhout aan het sprokkelen en zagen het beeld weerspiegeld in het water van een bron, vlak bij de plek waar visser Juan Maninkat het eerst had gevonden. En de meisjes keken automatisch naar boven en zagen de beeldenis van Maria bovenop een hoge struik, geflankeerd door twee brandende kaarsen en bewaakt door een aantal ijsvogels, gekend in de streek als Kai Sasai, vandaar dus de plaatselijke naam. De twee meisjes rapporteerden het voorval aan hun pastoor en daaruit besloot men dat het de wens van Maria was om vereerd te worden in het gehucht Kai Sasai.
0: En alzo werd er een kapel gebouwd in 1611, 8 jaar na de eerste ontdekking door visser Juan. Vele getuigenissen zijn bewaard, zoals van mysterieuze verschijningen, tot zelfs een soort goddelijke muziek en het verschijnen van een grote lichtstraal of vlam. Zo bestaan er verslagen over genezingen, zoals ook na het baden in de plaatselijke beek. Ook wordt vermeld een verschijning van een gekroonde Maria met het kindje Jezus, gezien door een dertigtal mensen.
1: De Bedevaartkapel uit 1611 werd in 1639 vervangen door een nieuwe kerk met klooster. Op 8 december 1954 was er dan de kroning van het beeld, nadat paus Pius XII een decreet daartoe had uitgevaardigd.
0: En ik stel voor de Bedevaartskerk binnen te treden en te luisteren naar een meisjeskoor. En zij zingen een hymnelied ter ere van onze lieve vrouw van Kaisersay.

En beste vrienden, lukt het jullie nog om ons te volgen? Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: Afspraak op onze rots in de branding.
1: We bevonden ons helemaal in het zuiden van het grote noordelijke eiland Luzon. En we gaan ons nu begeven richting het noorden naar de hoofdstad Manila. Een afstand van een goede 100 kilometer. In de agglomeratie van Manila bevindt zich de stad Makati, met het nationale heiligdom ter ere van Ons Lieve Vrouw van Guadeloupe. Het is een belangrijke pelgrimsplaats die duizenden gelovigen aantrekt en vooral tijdens de feestdag op 12 december.
0: Trouwens ook de verjaardag van onze radio.
1: Inderdaad. Deze bedevaartplaats werd opgericht ter ere van Ons Lieve Vrouw die verschenen was in Mexico in 1531 aan de Indiase boer Juan Diego. Ik herinner dat Mexico, of toen Nieuw Spanje genoemd, ook een kolonie was van Spanje. Maar de geschiedenis van het kerkgebouw is nogal bijzonder.
0: En zo komen we terug bij de paters Augustijnen. In 1601, een 35 jaar na de tweede grote expeditie, werd er daar een eerste kerk gebouwd in een houten constructie. Maar het was eerst toegewijd aan Ons Lieve Vrouw van alle genade. Toen er 2 jaar later ter vervanging een stenen kerk met klooster werd opgericht, werd deze nieuwe kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Dit was na het bekomen van een bijzondere kopie van het beroemde schilderij. Dat hangt in de basiliek in Mexico-stad en waarop Onze Lieve Vrouw en Juan Diego afgebeeld staan.
1: Maar het kerkgebouw had 1 groot nadeel door haar ligging, namelijk een strategische ligging op een heuvel met uitzicht op de Pasig-rivier. En zo was er niet alleen schade veroorzaakt door de gekende natuurfenomenen, maar ook omdat de kerk en het klooster regelmatig werden ingenomen als hoofdkwartier door legertroepen. Bijvoorbeeld in 1762, toen Britse soldaten er hun hoofdkwartier vestigden en veel vernietigden, zoals de beelden en tevens vele sieraden meenamen. De bekomen kopie van de afbeelding van Maria met Juan Diego kon, gelukkig, door een Ierse katholieke ambtenaar op tijd uit de kerk worden gehaald. Het werd 2 jaar veilig verborgen en daarna teruggebracht naar de gerestaureerde kerk.
0: Maar in 1880 vond er een zoveelste aardbeving plaats, waarbij zowel de kerk, maar ook de afbeelding werden verwoest.
1: En alsof het nog niet genoeg was, werd de kerk weer vernield door Amerikanen, want de Filipijnse soldaten hadden er hun hoofdkwartier in genesteld.
0: Vervolgens was er de Tweede Wereldoorlog, waarbij de Japanners kerken en kloosters gebruikten als forten, met het gevolg dat de Amerikanen deze moesten veroveren en alles weer tot puin werd geleid.
1: Uiteindelijk bestaat vandaag in de stad Makati, in de grote regio van Manila, een kerk toegewijd aan Ons Lieve Vrouw van alle genade. En dit is op de oorspronkelijke plaats. Maar er verrees ook een nieuwe nationale bedevaartkerk van Ons Lieve Vrouw van Guadeloupe in de jaren 50 van de vorige eeuw op een 1,5 kilometer. Zij is dan ook de patroonheilige van de Filipijnen. Dit heiligdom is ook zeer gekend voor het bidden voor het respect voor het leven of de pro-life devotie.
0: Beste luisteraars, we laten jullie terug een hymne horen, maar deze keer ter ere van ons lieve vrouw van Guadeloupe.

0: Beste vrienden van Radio Maria, er bestaan natuurlijk nog veel meer bijzondere plaatsen in de Filipijnen, maar we moeten ons ergens beperken.
1: Maar we stellen u voor kennis te maken met twee heiligen, tevens martelaren. Het zijn de enigste heiligen afkomstig uit de Filipijnen.
0: En laat ons kennis maken met de eerste heilige, de heilige Laurentius Ruiz.
1: Laurentius Ruiz werd in 1594 geboren in Manila als zoon van katholieke ouders, een Chinese vader en een Filipijnse moeder. Dus reeds zijn 30 jaar was het christendom ten volle binnengekomen in het land. Naar het voorbeeld van hun stichter, de heilige Dominicus, propageerden de Dominicanen het bidden van de Rozenkrans en dit via het Broederschap van de Rozenkrans. De jonge Laurentius was misdienaar en volgde school bij de Dominicanen. Alzo werd hij lid van dit broederschap en ook van de derde orde van Sint Dominicus. Hij huwde met een Filipijnse en ze kregen twee zonen en een dochter.
0: Maar in 1636 werd Laurentius valselijk beschuldigd van moord op een Spanjaard. Hij kon clandestien vluchten op een boot met drie paters Dominicanen, een broeder en een leek richting Japan. Door een storm dreven ze af naar de zuidkust nabij Okinawa. Ze werden erkend als christenen, prompt opgepakt en verdwenen voor 2 jaar in de cel.
1: Vervolgens werden ze overgebracht naar Nagasaki om te worden berecht. En na vele en verschillende vrede martelmethoden overleed Laurentius op 29 september 1637, 42 jaar oud. Voor de beulen legde hij voortdurend duidelijke getuigenis af van zijn rotsvast geloof in Christus. Zo sprak hij:
0: als ik 1000 levens had, zou ik ze alle 1000 aan Christus geven. Nooit zal ik mijn geloof verloochenen. Als u mij wilt doden, ga uw gang. Het is mijn verlangen voor God te sterven.
1: Laurentius Ruiz werd op 18 oktober 1987 heilig verklaard door paus Johannes Paulus II als een van de 16 martelaren van Japan.

0: Een tweede Filipijnse heilige is Pedro Calungsod. Geboren in 1654, zeer waarschijnlijk in de regio en het bisdom van Cebu. Dus er is al een goede 100 jaar kerstening in de Filipijnen. Op 14-jarige leeftijd behoorde hij tot de voorbeeldige jonge catechisten die werden uitgekozen om Spaanse jezuïtenmissionarissen te vergezellen naar wat vandaag de Marianeneilanden is.
1: Deze groep eilanden bevinden zich in de grote oceaan ten oosten van de Filipijnen.
0: Pedro vergezelde pater Diego San Vitores naar een van die eilanden, Guam genaamd, om er catechese te geven. Maar kort na hun aankomst verspreidde een Chinese crimineel, Shoko genaamd, die er verbannen was, het gerucht dat het doopwater dat missionarissen gebruikten giftig was.
1: En toen enkele ziekelijke baby's die gedoopt waren overleden, geloofden velen het verhaal en hielden zij de missionarissen verantwoordelijk.
0: Alzo bevond Pedro zich op 2 april 1672 in het dorp Tumon. De dorpschef Matapang geloofde deze geruchten en besloot Pedro en de pater te vermoorden van zodra de gelegenheid zich zou voordoen.
1: Zijn vrouw daarentegen was christen en vroeg aan beide missionarissen om haar dochters te dopen. En dit gebeurde bij afwezigheid van de hoofdman, maar die nadien in woede uitbrak. En getuigen verklaarden nadien.
0: Eerst werden speren naar Pedro gegooid die hij kon ontwijken. En eigenlijk kon hij door zijn jeugdigheid, kracht, moed en behendigheid ontsnappen. Maar hij weigerde de pater in de steek te laten. Uiteindelijk kreeg hij een speer in zijn borst en kon nog van pater Diego de laatste sacramenten ontvangen nadat de pater zelf ook werd vermoord. Dorpshoofd Matapang nam het kruisbeeld van pater Diego en sloeg het stuk met een steen. De twee martelaren werden nadien uitgekleed, onthoofd en met grote stenen aan hun voeten in het water gegooid.
1: Zeer snel werd wel een zalig verklaringsproces opgestart, maar die viel stil, omwille van politieke en religieuze onrusten.
0: Pater Diego San Vitores werd dan pas, meer dan 300 jaar later, zalig verklaard in 1985 door paus Johannes Paulus II na het herontdekken van oude manuscripten. En dit gaf dan de aanleiding om ook het proces van catechist Pedro Calungsod op te starten.
1: Ook paus Johannes Paulus II verklaarde hem zalig, tevens als voorbeeld voor de jonge Aziaten tijdens het grote jubileumjaar 2000. En paus Benedictus XVI sprak de heiligverklaring uit op 21 oktober 2012.
0: Beste Lut en beste medereizigers, we zijn rond. U kon in grote lijnen iets vernemen over de geschiedenis en vooral de christelijke geschiedenis van de Filipijnen, met daarna een bezoek aan enkele bedevaartplaatsen en de twee eerste heiligen martelaren van dit land.
1: Ja, maar we zouden nog willen eindigen met iets bijzonders. Een antwoord op de vraag, maar hoe zijn de Filipijnen?
0: Wel, We vonden een mooi antwoord uit een toeristische website. En Lut, ik stel voor dat je het even voorleest.
1: Filipijnen zijn van de meest vriendelijke volkeren ter wereld, met steeds een stralende glimlach en een zonnig humeur. Zij houden van een aangenaam oogcontact wanneer je met hen in gesprek gaat. Het zijn van nature uit warme, aanhankelijke mensen. Familie, sociale hiërarchie en respect voor ouderen is zeer belangrijk. Filipino's zijn supergastvrije mensen. Zij dragen beleefdheid en respect hoog in hun vaandel. En daarom zeg altijd dankjewel of thank you. Dit is de beste manier om hen te laten zien dat je hen apprecieert.
0: En ik vond ook nog het volgende. Hun basishouding is Bahalana. En je kan dat het best vertalen met de slagzin Que sera sera. Filipino's aanvaarden wat op hun pad komt en trekken zich niet al te veel aan van tegenslag, want ook dat gaat voorbij. En die houding maakt hen ook erg tolerant.
1: Beste luisteraars, we zijn aan het einde van ons bezoek in de Filipijnen.
0: Maar onze wereldreis is zeker nog niet ten einde.
1: Nee, wij vertrekken volgende keer naar het Afrikaanse continent.
0: En gaan jullie graag mee in deze zomertijd? Wel, afspraak op onze rots in de branding.
1: Ja, beste vrienden, tot de volgende afspraak. En dank voor het luisteren.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Ook welkom aan de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gestel. Van harte welkom jullie allemaal die hebben gekozen om hier te komen op zondag dicht bij Jezus om samen Eucharistie te vieren. Goed om te vertrouwen op Gods liefde en zijn barmhartigheid. Hij die verlangt dat alle mensen gered worden. Ook wij zijn dikwijls een mengeling van goed en kwaad. Daarom goed dat wij vooraleer bij Eucharistie vieren, eerst durven kijken in het eigen hart en dat wij ook nederig bidden om vergeving, om Gods barmhartigheid te ontvangen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moog dan de Almachtige, de Barmhartige God zich over elk van ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Ere aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij liefgeeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heere God, hemelse Koning, God Almachtige Vader, Heere enige geboren Zoon, Jezus Christus.

Ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want gij alleen zijt de Heilige, gij alleen de Heer, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

En laat ons bidden. Geef onze God uw wijsheid en goedheid en uw mateloos geduld gaan alle begrip te boven. Wij bidden u, bevrijd ons van kleinmoedigheid. Geef ons geduld met onszelf en met elkaar in het geloof en het vertrouwen dat gij alles ten goede leidt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De kinderen mogen naar de bovenzaal gaan voor de catechese.

Eerste lezing uit het boek Wijsheid. Naast u is er geen andere God die zorg draagt voor alles. Geen andere God voor wie gij waar zou moeten maken dat gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld. Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid. En omdat gij over allen heerst, behandelt gij allen ook met zachtheid. Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft, daar toont gij uw kracht. En bij hen die haar ervaren hebben, neemt gij alle grond tot overmoed weg. Hij echter die over de macht beschikt, met veel zachtheid spreekt, spreekt gij uw oordeel uit. En gij bestuurt ons met veel goedertierenheid. Want gij kunt uw macht tonen wanneer gij maar wilt. Door zo te doen, hebt gij uw volk geleerd dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn. En hebt gij uw kinderen hoopvol gestemd, dat gij, daar waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer biedt. Woord van de Heer. Hij zijt goed en genadig, Heer. Hij zijt goed en genadig, Heer. Hij zijt goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. Hij zijt goed en genadig, Heer. Eens komen de volken, uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Hij zijt de enige God. Hij zijt goed en genadig, Heer. Hij, Heer, mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij. Heb erbarmen met mij en schenk uw dienaar uw kracht. Hij zijt goed en genadig, Heer.

0: De tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, de geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Woord van de Heer.
1: Amen.

Gezegend zijt gij, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij de geheimen van het koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt.

De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus.

In die tijd hield Jezus de menigte de volgende gelijkenis voor. Het Rijk der Hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid. Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. Toen de galmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezegd, was ook het onkruid te zien. Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden, Heer, gij hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid. Hoe komt ge dan dat er onkruid op staat? Hij antwoordde hen, dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden, wilt gij dan dat we het bijeengaren? Maar hij zei, nee, ik ben bang dat gij, wanneer gij het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En met de oogsttijd zal ik aan de maaiers zeggen, ga eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om te verbranden. Maar sla de tarwe op in mijn schuur. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Het Rijk der Hemelen gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zaaide. Dat is wel het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen. Het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis vertelde Jezus hun. Het Rijk der Hemelen gelijkt op gist die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel waren gegist. Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen, en zonder gelijkenissen leerde hij hun niets, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet, ik zal mijn mond open doen in gelijkenissen, ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting van de wereld. Toen liet Jezus de menigte gaan en keerde naar huis terug. Zijn leerlingen kwamen nu naar hem toe en zeiden, leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker. Jezus gaf hen ten antwoord, die het goede zaad zaait is de mensenzoon, de akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het rijk, het onkruid, de kinderen van het kwaad. En de vijand die het zaaide is de duivel. De oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn rijk bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven, om hen in de vuuroven te werpen, waar geween zal zijn en tanden geknars. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader schitteren als de zon. Wie oren geeft, hij luisteren. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

0: Goeie mensen, Jezus spreekt in parabels tot het volk. Parabels over het Rijk Gods, over het Rijk der Hemelen. En heel dikwijls gebruikt Jezus beelden uit de natuur, uit de wereld van de landbouwers. Zo hoorden wij vorige week ook de parabel van de zaaier. God die het goede zaad, zijn liefde, zijn woord uitzaait over de wereld. Hij zaait kwestie grond. En een deel valt op de weg, een deel tussen de rotsen, tussen de ditstels, en ook een deel op goede grond. En we kunnen ons afvragen, hoe is het gesteld met de grond van ons eigen hart? Is er daar ook plaats, goede grond, waar het goede zaad, het woord van God, kan invallen en kan opgroeien en vele vruchten voortbrengen? Ook vandaag gaat Matthäus verder in zijn 13e hoofdstuk en brengt hij opnieuw 3 parabels over het Rijk der Hemelen. De parabel van de onkruid tussen de tarwe, de parabel van een vrouw die gist verwerkt in de bloem en de parabel van het mosterdzaadje. Allemaal beelden, parabels om ons te bemoedigen, te bevestigen dat het Rijk van God misschien wel klein begint, als een klein zaadje, een beetje gist in het deeg, maar dat het uiteindelijk groeit en verder gaat en bloeit en vruchten voortbrengt. Het Rijk van God die groeit door een geheimzinnige kracht als het ware. Zoals de kiemkracht in een klein zaadje, zo ligt in dit Rijk een kracht verborgen die het goede doet groeien. Wellicht ook de kracht van de Heilige Geest die werkzaam is in onze wereld en ook hopelijk in ons eigen hart, in ons eigen leven. Een hoopvol en bemoedigend woord. Ondanks het vele kwaad dat wij ook zien in de wereld. En daarover gaat de parabel van het onkruid tussen de tarwe. Inderdaad, wij zien zoveel kwaad in de wereld, zoveel slechtheid, slechte dingen die gebeuren. En wij vragen ons af, hoe is het toch mogelijk? Waarom laat God dit alles toe? Waarom treedt hij niet op tegen al dat kwaad? Oorlogen, problemen, ruzies, haat in de harten van de mensen. Jezus vertaalt dan deze parabel van het onkruid dat gezaaid wordt op een akker waar nochtans goed zaad werd gezaaid. Het onkruid wordt gezaaid in de nacht, in het duister, terwijl de mensen slapen. En Jezus zegt, het is het werk van een vijand. Dan komen de knechten aanlopen en zeggen tot de eigenaar van de akker, kijk nu eens, meester, je hebt toch goed zaad gezaaid, van waar dan al dat onkruid? Laten we het onmiddellijk uittrekken. Normale reactie. Maar de eigenaar zegt, nee, voorzichtig, wacht maar af. Laat beiden samen opgroeien en dan bij de oogst zullen we wel een scheiding maken tussen goed koren en het onkruid. Dan zal het onkruid bijeen worden gebracht en verbrand worden in het vuur. Maar het koren zal worden opgeslagen in de schuur. Daarna heeft Jezus ook uitleg over deze parabel. Het is de mensenzoon die het goede zaad zaait. Hopelijk valt het ook in ons leven op goede grond. Maar we weten ook allemaal, de vijand slaapt niet. Hij werkt altijd. Hij werkt in het geheim, in het duister. Het is de duivel die God tegenwerkt. De grote vijand van in het begin, de leugenaar, die mensen probeert te verleiden, te bekoren tot het kwaad. Het mysterie van het kwaad in de wereld en ook in ons eigen leven. Het is de duivel die werkt en die meester is over de wereld. Hij die kwaad brengt, verdeeldheid zaait in de harten van de mensen en die mensen wil afhouden van God en van zijn liefde. God heeft nochtans de wereld goed gemaakt in zijn voorzienigheid en goedheid, alles goed geschapen en vrijheid gegeven aan zijn schepselen. Zo heeft hij ook de engelen geschapen met een vrije wil. Ook de mensen hebben een vrije wil, kunnen kiezen tussen goed en kwaad. De engelen, sommigen van hen zijn in opstand gekomen tegen God in het begin. Lucifer, een mooie machtige engel van het licht, maar die in opstand kwam tegen God. En die streed tegen de aartsengel Michael. Hij werd overwonnen en werd in de hel geworpen. De duivel die woedend was en die God wilde treffen door de mensen te verleiden tot het kwaad. Een geheim waarom dit toegelaten wordt door God. De duivel die werkt, die altijd om ons heen is en die ons boze dingen uitfluistert, die ons wil verleiden met het kwaad, soms mooi ingepakt in iets goeds, maar die uiteindelijk ons wil weghouden van God en van elkaar. Het onkruid zaait in de wereld. Gelukkig hebben wij ook een engelbewaarder die ons beschermt tegen de duivel. De duivel die altijd om ons heen is als een brullende leeuw en die ons wil doen vallen in het kwaad. Goed om wakker te blijven in het geloof, om waakzaam te zijn door de kracht van ons gebed. Heel belangrijk om dagelijks te bidden, om open oog te hebben voor het kwaad in de wereld en ook in ons eigen leven. Wakker worden door ons gebed. De rozenkrans, het wapen dat Maria ons aanreikt tegen het kwaad. De kracht van de sacramenten, de heilige Eucharistie. En bovenal het sacrament van de biecht, waar wij bij God kunnen komen doorheen de priester en waar wij van ons kwaad kunnen worden bevrijd. Goed om te strijden met de middelen die de kerk ons aanreikt. Want het kwaad is rondom ons heen. We zien het overal werkzaam als we maar onze ogen wat open doen. Het lijkt alsof de duivel altijd maar sterker wordt en steeds maar meer middelen in handen heeft om mensen te verleiden. Denken we maar aan de moderne communicatiemiddelen, de sociale media, computer, gsm, AI, waardoor zijn macht als het ware steeds maar groter wordt. We mogen ons niet laten bemoedigen, want wij weten dat de uiteindelijke overwinning bij God ligt. Ook de duivel is maar een schepsel en geen God. God is God en heeft de macht om het kwaad te overwinnen, dankzij de komst ook van zijn Zoon Jezus Christus, die zijn leven gaf voor ons, zijn bloed heeft vergoten om ons te bevrijden van het kwaad en van de zonde. De eindoverwinning is al behaald door het kruisoffer van Jezus Christus. We zijn gedoopt, we hebben kracht ontvangen, ook de Heilige Geest, maar we moeten blijven strijden. Heel ons leven zal een strijd zijn, een strijd tegen het kwaad in de wereld en in onszelf. Geen overwinning zonder strijd. En de beloning die wij zullen ontvangen is heel groot, het eeuwig leven. We zullen allemaal op het einde van ons leven geoordeeld worden, bij God komen en hij zal oordelen over ons leven, over goed en kwaad. Daarom ook zegt Jezus, wees voorzichtig in uw oordeel over anderen. Want in het begin, op de akker, kan men de koornaren die opschieten en het onkruid niet van elkaar onderscheiden. Deze twee gelijken heel goed op elkaar. Het is pas als ze helemaal volgroeid zijn, dat er een scheiding kan worden gemaakt. Niet te vlug het kwaad bij de ander willen uittrekken, want, zegt Jezus, dan trek je ook het goede uit. Goed en kwaad zijn verstrengeld, ook in ons eigen leven en in ons eigen hart. Goed om het oordeel over te laten aan God. Natuurlijk, kwaad blijft kwaad. En Jezus zal kwaad en zonde veroordelen. Maar wij mogen niet te vlug oordelen, want in elk mensenleven steekt hopelijk ook iets goeds. We kennen allemaal voorbeelden van mensen die misschien in het begin van hun leven tot het kwaad geneigd waren, die grote zondaars waren, maar die gelukkig door Gods genade zich bekeerd hebben en die op de weg zijn gekomen van het geloof. denken we maar aan Saulus, die een grote christenvervolger was, maar die door Gods genade zich bekeerde, die Paulus werd, een grote missionaris, die overal een blijde boodschap heeft verkondigd. We denken ook aan heiligen, de heilige Augustinus, waar zijn moeder Monica 30 jaar voor heeft gebeden, vooraleer hij tot inzicht en bekering kwam. Of Franciscus, die een moeilijke jeugd kende, verstrengeld zat in het kwaad, maar door Gods barmhartigheid zich bekeerde en een groot heilige werd. Jezus zal bekommerd zijn om zondaars. Hij zal zeggen, ik ben niet gekomen voor de mensen die gezond zijn, maar voor de zieken. En ik ben gekomen om zondaars te roepen om hen te redden. Zo zal hij opkijken naar de tollenaar Matthäus, die dit evangelie van vandaag heeft opgetekend. Hij die een publieke zondaar was, maar die door Jezus werd geroepen, die zich bekeerde en die met Jezus is meegegaan. Hij werd een goede leerling en een evangelist. Zo zijn er vele voorbeelden van mensen die in het kwaad zaten, maar die zich bekeren en die op de weg gaan van het geloof. Hopelijk kunnen wij op de goede weg blijven, want als wij niet voorzichtig blijven, waakzaam zijn, kunnen wij van een goed mens afgeleiden van het geloof miskennen, kunnen wij opnieuw vallen in het kwaad en zondaars en slechte mensen worden. Daarom moeten wij de strijd voeren tot het einde van ons leven, volhardend zijn, waakzaam, om dicht bij Jezus te blijven, om altijd bekommerd te zijn om ons zieligheil, om het eeuwig leven te kunnen bereiken. God komt naar ons toe en hij hoopt dat wij ons hart openen voor hem, niet zozeer vertrouwen op eigen kracht, maar op de liefde en de barmhartigheid van de Heer. Als wij zo leven, vertrouwend op hem en strijdend tegen het kwaad, beslissen voor het goede, dan zullen wij hopelijk het eeuwig leven kunnen binnengaan door de liefde en de barmhartigheid van God. Amen. Samen mogen we ons geloof vernieuwen, ons geloof uitspreken in een God van liefde en barmhartigheid. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren. Ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is in de hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Met vertrouwen mogen wij al onze gebeden tot bij de Vader brengen en onze voorbeden.
1: Voor de kerk van Jezus, dat ze met mildheid nieuwe kansen geeft aan wie zwak zijn en mensen helpt die op zoek zijn naar God en tot bekering willen komen. Laat ons bidden. Voor alle christenen, dat zij ondanks het vele kwaad in de wereld hun vertrouwen in God niet verliezen, blijven volharden in het gebed en hun geloof bewaren dat het goede zal overwinnen. Laat ons bidden. Voor de mensen die hier vol hoop komen bidden bij de Heilige Goddelieve, voor genezing aan de ogen, om vrede in de gezinnen en eenheid in de familie, Gods zegen over de kinderen, dat zij verhoord worden en nieuwe kracht ontvangen om verder op weg te gaan. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
1: Voor onszelf, dat we naar het voorbeeld van de heilige Goddelieve geduldig en mild zijn voor anderen en hen niet te vlug oordelen, maar de moed hebben om het onkruid van het kwaad te verwijderen uit ons eigen hart. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
1: Voor onze dierbare overledenen, in het bijzonder voor de overleden ouders Lia Muilen en echtgenoot André Vianen, en tevens voor Levi Verschoren, die vandaag 15 jaar zou geweest zijn, en voor het welzijn van het gezin van Ingrid en Patrick, dat zij worden opgenomen in Gods rijk van liefde in de hemel. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Bidden wij ook voor alle zieken die gebed gevraagd hebben, bijzonder ook voor Thijs, een jonge man die ernstig ziek is en die een zware operatie heeft ondergaan. Heer, wees hen allen nabij. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Heer onze God, het zijn onze gebeden. Ook alles wat er leeft in ons hart, binden wij u aan. Ook de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Heer Jezus, kom naar ons toe met uw kracht, uw barmhartigheid. Mocht de Heilige Geest ons helpen te strijden voor het goede, opdat wij eenmaal bij u thuiskomen en het eeuwig leven. Amen.

Beton, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer, op uw altaar hebben wij eenvoudige gaven van brood en wijn aangebracht. Wees gij nu de gastheer in ons midden. Geef elk van ons zijn plaats en taak, te midden van het volk dat gij hebt geroepen, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Vergeeft uw hart. Brengen wij nu dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij, en zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk. Want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben ook wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met al de engelen en heiligen roemen wij uw grote daden en zingen wij u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zon aan mij ook toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Trouw aan het woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave en lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en deze heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk aan uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Bidden wij dan samen met de woorden van Jezus zelf van het Onze Vader, waar wij ook telkens bidden dat God ons verlost van het kwaad. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
1: En

0: Zalig zij die nu genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priester en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kon dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof ge reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: Laten we nog tot slot bidden. Barmhartige Vader, wij zijn gesterkt door dit sacrament van de Heilige Eucharistie. Gij hebt het goede zaad van uw liefde in ons hart neergelegd. Help ons te kiezen voor het goede, te strijden tegen het kwaad in de wereld en in ons eigen leven, zodat wij goede vruchten voorbrengen en eenmaal mogen thuiskomen bij u in het eeuwige leven, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zegen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaan wij allen heen in vrede. Wij danken God.
1: We zingen tot slot nummer 530. 530.

Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Volgende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag gaan we in onze lezing van de Heilige Schrift naar het tweede boek van de Koningen, hoofdstuk 2, en we lezen versen 19 tot en met 25. De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: "De ligging van deze stad is fraai, zoals mijn heer zelf kan zien. Maar het water is slecht en het land onvruchtbaar." Hij antwoordde: "Haal een nieuwe schotel en doe er zout in." Toen ze die gehaald hadden, ging hij naar de bron, wierp er het zout in en zei: "Zo spreekt de heer, ik maak dit water gezond. Er zal niet langer dood en onvruchtbaarheid uit voortkomen." Op het woord van Elisa werd het water gezond en dat is het gebleven tot op de dag van vandaag. Vanuit daar ging hij naar Bethel. Toen hij de weg naar de stad opklom, kwamen er jongens uit de stad die hem spottend toeriepen: "Klimmen maar, kaalkop, klimmen maar, kaalkop." Elisa keerde zich om en toen hij de jongens zag, vervloekte hij ze met de naam van de Heer. Onmiddellijk kwamen er twee berinnen uit het bos die 42 van die jongens verscheurden. Vanuit daar ging hij naar de berg Karmel en keerde vervolgens naar Samaria terug.

In de passage die we hebben gelezen in het tweede boek van de Koningen kunnen we twee delen onderscheiden. Het gaat over de profeet Elisa. En in de eerste plaats zal hij het water dat onrein was geworden reinigen. In het tweede deel van de passage die we hebben gelezen zal hij enkele jongeren vervloeken. We gaan eventjes verder gaan op deze twee punten. Het eerste is de reiniging van het water. Het water was onrein geworden en daardoor onvruchtbaar voor het land. En de mensen van de stad vragen aan Elisa: doe daar iets aan. Gij als profeet, als man van God. En hetgeen dat Elisa gaat vragen is: breng wat zout hier. En met dat zout dat hij in het water zal brengen, wel zal het water gereinigd worden. Dit moet ons onmiddellijk doen denken aan hetgeen dat in het evangelie staat, bij Jezus Christus zelf. Wanneer Jezus zal zeggen: jullie zijn het zout van de aarde. En hiermee doelt Jezus op zijn leerlingen, op de gelovigen. Het zout van de aarde. Het zout moet iets rein maken, moet reinigen. Dat hebben we gezien bij de profeet Elisa in het tweede boek van Koningen. Het zout moet rein maken en moet dus een weg maken of vormen voor degene die luistert, bijvoorbeeld naar het woord van God, moet een weg vormen op weg naar heiligheid. De reinheid staat gelijk aan heiligheid. En God vraagt van de gelovigen en van de leerlingen die Jezus Christus volgen om dat zout te zijn. Hij vraagt om eigenlijk hulp te zijn voor de reiniging van o zo velen in de wereld. Maar dat neemt niet weg dat wij zelf niet af en toe kunnen falen. Jezus zegt namelijk in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het zout kan krachteloos worden, maar de ware kracht van het zout, zoals het beschreven is in het Oude Testament, is reiniging. Ervoor zorgen dat iets terug vruchtbaar wordt. En dat is hetgeen wat Elisa zegt in de naam van de Heer. Ik maak dit water gezond. Er zal niet langer dood en onvruchtbaarheid uit voortkomen. Als wij dus als gelovigen het zout van de aarde moeten zijn, dan moeten wij ervoor zorgen dat het ware leven terug gepredikt wordt. Dat is hetgeen dat Elisa zei. Er zal niet langer dood uit voortkomen. En natuurlijk is dit een profetie voor het water van het doopsel. Het water dat leven zal geven. Niet zomaar leven hier op aarde, maar eeuwig leven. Dankzij het zout dat erin is gebracht. Een zout dat reinigt en dat heiligt. En wij als zout van de aarde, de gelovigen, degene die Jezus volgen, wel, wij kunnen bijdragen aan dat project dat God heeft met de gehele mensheid. Op weg helpen naar Hem toe, op weg helpen naar eeuwig leven. En Elisa doet dat dus als profeet. Nog voor de komst van Jezus is hij als het ware reeds het zout van de aarde. Hij is degene die, natuurlijk als antwoord op de liefde van God, de mensen helpt om terug rein te worden. En dat wordt gesymboliseerd in het water dat hij reinigt en waar de dood niet langer meer zal uit voortkomen. En ook geen onvruchtbaarheid meer, integendeel. Het wordt leven en vruchtbaarheid. Het wordt reinheid en heiligheid. Op het woord van Elisa, hebben we gelezen, werd het water gezond en dat is het gebleven tot op de dag van vandaag.
En nu komen we aan de tweede passage. De tweede passage die we hebben gelezen was die over het feit dat Elisa op weg is naar een stad, Bethel. En de stad Bethel ligt in de hoogte. Hij moet daarvoor klimmen. En wanneer hij de weg naar de stad opklom, zo staat er, kwamen er jongens uit de stad die hem spottend toeriepen: klimmen maar, kaalkop, klimmen maar, kaalkop. Tot tweemaal toe zitten die jongens te spotten met hem. En wij hebben ook een reden waarom er de spot gedreven wordt met Elisa. Hij is blijkbaar kaal. Klimmen maar, kaalkop. Dit zijn natuurlijk gewone jongenstreken, kinderen, die een beetje spotten. Maar Elisa laat niet met zich spotten. Integendeel, hij zal zelfs een vloek uitspreken over deze jongens. Elisa keerde zich om en toen hij de jongens zag, vervloekte hij ze met de naam van de Heer. We zouden kunnen denken, dit is wel heel streng. Voor enkele kwajongensstreken, voor een beetje spot, zal hij hen vervloeken met de naam van God. En wat zal er gebeuren? Wel, er komt een berin uit het bos naar die jongens toegelopen en er zullen 42 jongens sterven. Blijkbaar wel een zeer zware straf voor iets dat toch misschien niet zo erg is. Wat het verhaal ook mogen zijn in de realiteit, er zit wel betekenis achter. Want de spot die gedreven wordt met Elisa is niet zomaar een spot. Het is een spot over zijn kaalheid. En niet dat dat erg is, integendeel. We moeten anders even lezen in het boek Leviticus, hoofdstuk 13, vers 40. Daar staat het volgende. Als een man zijn hoofdhaar verliest, dan is hij gewoon kaalhoofdig, hij is rein. Er staat hier dus, iemand die zijn hoofdhaar verliest, is rein. En dat is net hetgeen dat we hebben gezien in de eerste passage die we lazen van het boek, tweede boek, Koningen. Namelijk over de reinheid in het water gekomen door het zout. Elisa is een profeet van God die zorgt voor reinheid. En dat wordt hem zelfs getoond in zijn lichaam door zijn kaalhoofdigheid. En de jongens die dus de spot met hem drijven, klimmen maar kaalkop, roepen ze, spotten dus niet met Elisa, maar spotten met de reinheid die komt van God zelf. Ze spotten eigenlijk, in een diepere betekenis, met de heiligheid van God. En God is heilig. Denken we maar aan Mozes, wanneer hij God ontmoet in de braamstruik, dan zal de stem tot Mozes zeggen, doe je schoenen uit, want je staat op heilige grond, want God is hier. Hetgeen dat die jongens doen in het tweede boek Koningen is niet zomaar spotten met Elisa, maar ze spotten met de heiligheid van God. Zij het een beetje als Jezus Christus in het evangelie die zegt, alles wordt aan de mens vergeven behalve de zonde tegen de Heilige Geest. En eigenlijk is het een beetje dat, symbolisch gezien dan toch, wat die jongens aan het doen zijn tegenover Elisa. Ze spotten niet zomaar met Elisa, maar ze spotten met de reinheid die Elisa predikt. En dat is de heiligheid van God die alles rein maakt, terug vruchtbaar, terug levend. En de spot van die heiligheid brengt terug de dood. En zie daar dus het gevolg voor die jongens die de spot dreven met Elisa. Een berin komt het bos uit en zal 42 van die jongens doden. Een zware straf, zo lijkt het, maar symbolisch heeft dit verhaal een betekenis. Het is de heiligheid van God die leven geeft. Maar spot men ermee, dan komt de dood. En dat is als het ware
wederom het gevolg van de zonde. En dat zit in dit verhaal, die we nog eens zullen lezen, het tweede boek Koningen, hoofdstuk 2, versen 19 tot en met 25. De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: de ligging van deze stad is fraai, zoals mijn heer zelf kan zien, maar het water is slecht en het land onvruchtbaar. Hij antwoordde: haal een nieuwe schotel en doe er zout in. Toen ze die gehaald hadden, ging hij naar de bron, wierp het zout in en zei: zo spreekt de Heer. Ik maak dit water gezond, er zal niet langer dood en onvruchtbaarheid uit voortkomen. Op het woord van Elisa werd het water gezond en dat is het gebleven tot op de dag van vandaag. Vanuit daar ging hij naar Bethel. Toen hij de weg naar de stad opklom, kwamen er jongens uit de stad die hem spottend toeriepen: klimmen maar, kaalkop, klimmen maar, kaalkop. Elisa keerde zich om en toen hij de jongens zag, vervloekte hij ze met de naam van de Heer. Onmiddellijk kwamen er twee berinnen uit het bos die 42 van die jongens verscheurden. Vanuit daar ging hij naar de berg Karmel en keerde vervolgens naar Samaria terug.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We hebben hier momenteel de beelden van de Vaticaanse media al helemaal klaarstaan, wachtende op het moment dat zij zullen overschakelen van Vaticaanstad naar Castel Gandolfo. Want dat is natuurlijk de plaats waar de Heilige Vader, Paus Leo XIV, momenteel verblijft tot en met het einde van deze maand. En dan zullen wij hopelijk ook zo met hem en met alle verzamelde mensen al daar verbonden kunnen zijn om samen het Angelus te bidden. Alvorens wij dat gaan doen, bidden we samen het middaggebed van de kerk op deze 16e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. U kan de psalmen vinden op bladzijde 1108. We zijn in de vierde week van het getijdenboek. Bladzijde 1108. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1110. 1110. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij regeert in eeuwigheid. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn, voor alle komende tijden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam. Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf. Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig. Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen. Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen, machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren. Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag. Toen God zich verhief om het oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land. Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u. Volbrengt voor de Heer uw geloften en biedt de geduchte uw offers aan. Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Uit het boek Deuteronomium. Wat verlangt de Heer uw God anders van u dan dat je hem vreest en zijn wegen gaat? Dat je hem bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel. Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? Wie eerbaar leeft en geen bedrog pleegt met zijn tong. En laat ons bidden. Heer, wees goed en mild voor allen die u toebehoren. Geef hun genade op genade, dat geloof, hoop en liefde krachtig in hen leven, dat zij met open oog voor uw geboden, vol toewijding, u blijven dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Zoals u kan horen, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we ondertussen helemaal live verbonden met Castel Gandolfo. Het buitenverblijf van de pausen. En zoals u misschien al eerder hebt gehoord in een aflevering van Radio Vaticaan, toen we daar hebben blijven bij stilstaan, is het zo dat in de loop van de eeuwen heel wat pausen gebruik hebben gemaakt van deze locatie om te genieten van vakantie. Sommigen hebben er zelfs een aantal jaar verbleven, hebben er een tijdje hun residentie van gemaakt. Anderen hebben ervoor gekozen om er niet op bezoek te gaan. Dat was niet enkel paus Franciscus, maar ook nog voorgangers van hem. Maar deze paus, paus Leo XIV, wel, die geniet er wel van. En we zien dat ook aan de grote getalen van mensen die toch naar Castel Gandolfo komen. Het is een totaal andere setting, een totaal andere omgeving dan het grote, majestueuze Sint-Pietersplein. Dit plein is veel kleiner. Het geeft dus ook een intiemere sfeer. En natuurlijk hoopt iedereen om een glimp op te vangen van de paus. Hij verschijnt niet aan het balkon, maar wel aan de voordeur, zeg maar, de ingangspoort van de villa. Want eigenlijk het Castel Gandolfo is een verzameling van een aantal villa's die gebouwd werden door kardinalen in het verleden. En die zodoende kunnen gebruikt worden als zomerverblijf. En zo meteen gaan wij samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En dat een dag nadat hij dat mooie concert cadeau gekregen heeft gisteren nog van de bisschop van Albano. Waar onder meer twee leidende figuren uit de 19e eeuw van de Italiaanse muziek naar voren werden gebracht. Niccolò Paganini en Vincenzo Bellini. Twee werken die op deze wijze werden verenigd en werden gebracht ter ere van de Heilige Vader. Onder meer gezongen door Rosanna Tomasi Gocar, Piercarlo Rizzio en Marco Rogliano. Gezongen en gespeeld natuurlijk. En daar komt de Heilige Vader. We gaan luisteren naar zijn woorden.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
1: Na de parabel van de zaaier blijft Jezus tot de menigte spreken door middel van enkele beelden. Drie kleine parabels horen we die spreken over het Koninkrijk van God en de geschiedenis. De wijze waarop het groeit, waarop het wordt gezaaid, waar de wijze waarop het de wereld van binnenuit verandert.
0: En
1: Jezus vertelt deze eigenlijk om een tegengewicht op te werpen aan de neiging die we zouden hebben om te denken over God als een soort van heerser die zichzelf opdringt, zijn macht opdringt. Terwijl deze parabels juist spreken over de liefde, de discrete liefde van God. Zoals

0: Jezus die daagt ons juist ook uit om de wijze waarop wij christenen zijn, waarop we kerk zijn. En we worden uitgenodigd om met de blik van Jezus te kijken als datgene wat gezaaid is, dat we niet onmiddellijk moeten oordelen over wat goed is en wat slecht is, maar dat we soms geduld moeten hebben om dingen te laten groeien, waarbij we ook de kleinheid van het alledaagse en de eenvoud van het alledaagse leven moeten durven erkennen.
1: E così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia.
0: Ook de aanwezigheid van het gist in het deeg geeft ons een uitnodiging om te vertrouwen dat het aanwezig is, dat het kan groeien en dat God weet wat hij doet. En zijn liefde is altijd werkzaam in ons. Daartoe worden we uitgenodigd om dit te geloven.
1: Abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico.
0: We zijn dus geroepen om een evangelische stijl aan te nemen.
1: Con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
0: Waarbij we ons niet verlaten op macht en op opleggen en domineren, maar
1: diceva l'allora cardinale Ratzinger,
0: werkelijk ons laten leiden door de liefde Gods.
1: Non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli.
0: En het ware geluk is dus niet te vinden in succes en in grootheid, maar juist in het aanvaarden van de eigen kleinheid, zo zegt kardinaal Ratzinger.
1: Che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima.
0: Laten wij tot onze lieve vrouw bidden dat zij ons mag dragen in de weg, in onze kleinheid en voor ons ten beste mag spreken.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tu.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et abitavi in nobis.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut dignificiamo promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunque usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo.
1: In deze tijd van wat vakantie te nemen en rust, begroet ik u allen dierbare inwoners van Castel Gandolfo en een ieder die vanuit alle uithoeken van de wereld naar hier is gekomen.
0: Ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
1: Maar ik wil graag aandacht vragen voor de zovele landen waar geweld en oorlog heerst. Laten wij zij die lijden omwille van deze conflicten, die sterven, niet vergeten en hen toevertrouwen aan onze oproep voor vrede. En in ons voortdurend gebed. Ik begroet hierbij ook heel graag de Comunità Cenacolo van Madre Elvira, die in Saluzzo zijn samengekomen voor het Festa della Vita, de Movimento Famiglie Nuove dei Focolari, die in een internationale school zijn samengekomen. De Mexicaanse studenten die deelnemen aan de APRA Zomerschool, een groep van Catholic Worldview Fellowship.
0: En ik ook greet those taking part in the Lion Pilgrimage.
1: En ook een hele hartelijke groet, dat hoorden we dan in het Engels, aan de jongeren van Regnum Christi, die deelnemen aan een internationale vorming. En mijn hartelijke groeten aan de jongvolwassenen van Regnum Christi die deelnemen aan de International for Majors Course. De pelgrims afkomstig uit Australië. De families en kinderen uit de organisatie van de Zusters van Liefde in Rome, die afkomstig zijn uit de parochie van San Salvatore in Jeruzalemme. En een groep uit de parochie van de heilige Augustinus in Bovolenta. Ook vele jongeren. Ik wens u allen een zeer gezegende zondag toe. Aldus paus Leo de XIV bij deze verzameling van de gelovigen voor Castel Gandolfo, om zo samen het Angelus te kunnen bidden. Ja, we zien hier beelden van de Heilige Vader die de bisschoppen die aanwezig zijn komt begroeten, liever. Even enkele woorden uitwisselen. Ja, we zien toch echt een paus die weer glimlacht, die het fantastisch vindt om de gewone mensen nabij te kunnen zijn, ook tijdens zijn vakantie. Dat is allemaal wat minder protocol. We zien hier vol verrassing de Heilige Vader die even de pausmobiel links laat liggen en de mensen zelf gaat begroeten. Even zenuwachtigheid bij de politie. Spontane actie van de paus om de mensen nabij te zijn. Het zijn beelden die we uiteraard kennen, maar we mogen toch echt wel zeggen dat paus Leo XIV daar met een hele grote naturel mee omgaat, met die massa mensen die hem willen begroeten, die een glimp willen opvangen van de paus. Hij is steeds daar met een glimlach, met een aandachtige blik, met dat kleine glimlachje om de mond dat we ondertussen al heel goed kennen van veel foto's en veel beelden. En dus er werd een kleine pausmobiel klaargezet. Een soort van veredelde golfkar, zeg maar. om toch de mogelijkheid te geven om zoveel mogelijk pelgrims te begroeten. Mooie beelden. We zien mensen die natuurlijk op het balkon zijn gaan staan van hun eigen huizen. Ja, wanneer u vlak aan Castel Gandolfo woont, dan heeft u natuurlijk de mogelijkheid om dat iedere zondag te doen. En zo gaat de paus met dus die kleinere pausmobiel even het plein op. Om de pelgrims te begroeten. En het gaat daar zeer gemoedelijk, zeer hartelijk aan toe. Dat zien we hier ook op de beelden. Op het Piazza della Libertà. Ongelooflijke groep van mensen die toch de straten dan maar vullen rond die toegangspoort van Castel Gandolfo om even de paus te kunnen zien. Brengen vaak ook de vlaggen van de natie waar ze vandaan komen mee. Dat helpt natuurlijk om onmiddellijk mensen te herkennen. Misschien te begroeten in hun eigen taal. We weten dat Paus Leo XIV enorm houdt van verschillende talen. Dat hebben we al op tal van momenten mogen merken. Niet in het minst tijdens zijn apostolische reizen. Engels, Frans, Portugees, Spaans. Zelfs een mondje Duits hebben we ook al gehoord. En natuurlijk tijdens het Urbi et Orbi ook, verschillende keren, al die verschillende talen. Zelfs het Chinees en het Arabisch. Het Pools onder andere ook. En we blijven nog er even bij om u de vreugde van de pelgrims te laten horen. We zien hier ook een vlag van de Scout d'Europe. Europa Scouts. Die zijn er ook aanwezig. Oekraïense vlag, de Brazilianen, de Polen. Mexico. Ja, het is altijd een goede oefening zo, hè, die beelden, om uw vlaggenkennis te oefenen. Mooie beelden van alle mensen die zo blij zijn om de Heilige Vader even te kunnen begroeten. Hier ook wat kinderen die de kans hebben om de Heilige Vader van heel dichtbij mee te maken. Paus stapt ook even uit de pausmobiel en gaat gewoon rustig tussen de mensen door. Terug naar Castel Gandolfo. Verder genieten van vakantie. En met zo'n drukke agenda op die leeftijd is dat zeker wel verdiend. Een lachende paus Leo XIV die terug naar binnen gaat. En ik zie zelfs een klein glimlachje op het gezicht van de Zwitserse wacht. Dus normaal gezien zijn die vrij stoïcijns, maar deze kon zich toch niet even inhouden, zag ik. Zo, dierbare luisteraars, we waren er weer helemaal bij. Helemaal live, Castel Gandolfo, tot bij u, waar u ook mag luisteren naar Radio Maria. We danken u van ganser harte. Onze collega's van de Vaticaanse media, die zullen er ondertussen ook van tussenuit gaan. Ook voor ons teken om onze dag verder te zetten. U kan zo meteen samen met ons het rozenhoedje bidden. En dan brengt Nele u wat meer bij over de grote kerkleraar, de heilige Albertus Magnus. Dat is om 1:00. Morgen 17:30, Radio Vaticaan natuurlijk. En dan komen we bij u met nog wat meer details over dat mooie concert van gisteren. Aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans of Castel Gandolfo nieuws. Dat is voor morgen dan. Een zeer gezegende zondag gewenst en van harte dank. En graag tot een volgende keer.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Ook vandaag maken we kennis met een van de grote leraren uit de kerkgeschiedenis. Ik breng u graag nog eens in herinnering wat een kerkleraar tot kerkleraar maakt. Of kerklerares. Want hoewel het merendeel van de doctores ecclesiae mannen zijn, zijn er ook 4 kerklerarissen uitgeroepen. Paus Benedictus XIV formuleerde in 1741 de 4 wezenskenmerken, om zo te zeggen, van een kerkleraar. Ten eerste moet hij recht zijn in de leer, doctrina orthodoxa. Dat betekent dat de leraar in kwestie verbonden is met het leergezag van de kerk en daar ook trouw aan is. Ten tweede, sanctitas vitae, hij moet een heilig leven hebben gehad. Zijn leer, zijn of haar, want er zijn ook 4 kerklerarissen, moet een uitmuntende leer zijn. Doctrina eminens, ze brengen de kerk en de gelovigen van alle tijden iets bij dat ook voor alle tijden van belang is. En deze persoon moet ook uitdrukkelijk erkend zijn door de kerk als kerkleraar. Expressa Ecclesia Declaratio, dus een officiële uitroeping tot kerkleraar. En vandaag maken we kennis met zeker niet de minste onder deze kerkleraren, namelijk de heilige Albertus de Grote, ook wel gekend onder de titel in het Latijn Albertus Magnus. Hij is de enige persoon in de geschiedenis die de titel De Grote ontving omwille van zijn eruditie, omwille van zijn kennis, zijn wetenschap. Hij is in een eerdere uitzending al aan bod gekomen voor de oplettende luisteraar in de uitzending over de heilige Thomas van Aquino. Want Albertus de Grote was een leraar van de grote Thomas van Aquino. Albertus van Lauwingen, later bekend als Albertus Magnus of de Grote, werd rond 1206, naar alle waarschijnlijkheid, geboren in de

een anekdote over de heilige Thomas van Aquino, die les kreeg van de heilige Albertus de Grote. U herinnert het zich misschien nog uit de uitzending over de heilige Thomas van Aquino, dat hij door zijn medestudenten de stomme os werd genoemd, omdat hij heel weinig sprak. Maar Albertus had de briljantheid van de heilige Thomas helemaal begrepen. En na een verdediging van de heilige Thomas voor een zeer moeilijke these, zei Albertus achteraf met profetische zekerheid: jullie noemen hem de stomme os, maar zijn gebrul zal nog eens over de hele wereld weerklinken. En het was een uitspraak die de geschiedenis in zou gaan, omdat de heilige Thomas van Aquino ook effectief zijn grootste leerling is geworden en later zelfs de grootste theoloog van de kerk. Albertus overleed dus op 15 november 1280. En hoewel er direct na zijn overlijden een verering voor hem ontstond, werd hij pas in 1622 door paus Gregorius de 15e zalig verklaard. En de heiligverklaring vond plaats op 16 december 1931 door paus Pius de 11e. Deze paus benoemde hem ook tot kerkleraar en patroonheilige van de wetenschap. We besluiten deze uitzending over Albertus de Grote nog met een gebed dat hij schreef

eeuwige liefde en oneindige goedheid. In u rust de oorsprong van alle heilige liefde. Door de onmetelijke liefde waarmee u zich met mij hebt verbonden, smeek ik u. Giet iets van diezelfde liefde uit in mijn ziel. Laat mij niet zoeken voor mijn eigen gemak of voordeel, maar alles, ook mijzelf, liefhebben in zuiverheid en omwille van u alleen. Heer, laat mij uw overvloedige en onschatbare liefde navolgen, die zoals de zon haar licht vrij uitstraalt, zonder er zelf baat bij te hebben, zich uitgiet over heel de schepping. Maak mij gehoorzaam aan uw heilige geboden, want daarin toont zich uw genade en mijn liefde tot u. Laat mijn ziel zich verheugen in wat u verheugt en bedroefd zijn om wat u beledigt. Leer mij mijn naaste lief te hebben in u en omwille van u. Laat mij zoeken wat goed is en vluchten voor wat kwaad is. Laat mij zegen wensen aan wie mij kwaad doen, want dat behaagt u, Heer. Laat mij mijn vijanden overwinnen, niet door kracht of woorden, maar door goedheid en zachtmoedigheid. Schenk mij geduld in tegenspoed, want vaak brengt die meer zegen dan voorspoed. Laat mij meevoelen met wie lijden en mij verheugen met wie blij zijn. Want ieder mens draagt, net als ik, uw beeld in zich. U schenkt onvergankelijke heerlijkheid aan wie uw goddelijke liefde navolgen en zo tonen dat zij waarlijk kinderen zijn van u, onze hemelse Vader. Amen.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de heilige Albertus Magnus, de universele leraar. Graag tot binnenkort.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Een bijzondere uitzending. We starten met een eerste uitzending van verschillende over de Wereldjongerendagen en over de officiële hymnes van de Wereldjongerendagen. En u moet weten dat de World Youth Day, WJD zoals ze zeggen, niet zomaar zijn ontstaan als een groot internationaal jongerenfestival. Hun oorsprong ligt in een geleidelijke ontwikkeling binnen de katholieke kerk in de jaren 80, onder impuls van natuurlijk de heilige paus Johannes Paulus II. In 1983 kondigde paus Johannes Paulus II het heilig jaar van de verlossing af, ter herdenking van 1950 jaar sinds het lijden en sterven en het verrijzen van de Heer Jezus Christus. En op Palmzondag 1984 nodigde hij jongeren uit naar Rome. De verwachting was enkele tienduizenden deelnemers, maar ongeveer 300.000 jongeren uit vele landen kwamen samen. En dat grote enthousiasme maakte diepe indruk op de paus. Aan het einde van deze viering van Palmzondag 1984 gaf hij de jongeren een groot houten kruis mee. Dit kruis, tegenwoordig bekend als het Wereldjongerendagenkruis of het Jubelkruis, kreeg de opdracht: draag het de hele wereld rond als teken van de liefde van Christus voor de mensheid. En sindsdien reist dit kruis voortdurend de wereld rond en wordt het telkens door jongeren naar de volgende Wereldjongerendagen gedragen. En misschien heeft u het ook al gezien op sociale media. In de jaren 2000 en een beetje kwam er dan het symbool bij dat gedeeld werd op sociale media, een kruis dat gelijk staat aan een hart. Laten we even teruggaan naar 1985. Toen riepen de Verenigde Naties het jaar 1985 uit tot het Internationaal Jaar van de Jeugd. En opnieuw nodigde de paus jongeren uit naar Rome. Opnieuw op Palmzondag. Ditmaal kwamen ongeveer 350.000 jongeren bijeen. Na deze ontmoeting schreef hij de apostolische brief Dilecti Amici, geliefde vrienden, volledig gericht aan de jongeren van de wereld. Daarin benadrukte hij dat jongeren niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar heden. En na de toch wel onverwachte grote opkomst in 1984 en 1985 besloot paus Johannes Paulus II een blijvend initiatief te creëren. En daarom kondigde hij officieel de instelling van de Wereldjongerendagen aan, van de Wereldjongerendag, op 20 december 1985. En de eerste officiële Wereldjongerendag werd gevierd op 23 maart 1986. Dat was ook weer Palmzondag. En aanvankelijk eigenlijk alleen op diocesaan niveau. Het thema kwam eigenlijk uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 3, vers 15. Wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. En sinds dat jaar, 1986, werd dan elk jaar een Wereldjongerendag gehouden, meestal diocesaan, en natuurlijk dan om de 2 à 3 jaar een internationale bijeenkomst met de paus. En de eerste internationale Wereldjongerendag vond plaats in 1987 in Buenos Aires. En waarom daar? Wel, het was de eerste keer dat een Wereldjongerendag buiten Europa werd georganiseerd. De paus wilde duidelijk maken dat de kerk werkelijk universeel is. En bovendien had Argentinië kort daarvoor de overgang gemaakt van een militaire dictatuur naar democratie. Waardoor de bijeenkomst ook een teken van hoop en verzoening werd. Meer dan 1 miljoen jongeren namen eraan deel.
En we gaan het zo dadelijk nog hebben over het doel van de Wereldjongerendagen volgens Paus Johannes Paulus II en enkele blijvende symbolen. Maar iets wat heel uniek was aan de Wereldjongerendagen, beste luisteraars, was dat er ook altijd een officiële hymne werd geschreven. En dit voor die internationale Wereldjongerendagen. En voor het jaar 1987, zoals reeds gezegd, vonden die plaats in Buenos Aires. En de officiële hymne had de titel Un Nuevo Sol, een nieuwe zon. Ze gingen door op 11 en 12 april. En daarvan was het thema, de Bijbelversie als thema werd gekozen, kwam uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 4, vers 16. We hebben de liefde leren kennen en geloven erin. Beste luisteraars, laten we luisteren naar Un Nuevo Sol, een nieuwe zon, de officiële hymne van de Wereldjongerendagen in 1987 in Argentinië.

En meer dan 1 miljoen jongeren namen hieraan deel, beste luisteraars, op 11 en 12 april 1987 in Argentinië. En wat was eigenlijk dus de bedoeling van het doel van die Wereldjongerendagen volgens de heilige paus Johannes Paulus II? Wel, eigenlijk had het voor hem meerdere doelen. Ten eerste, jongeren helpen Christus persoonlijk te ontmoeten. Natuurlijk ook de verbondenheid met de universele kerk te versterken en ook laten ervaren dat het geloof wereldwijd wordt gedeeld. En natuurlijk werden jongeren ook aangemoedigd om missionair te leven. Er waren roepingen tot het priesterschap, religieus leven, tot het huwelijk en ook tot het lekenengagement. En ook natuurlijk een cultuur van vrede, solidariteit en verzoening stimuleren. En hij noemde, paus Johannes Paulus II, de Wereldjongerendagen een nieuw evangelisatie-instrument, waarin jongeren niet alleen deelnemers zijn, maar ook actieve verkondigers van het evangelie. En door de jaren heen, weet u al, beste luisteraars, zijn er enkele vaste symbolen verbonden geraakt met de Wereldjongerendagen. Zo bijvoorbeeld het Wereldjongerendagenkruis, waar we het daarnet over hadden, die werd geschonken door paus Johannes Paulus II in 1984. En dan natuurlijk ook de icoon van Onze Lieve Vrouw, Maria Salus Populi Romani. Een ander blijvend symbool zijn die officiële hymnes die voor elke internationale Wereldjongerendag speciaal wordt gecomponeerd. En natuurlijk de catechesis, de ontvangst van het sacrament van boeten en verzoening, de avondwaken en de slotmis met de paus. Dat zijn toch de belangrijke elementen voor elke Wereldjongerendag. En wat begon dus als twee onverwacht druk bezochte bijeenkomsten in Rome, is uiteindelijk uitgegroeid tot een van de grootste terugkerende internationale evenementen ter wereld. In sommige edities, we gaan het daar in deze uitzending en andere uitzending over hebben, denk aan die van Manila in 1995, trokken naar schatting 4 tot 5 miljoen deelnemers, waarmee zij tot de grootste religieuze samenkomsten in de geschiedenis behoren. En we gaan verder, beste luisteraars, met het overzicht van deze Wereldjongerendagen specials. Na de Wereldjongerendagen in Buenos Aires in 1987 gingen we in 1989 naar Santiago de Compostela. De aanwezige paus was natuurlijk de heilige paus Johannes Paulus II en het thema werd genomen uit het evangelie volgens de heilige Johannes. Hoofdstuk 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Naar schatting waren er toen in Santiago de Compostela meer dan 400.000 deelnemers. In dat jaar kwam de officiële hymne uit Somos Peregrinos. Wij zijn pelgrims. Wij zijn de jongeren van 2000. Laten we naar deze prachtige hymne luisteren.

Wij zijn pelgrims, wij zijn de jongeren van het jaar 2000. Dat was dus de hymne van de Wereldjongerendagen van 1989. Die plaatsvonden dus op 19 en 20 augustus in Santiago de Compostela. Laten we overgaan naar de volgende Wereldjongerendagen. En dan hebben we het, beste luisteraars, over 1991. De Wereldjongerendagen gingen door van 10 tot 15 augustus in Częstochowa. De heilige paus Johannes Paulus II gaf als thema een vers uit de brief aan de Romeinen. Dat was in hoofdstuk 8, vers 15. Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen. Op die Wereldjongerendagen in Częstochowa, beste luisteraars, waren er meer dan 1.600.000 deelnemers. En de officiële hymne voor Częstochowa, beste luisteraars, droeg de titel Abba Ojcze. Abba, Vader. Laten we daar samen naar luisteren.

Abba Oce, Abba Vader. De officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Częstochowa, dat was in het jaar 91, beste luisteraars. Dan in het jaar 1993 vlogen we naar Denver. Daar vonden de Wereldjongerendagen plaats van 10 tot 15 augustus. Ook weer met de heilige paus Johannes Paulus II, die het thema had genomen uit het heilige evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben. In die Wereldjongerendagen van 1993 kwamen meer dan 700.000 deelnemers af. De officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Denver is het bekende lied We Are One Body. Wij zijn één lichaam. De kerk is een lichaam, het mystieke lichaam van Christus.

En dan zijn we al aangekomen in het jaar 1995, beste luisteraars. Toen vonden de Internationale Wereldjongerendagen plaats in Manila in de Filipijnen. Paus Johannes Paulus II liet de Wereldjongerendagen doorgaan van 10 tot 15 januari. Het thema van deze Wereldjongerendagen werd genomen ook weer uit het evangelie volgens de heilige Johannes, dit keer uit hoofdstuk 20, vers 21. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Manila was een van de grootste Wereldjongerendagen, beste luisteraars, 1995, tussen de 4 à 5 miljoen deelnemers. En de officiële hymne van deze Wereldjongerendagen was Tell the world of his love. Vertel de wereld van zijn liefde. En met deze hymne, beste luisteraars, sluiten we de eerste aflevering van deze Wereldjongerendagen special af. We hebben de verschillende Wereldjongerendagen overlopen van 1987, 1989, 1991, 1993 en 1995. Met de hymne van deze laatste Wereldjongerendagen in Manila sluiten we deze uitzending af. Volgende week gaan we verder met ons overzicht en komen nog enkele grote Wereldjongerendagen hymnes op ons af. Tot dan!

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid dat wij opnieuw samen biddend mogen binnengaan. Het is het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft op het kruis voor ons heil, voor onze verlossing. We willen bidden voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb

en van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw

0: Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

0: We lezen in het boek van Tessa of Char de roman Juweel van de Nijl, hoofdstuk 17. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Zo staat te lezen in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 28, vers 20a. Ga je me vertellen wat je op die rol geschreven hebt, Cariline? Cariline hield haar eigen vel papieren omhoog en bekeek de omtrek van het huis dat ze had getekend. Ze had besloten voor Vitruvia een tuin te ontwerpen als geschenk. Nee, zei Theo zonder opkijken. Ze waren op het dek. Cariline zat op haar stoel, waar ze elke dag meerdere uren doorbracht. En Theo lag uitgestrekt op zijn zij. In de zon kregen zijn grijze ogen een merkwaardige tint zilver. En dat zilver werd omringd door zwart. Cariline besefte dat ze hem aanstaarde en ze wendde haar blik af. Ik laat jou al mijn tekeningen zien, bracht ze hem onder het oog. En ze zijn heel goed, je bent er me trouwens nog een paar verschuldigd. Ik heb je er 3 gegeven. Als volgende wil ik graag een villa.
1: O ja?
0: Geen tekening, maar een fatsoenlijk bouwkundig ontwerp met bouwplannen. En wat ga jij doen met de plannen voor een villa?
1: Hem bouwen.
0: Waar dan?
1: Op mijn land.
0: En waar is dat?
1: Wat een hoop vragen heb je.
0: Ik kan geen villa ontwerpen voor de hemelse kusten. Ik moet iets weten over het land.
1: Is het vlak?
0: Wat voor grond heeft het?
1: Heerst er een mild klimaat?
0: Is er toegang tot water?
1: Het is een olijvenbos, vlak buiten Korinthe, met zacht glooiende heuvels. Op een dag wil ik er een villa in bouwen. En ik geef jou de opdracht hem te ontwerpen.
0: Cariline ging rechtop zitten.
1: Meen je dat?
0: Misschien. Theo haalde zijn schouders op. Ik zou eerst je berekeningen moeten controleren. Zeker weten dat je geen jammerlijke fouten hebt gemaakt, waardoor de muren de eerste de beste keer dat het hard waait op mijn hoofd vallen.
1: Ze lachte.
0: Theo gruwelde van sommen en berekeningen. Zodra hij had ontdekt dat haar talent voor rekenkunde haar bedrevenheid in meetkunde evenaarde, had hij zijn boekhouding op haar schoot gelegd en haar om hulp gevraagd voor zijn transacties met de beambte in Rome. Ze had het werk enthousiast aangepakt. Afgezien van haar overtocht naar Rome was ze hem het hoge honorarium van de arts verschuldigd. De grote zak geneeskrachtige kruiden, haar eten. En waarschijnlijk had ze haar leven zelfs aan hem te danken. Geen arts had betere zorg kunnen verschaffen gedurende haar strijd met de koorts dan Theo's kalme, bekwame verzorging. Hij had haar door de donkere dagen van haar ziekte heen getrokken.
2: Bezit jij echt een olijvenbos? Vroeg ze.
1: Ja, een geschenk van mijn broer.
0: Als ik een eigen olijvenbos bezat, zou je me niet kunnen overhalen om het te verlaten.
1: Justus moest een uitzonderlijk man zijn.
0: Ik zou me geen betere broer kunnen wensen, zei Theo. Maar Cariline zag iets flikkeren in de grijze ogen. Het was aanwezig, maar vrijwel onzichtbaar.
1: Ze zuchtte. Ik wou dat...

Theo rolde zijn vel papier eens op en legde het in een houten kistje, waarin hij zijn schrijfbenodigdheden bewaarde. Mijn vriend Aquila zei me eens dat de Heer zijn volgelingen een speciale belofte heeft gedaan. Na zijn opstanding zei hij tegen hen: ik ben met jullie al de dagen. Theo keek haar indringend aan. Al de dagen, tot de volleinding van de wereld. Ik weet het, zei ze. Je weet het daar, en hij wees op zijn slaap. Maar nog niet hier, denk ik, en hij legde zijn hand op zijn hart. Ik vertel je dit omdat ik het verschil begrijp. Er is een tijd geweest dat ik aan die belofte moest vastklampen. Die moest mijn hart binnendringen. Ze schoof dichter naar hem toe. Was je eenzaam? Ik voelde me in de steek gelaten. Hij staarde in de verte. Dag aan dag draaide de wereld om me heen onveranderd door. Maar ik was in mijn leven tot de volleinding gekomen. De volleinding van dromen, van hoop, van samenhorigheid. Het was allemaal om me heen ingestort. En ik had dat al de dagen van God nodig, te midden van al die volleinding, die voortdurende nabijheid. Ik moest leren dat Yeshua niemand in de steek laat. Hij wendt zich niet af. Hij begeeft en verlaat je niet. Zijn al de dagen is betrouwbaar. Zelfs wanneer de mensen van wie je houdt je in de steek laten, laat hij je niet in de steek. Hij verlaat je niet. Hij is met je. Altijd. Dat heb ik geleerd in die donkere tijd, Caroline. Hoewel ik geen vader en geen moeder had, hoewel ik het verlangen van mijn hart niet had, was ik nooit alleen. Je mag dan geen broer of zus hebben. Ik weet niet of je ooit je vader zult vinden. Maar dit weet ik wel. Als mens die God Abba Vader noemt, ben je nooit alleen. Je aardse vader mag je dan wel in de steek hebben gelaten. Hij mag je zelfs willens en wetens verlaten hebben. Maar je hemelse vader, die verlaat je nooit. Hij blijft altijd bij je. En in zijn aanwezigheid is volheid van vreugde, kalmte tot diep in je ziel, gunst en genade. Hij boog zijn hoofd alsof hij nadacht. Laat je leven er niet van afhangen of je Vitruvia vindt, of je vader. Laat je leven er niet van afhangen of je grootvader je verslaat. Hij keek op. Die dingen zullen misschien gebeuren, misschien ook niet. Je kunt je vader vinden en ondanks dat toch eenzaam zijn. Je kunt de pijn van zijn verlating erger voelen dan nu. Maar wat er ook gebeurt, je kunt je hele leven hierop vertrouwen. God verlaat je niet. Yeshua zal je niet begeven of verlaten. Hij pakte zijn houten kistje en stond op. Preek afgelopen. Met een glimlach boog hij voor haar, zoals een hoveling voor de Kandake. Nu moet ik weer aan het werk. Caroline volgde hem met haar ogen tot hij verdween in het ruim. Hij had haar in het afgelopen uur meer van zichzelf laten zien dan in alle dagen dat ze hem kende tot nu toe. En toch, als ze nadacht over zijn woorden, zijn bekentenis van pijn en eenzaamheid, besefte dat ze nog steeds even weinig van deze raadselachtige man wist als eerst. Hij was, besloot ze, een echte paradox. Openhartig en geheimzinnig tegelijkertijd. Met een schok besefte Caroline dat ze

0: maar verlangde om Theo te kennen. Hem te kennen tot in zijn kern, zonder geheimen tussen hen. Ze bemerkte in deze man een goedheid, een diepte, zowel van geloof als van emotie, die ze zelden bij iemand had bespeurd. Alles in haar voelde zich tot hem aangetrokken. Ze kreeg het angstige vermoeden dat het deel van Theo dat hij haar onthield op een dag net zo pijnlijk zou blijken als de ergste ellende die ze tijdens haar ziekte had meegemaakt. Ondanks de heersende westenwind deed de stroming van de noordelijke Middellandse Zee de Parmis in een gestaag tempo doorvaren. Ze kwamen weinig hindernissen tegen en in de vijfde week van hun reis arriveerden ze in de haven van Syracuse, waar ze het anker neerlieten voor de nacht. Weggestopt in de zuidoostelijke hoek van Sicilië, bood Syracuse al de weelderige charme van een welvarende Romeinse stad. De stad beschikte naast twee theaters over een amfitheater, tempels, altaren en aquaducten, om nog te zwijgen van talrijke herbergen die een bodemloze fontein van wijn en gefermenteerde gerst te bieden hadden. Niet dat Caroline er iets van te zien kreeg. Ze had beloofd aan boord te blijven tot ze aankwamen in Puteoli. Na lange dagen op zee verlieten de mannen de Parmis zodra ze vroeg in de middag voor anker gingen. Ze waren wat toe aan vermaak. Op aandringen van Theo schreef Caroline nieuwe brieven voor haar tante en Mariamne, die ze toevertrouwde aan koeriers in de haven. Caroline keek vanuit haar stoel verlangend naar de mooie havenstad en glimlachte verwelkomend toen Sophocles met een grote tas in zijn handen vroeg van zijn uitstapje terugkwam. Hij liet zich naast haar neervallen en stopte zijn benen stevig onder zich weg. Uit zijn tas haalde hij een verse granaatappel en fijne amandelcakejes nog warm van de oven. Een cadeautje voor jou, zei hij. Sophocles, je moet je geld niet aan mij uitgeven. Nou, de oude man begon te friemelen aan de koordjes die uit zijn tas hingen en keek een beetje verlegen. Nou wat? Ik heb dat geld alleen vanwege jou. Ik begrijp het niet. Toen je ziek werd, hebben we een weddenschap gesloten, snap je? De jongens en ik. De jongens zeiden dat de goden je hadden vervloekt, omdat je zonder toestemming stiekem op ons schip was gestapt. Ze waren er zeker van dat je zou sterven. Ik wedde van niet. Ik wist dat je daar te koppig voor bent. Caroline grijnsde zelf voldaan. Bovendien bad de meester voor jou, dag en nacht. Tussen het kussen opschudden en je voorhoofd afvegen door, bad hij. Zijn God moest je toch genezen? Anders zou het hem lang nagedragen worden. Caroline tikte Sophocles op de schouder. Een beetje respect, alsjeblieft. Hij lachte. Nou, eet op. Je krijgt geen nieuwe kans. Ik ga geen amandelcake voor je bakken. Caroline verdeelde de cakejes zorgvuldig en sneed de granaatappel in twee helften met behulp van Sophocles' korte mes. Ik heb zelf, zei de oude man. Het is niet voor jou. Het is voor Theo. Omdat hij almaar heeft gebeden en hard heeft gewerkt om mij in leven te houden, verdient hij tenminste de helft van de winst. Nu ik over nadenk, inderdaad. Zijn witte haar waaide over zijn gerimpelde voorhoofd. Hij vertoonde de brutale grijns die altijd vlak onder de oppervlakte school en voornamelijk tandeloos tandvlees werd zichtbaar. Caroline's hart zwol van genegenheid. Was haar grootvader maar meer zoals Sophocles geweest, warmhartig en plagerig. Ze bracht haar hoofd dicht naar hem toe en fluisterde: Jezus heeft Theo gestuurd om je te vinden toen je verlaten was in Alexandrië, Sophocles. Hij heeft hem gestuurd om je te redden. De Heer moet heel veel van je houden. Het gezicht van de oude zeeman betrok. Ik ben het redden niet waard, kind. En ik ben het niet waard om van te houden. Jawel, Theo heeft bijna het leven gelaten terwijl hij het je bewees. De bruine ogen vulden zich vol met tranen. Sinds die dag heb ik mijn best gedaan om een beter mens te worden. Als iemand die zo goed is als de meester bereid is om voor je te sterven, dan geeft dat je leven een nieuwe waarde. Caroline knikte. Een nog beter iemand dan Theo is voor je gestorven, Sophocles. Gestorven zodat al je fouten uit het verleden werden goedgemaakt en je toekomst werd veiliggesteld. Gestorven om je de waarde terug te geven die je verloren had. Wel, zijn naam is Jezus of Yeshua, zoals je meester hem noemt. En hij heeft je innig lief, Sophocles. Sophocles liet zijn hoofd hangen. Hij zei geen woord, maar in de weerspiegeling van de ondergaande zon zag Caroline een enkele traan glinsteren op zijn wang. 2 dagen later arriveerden ze in de haven van Puteoli, het eindpunt van Caroline's zeereis. Ze was nog dagen van Rome verwijderd, maar ze kon het schip niet verlaten. Theo was vertrokken om een ligplaats voor zijn schip te regelen en te organiseren, dat zijn goederen voor korte tijd werden opgeslagen in een nabijgelegen pakhuis. Hij had haar verboden de Parmis zonder hem te verlaten, en dus stond ze nu in de middagzon te wachten. Theo's mannen waren om haar heen druk bezig de zware amforen met zeep en graan naar de kade te verplaatsen. Ongeduldig om van boord te gaan, leunde Caroline tegen de achtersteven en bekeek de haven. Ze was opgegroeid in een havenstad en ze had verwacht bekende dingen te zien en te horen. Maar Puteoli bleek een heel nieuwe ervaring. De oude haven van Puteoli was niet zo charmant of mooi als die van Caesarea, maar uitgestrekt en industrieel. De geluiden van tientallen exotische talen vermengden zich met het schrille gekrijs van zeemeeuwen. Havenarbeiders duwden tonnen met wijn, slaven laden kisten vol stof en aardewerk in. Zeelui laden meer tarwe uit dan ze ooit op één plaats had gezien. De omvangrijke, platboomde schepen die het graan uit Alexandrië hadden gehaald, die konden niet aanleggen in de haven en moesten het anker laten vallen in open zee, terwijl kleinere vaartuigen hun vracht naar de kust vervoerden. Op dat moment trok een rij armoedig geklede vrouwen haar aandacht. Caroline draaide zich om hen beter te bekijken. En pas toen zag ze de ketting om hun nek, waarmee ze aan elkaar gebonden waren. Sommigen waren half naakt, blootgesteld aan de zon en de wellustige blikken van mannen. Ze strompelden over de kade, opgedreven door de knallende zweep van de man die hen volgde, een slavenhandelaar. Een vreselijke aanblik, zei Theo grimmig, en ze schrok op. Ze zou er nooit aan wennen hoe stilletjes de man zich bewoog. Walgelijk, beaamde ze. De Romeinse wereld was gebouwd op de rug van zulke gruwelen. Ze herinnerde zich dat Theo's eigen moeder een slavin was geweest, wat ongetwijfeld deels de reden was voor de sombere blik waarmee hij het tafereel gadesloeg. Hij stapte weg van de achtersteven.
1: We kunnen nu van boord. Ben je er klaar voor?
0: Caroline pakte haar kleine bundel op en wuifde ermee naar hem. Hij nam het geknoopte laken uit haar hand en hielp haar over de loopplank. En eindelijk, na 6 lange weken, raakte haar voeten vaste grond. Als een havik die zijn prooi volgt, sloeg de krijger haar gade toen ze naar de kade liep. Dit keer zou hij haar niet kwijtraken. Hij herkende de lange man die naast haar liep als degene die hij even op het schip had gezien. Met hem raakte hij liever niet in conflict, al zou hij het wel doen als het moest. Maar voorlopig wilde hij afwachten of er zich een betere gelegenheid zou voordoen. Hij hoefde niet lang te wachten. Hij glimlachte voldaan. De man liet het meisje alleen om met zijn Cushitische kapitein te praten. Ze waren maar een paar stappen verder op de kade. Genoeg voor de krijger om te doen wat hij moest doen. Hij had zich lange tijd op dit moment verheugd. Het meisje stond aan de rand van het water te kijken naar de elegante trireem met 50 omhoog gestoken riemen aan elke kant, die zich opmaakte voor vertrek. De riemen gingen in perfecte harmonie naar beneden, alsof ze werden gedirigeerd door muziek. De krijger kiende zijn bewegingen uit met feilloze precisie. De riemen van de trireem zwaaiden omhoog uit het water. Hij greep het meisje van achteren hard vast. Zijn vingers groeven in haar tunica en huid. Hij trok haar naar achteren en maakte gebruik van al de spieren in zijn armen en rug. Ze uitte een gesmoorde gil. Maar in de cacofonie van de haven hoorde niemand dat. Hij tilde haar op en slingerde haar met een boog voor de eerste riem, precies waar ze een reusachtige klap op haar hoofd zou krijgen. De riemen kwamen naar beneden op het moment dat ze voorover in het water belandden.

0: We lezen verder in de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afschaar. Hoofdstuk 18. Psalm 57 vertelt: Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij opslokken. Staat in vers 4a. Karinne voelde dat ze door de lucht vloog. Uit haar ooghoek zag ze de roeispanen van de trireem. Ze kwamen naar beneden. Haar hoofd raakte het water. Ze werd een ogenblik verblind door het schuim. Haar ogen prikten van het zeezout en de splinters van het wrakhout uit de haven. Door de vaart van haar val kwam ze precies daar terecht waar de eerste roeispaan op haar neerdaalde. Ze kon niets doen om het tegen te houden. Karinne was opgegroeid bij de zee en had leren zwemmen als een vis. Maar zelfs haar vaardigheid in het water zou haar niet kunnen redden van een klap met die riem. Toen voelde ze 49 roeispanen die neerkwamen als één, die het water om haar heen deden kolken, die binnen een handbreedte kwamen van de gebroken gewrichten en botten. Maar de eerste roeispaan, de riem die op haar hoofd zou moeten neerdalen, hield stil. Een fractie van een seconde, terwijl de tijd stilstond, zag ze hem boven zich hangen, alsof hij vastzat aan een onvoorziene hindernis, en de roeier vertwijfeld probeerde hem los te krijgen. Alles in haar eiste dat ze naar boven zwom, naar het zonlicht en adem en de kust. Maar de veiligste weg was naar beneden, buiten het dodelijke bereik van de roeispanen. Elk moment kon dat stevige stuk dik hout, dat gemaakt was om te worstelen met oceanen, naar beneden komen. En als ze niet uit de weg was, zou ze een dreun krijgen en waarschijnlijk verdrinken. Haar longen werkten nog steeds niet op volledige capaciteit en ze begonnen al brandend om lucht te vragen. Karinne negeerde het en zette door naar de duistere bodem. Karinne zwom langs de gigantische romp, langs de roeispanen die omhoog waren gekomen en weer neerdaalden, opnieuw recht op haar af. Met alles in zich duwde ze zichzelf naar beneden, uit de weg, tot de zwarte vlekken voor haar ogen kwamen. Toen uiteindelijk zag ze dat de langzaam varende trireem verder was gedreven. Een cilinder van veilige ruimte opende zich boven haar in de zee. Met haar laatste krachten duwde ze zichzelf naar het licht. Ze klampte zich vast aan de rand van de kade en hapte naar lucht. Haar blik was wazig. Theo en Taharka kwamen naar haar toegevlogen en gleden bijna in het water in hun haast om bij haar te komen. Wat is er gebeurd? Riep Theo uit, terwijl hij haar druipende lijf uit het water viste en veilig op de kust trok. Gaat het? Karinne kon slechts licht knikken. Ben je weer flauw gevallen? Ze schudde haar hoofd. Toen ik je zag, trok je jezelf al op. Het is een wonder dat je niet geraakt bent door een van die roeispanen. Ze dacht aan de roeispaan die op het laatste moment vast was blijven komen te zitten en op het nippertje haar hoofd had gemist. En ze kon het alleen maar beamen. Een wonder, ja, nou en of. Theo had zijn lichte mantel uitgetrokken en sloeg die om haar rillende lijf. Ben je gestruikeld? Weer schudde ze haar hoofd. Taharka, die op een knie naast haar zat, kneep zijn ogen samen. Wat dan? Iemand heeft me geduwd, bracht ze uiteindelijk uit. Bedoel je dat iemand tegen je aanrende en dat je gevallen bent? Ik bedoel dat ik van achteren werd vastgepakt en in het water ben geduwd. Theo's hoofd schoot naar achter, alsof hij een klap in zijn gezicht had gekregen. Weet je het zeker? Ik voelde de sporen van zijn vingers nog op mijn rug. Heeft hij je beroofd? Caroline reikte naar de leren buidel die ze aan haar ceintuur had gebonden. Nee. Haar bundel stond ook onberoerd op de kade. Hij werd nat van het sproeiende zeewater. Theo schudde zijn hoofd. Ik begrijp het niet. Caroline beet op haar lip. Natema haar waarschuwde me dat het een gevaarlijke onderneming zou zijn om naar mijn vader te zoeken. Hij scheen te denken dat de Kandake het niet zou goedkeuren. Theo hees haar overeind en trok de punt van de mantel over haar druipnatte hoofd. Denk je dat de koningin van Kush iemand heeft gestuurd om je te vermoorden? Ja, het klinkt krankzinnig, ik weet het. Maar iemand heeft zojuist geprobeerd me te doden. Hoe moet de koningin van Kush weten dat je hier in Puteoli bent? Caroline's schouders zakten. Ik weet het niet. De krijger knarste tanden. Hij kon niet geloven dat het meisje die val had overleefd. Hij had het volmaakte ongeluk gearrangeerd. Ze zou 2 keer dood moeten zijn. Hij had haar precies in de juiste hoek in het water gegooid. Hij kon zijn ogen niet geloven toen de roeispaan weigerde naar beneden te komen en als een defecte vleugel in de lucht bleef hangen. Daarna was ze zo lang onder water gebleven dat hij hoop had gekregen. Misschien was ze ondanks het ongelukkige obstakel verdronken. Maar dat schepsel wilde maar helemaal niet dood. Hij wilde haar als een hagedis onder zijn voeten verpletteren. Hij wilde haar als een rijpe meloen fijn knijpen in zijn vuist. Hij zou moeten wachten. Alweer. Met die 2 bullebakken naast haar als een blokkade van een ondoordringbare spierkracht kon hij nu geen vinger naar haar uitsteken. Opnieuw was hij ertoe veroordeeld haar onopgemerkt te achtervolgen en naar haar te kijken zonder haar aan te raken. Hij keek toe terwijl de Kushitische kapitein een reda met 2 paarden ervoor huurde en ze met z'n 3 hun bagage inladen en op weg gingen naar de verbindingsweg in de noordelijke richting naar Kapua. De krijger ramde zijn vuist tegen een stenen amfora. Die barstte en lekte een stinkende specerij over het natte plaveisel. Hé, hey, kap daar eens mee, riep een havenarbeider. De krijger keerde zich naar de man toe. Toen hij de blik op zijn gezicht zag, deed de havenwerker een paar stappen naar achteren. Waar huur ik een paard? Snauwde de krijger. Het kostte 4 dagen, 2 wegen en 3 herbergen, waaronder de beroemde Tre Taverne, om Rome te bereiken. Vastbesloten om haar bloedstollende ervaring in de haven van Puteoli achter zich te laten, begon Caroline meer te genieten naarmate ze dichter bij de grote hoofdstad van het Rijk kwamen. Ze reisden het grootste deel van de weg over de befaamde Via Appia, waarvan de zware fundering van steen en kalkmortel bedekt met lavastenen zorgde voor een relatief comfortabele rit in de door paarden getrokken reda. Ze passeerden een reeks adembenemende monumenten. Gevels van travertijn gloeiden als een oesterschelp in de zon en de architect in Caroline nam de pracht en praal ademloos in zich op. Hoe dichter ze bij de stad kwamen, hoe drukker het werd en de monumenten langs de weg maakten plaats voor winkels en straathandelaars. Het lawaai, de stank en de menigte van mensen werd steeds groter. Het was allemaal duizelingwekkend. Om de onafgebroken verkeersopstopping te verhelpen, was het gebruik van karren en rijtuigen binnen Rome overdag bij gemeentelijke wet verboden. Theo regelde dat hun bagage die avond bij zijn vrienden thuis werd afgeleverd en ze zetten de reis te voet voort. Theo hield Carilines hand stevig vast en zorgde ervoor dat ze niet weggedrukt werd door de menigte. Toen ze door de stadspoorten naar binnen gingen, zag Carilline direct rechts van hen een uitdijend badhuis, waarvan de lichtelijk vervaagde gevel niets afdeed van zijn pracht. "Ze gebruiken mijn zeep," zei Theo, die haar blik opmerkte. "Wanneer kan ik erheen?" "Er is even verderop nog een beter badhuis als we links afslaan, op de Via Nova." "Gebruiken ze daar ook jouw zeep?" "Ja, dan zijn ze mijn klandizie waard." Theo glimlachte. We komen nu de buurt van de Aventijn binnen. Aan de noordgrens kunnen sommige inwoners vanaf hun dak de wagenraces in het Circus Maximus gadeslaan. Vanaf de hogere villa's kun je zelfs het paleis van Caesar en de tuinen zien. Kun je die ook vanaf het dak van je vrienden zien? Nee. Het huis van Aquila en Priscilla staat aan de zuidkant van de Aventijn, in een bescheidener buurt. Ze zijn leerlooiers. Hun werkplaats beslaat het grootste gedeelte van de begane grond en hun privéwoning bevindt zich op de eerste verdieping. Het daagde Carilline dat ze op het punt stond door twee volkomen vreemden welkom te worden gegeten in hun huis. "Weet je wel zeker dat mijn aanwezigheid hun niet tot last zal zijn?" "Heel zeker. Ze zijn het gewend om onbekenden te ontvangen. Maak je maar geen zorgen wat dat betreft. Ze weten dat je komt. Ik heb een brief vooruitgestuurd." Het huis van Priscilla en Aquila, een vierkant bouwwerk met twee woonlagen, had wit gepleisterde muren die verfraaid werden door roze bloemen van verschillende oleanderstruiken. Het toegangshek werd geflankeerd door twee vooruitstekende vertrekken. Door de open luiken van grote ramen zag ze dat het ene vertrek een winkel huisvestte en het andere een werkplaats waar een paar mannen een groot stuk leer aan het snijden waren. Een mooie zwarte luifel, versierd met een geschuld patroon aan de randen, hing zwierig boven het hek en verschafte bezoekers schaduw. Theo roffelde met zijn knokkels op de open deur en riep een korte begroeting. Een vrouw met donkerrood haar, dat was opgestoken in een kroon van lussen en vlechten, kwam haastig naar hen toe.
1: "Theo, ik ben zo blij om je te zien, lieverd."
0: Ze sprak Latijn en zo elegant dat het meer paste bij een senator dan bij een leerlooier. Theo's ogen smolten bij het horen van haar stem.
1: "Ha, Priscilla, wat fijn om je te zien. En kapitein Taharka, hoe is het met je lieve vrouw?"
0: Was Taharka getrouwd? Carilline dacht er net op tijd aan om haar openzakkende mond snel weer dicht te klappen. De knappe trekken van de grote kapitein verzachten toen hij Priscilla glimlachend aankeek. "Ze maakt het goed, dank je wel." En ze vond de rode leren mantel die haar gestuurd heb prachtig. Carilline staarde naar de vrouw die enkel met haar aanwezigheid haar metgezellen van mannen in plasjes had verankerd. Van dichtbij zag ze dat Priscilla eerder aantrekkelijk was dan mooi. Ze had een hoekig gezicht, delicate lippen en een huid zo licht dat hij leek te gloeien. Haar helder blauwe ogen bevatten meer warmte dan beleefdheid toen ze op Carilline bleven rusten. Van harte welkom, lieverd. Ze klonk zo oprecht dat Carilinee ook in een plasje dreigde te veranderen. Bedankt dat ik bij je thuis mag logeren. Waar anders? Ze deed een stap naar achteren. Waar zijn mijn manieren? Kom binnen allemaal, jullie zullen wel uitgeput zijn van al dat reizen. Ze liepen door een gang naar een lichte binnenplaats. Een open deur aan de linkerkant bood Carilinee een glimp van de winkel, die twee lange stenen werkbladen had en planken vol keurig opgestapelde kleurige lederen stalen. De lange, smalle gang leidde naar een binnenplaats, die zo levendig groen was dat Carilinee vol verbazing stil bleef staan. De geur van bloemen vermengde zich met die van munt, tijm, basilicum en dragon. Rond een kleine fontein in het midden was een tuin gecreëerd, die bestond uit een overvloed aan kruiden, klimkomkommers, erwten, bonen en pompoenplanten, waarvan de brede bladeren zich als een groene mantel uitspreiden. Aan de buitenste randen van de binnenplaatsen bloeiden bloemen in volle, kleurige trossen, rozen, lelies, violen en irissen, die de kleine ruimte veranderden in een schilderdoek van donkerrood, roze en wit. Zilverachtig en mossig groen nestelde zich tegen het geel en oranje. Die explosie van kleur en geur deed Carilinee naar adem happen. Adembenemend. En het meeste smaakt lekker, zei Priscilla. In een van de kamers langs de linkerkant van de binnenplaats werd fel geblaft. Dat is Ferox. Priscilla trok een gezicht. Hij heeft zichzelf helaas aangeleerd dichte deuren open te maken. Hij kan elk moment naar buiten komen springen. Vergeef hem maar zijn enthousiasme. Hij doet niets. Voordat Priscilla uitgesproken was, rende een grote rond met een ruig, zwarte vacht blaffend op hen af. Ferox, schreeuwde Theo en het grote beest verhief zich om zijn poten op zijn borst te zetten. Zijn grote tong schoot naar buiten en likte Theo's gezicht. Theo ging de tong lachend uit de weg. Zitten, monster! Toen Ferox gehoorzamende, wreefde hij tussen de zwarte flaporen. Nog steeds geen manieren, zie ik. De hond bekeek Theo even vol adoratie terwijl zijn tong uit zijn bek ging voordat hij zich naar Carilinee toekeerde. Ze hapte naar adem, bang dat het beest haar zou bespringen zoals hij Theo had besprongen. Alsof hij haar angst voelde, stak Ferox slechts zijn zwarte snuit in haar hand, snuffelde en gaf haar een vriendelijke lik voordat hij weer ging zitten. Mijn verontschuldigingen voor ons beest. Priscilla rolde met haar ogen. Kom, ik zal jullie je kamers laten zien. Carilinee, we hebben jou de kamer van mijn zoon gegeven. Marcus is op bezoek bij zijn rentmeester in zijn landhuis in Ostia. Carilinee fronste verward haar voorhoofd. Bezat hun zoon een landhuis? Theo en kapitein Taharka, jullie kunnen de kamers van oom Benjamin delen. Hij stond erop om met Marcus mee te gaan. Hij vond hem te jong om alleen te reizen. Jammer dat ik Benjamin niet zal zien, zei Theo. Ik denk dat hij een excuus zocht om het perceel te verlaten. We moeten binnenkort een grote bestelling afleveren en er worden langere dagen in de werkplaats gemaakt dan anders. Daarom is Aquila er niet om met jullie persoonlijk te groeten. Hij vroeg me hem te excuseren. Hij zal zich voor de avondmaaltijd wel bij ons voegen. Priscilla wendde zich tot Carilinee. Heb je honger, lieverd? Dorst? Wil je de termen bezoeken? Ik wil dat je je hier thuis voelt. Carilinee besloot dat ze misschien wel nooit meer wegging als Aquila maar half zo sympathiek was als zijn vrouw.
1: Wat brengt je naar Rome, Caroline? Vroeg Priscilla terwijl ze een schotel met perenpudding aan Theodor gaf. De peren die gestoofd waren in zoete wijn en honing, voordat ze gepureerd waren en samen met eieren waren gekookt, smolten op Theo's tong. Ze waren bij elkaar in de lange kamer op de eerste verdieping van het huis voor de avondmaaltijd. Priscilla en Lolia hadden een verrukkelijk maal bereid van kip, gekruid met verse dille, prei en koriander en daarnaast worteltjes en pastinaak met een warm kwadratus brood dat net uit de bakkersoven kwam en nog dampte. Na wekenlang vis en platbrood gegeten te hebben, vond Theo Priscilla's heerlijk banket een feest. Ik ben hier om mijn moeders vriendin Vitruvia te bezoeken. Ze is de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. De befaamde architect die zijn boeken heeft opgedragen aan Augustus? Aquila's lepel vol dessert bleef een ogenblik in de lucht hangen. Hij is nog steeds een bekende figuur in Rome, hoewel hij meer dan 70 jaar geleden is gestorven. Weet jij waar zijn familie woont? Vroeg Caroline gretig. Voor het eten had ze met Priscilla de baden bezocht en nu droeg ze een eenvoudig roomwitte tunica en haar krullen hingen los over haar schouders. Theo had haar een mand vol kaneelroze zeep gegeven toen ze van boord gingen en de geur die aan haar warme huid kleefde prikkelde hem steeds als de wind door de open ramen naar binnen waaide. Theo's mond werd droog en hij wendde zijn blik af. In zijn hart was iets verschoven, terwijl hij tijdens haar ziekte voor haar had gezorgd. 4 lange dagen was ze voor alles van hem afhankelijk geweest. De ongewone omstandigheden hadden een hechte band tussen hen geweven. Een band zoals hij nooit had gekend, behalve misschien vroeger met zijn pleegzusje. Maar met Ariadne was hij opgegroeid. Hij kende haar vanaf de dag van haar geboorte en ze waren in de slechtste en beste jaren van hun jonge leven onafscheidelijk geweest. Hoe had deze jonge vrouw zich in zo korte tijd om zijn diepste kern heen weten te wikkelen? Theo schudde zichzelf mentaal door elkaar en probeerde zich te concentreren op het gesprek. Priscilla, weet jij waar Vitruvius' kleindochter woont? Zei Aquila. Nee, maar ik kan het senator Pudens en zijn vrouw vragen als ze terugkomen van een landgoed in Antium. Ze zouden volgende week weer in Rome moeten zijn. Senator Pudens heeft een talent voor het bovenhalen van allerlei informatie. Als iemand je kan helpen, dan is hij het. Volgende week? Carolinus' schouders zakten. Ferox voelde haar teleurstelling blijkbaar, want hij kwam aanlopen en legde zijn grote kop op haar tenen. Theo zette zijn beker op tafel. Morgen spreek ik met mijn contactpersoon in het paleis. Ik zal het aan hem vragen. Gezien Vitruvius' connectie met Augustus zou iemand in het paleis ons een aanknopingspunt moeten kunnen verschaffen. Weet je moeder Vitruvius' laatste bekende adres? Vroeg Priscilla. Daar zouden we altijd mee kunnen beginnen. Mijn moeder is bij mijn geboorte gestorven. Priscilla stak onmiddellijk een troostende hand uit. O, wat naar voor je lieverd. Dat is voor een deel waarom ik Vitruvia wil ontmoeten, begrijp je? Zij en mijn moeder waren elkaars beste vriendinnen in hun jeugd. Ik snap het. Aquila glimlachte naar Caroline. Ik was zelf nog heel klein toen mijn moeder stierf. Nog maar een jongen. Wat moet het een genoegen zijn om met iemand die haar goed heeft gekend over haar te spreken.
0: Carilinee vlocht afwezig haar vingers door elkaar. Ze hief haar hoofd op. Dat hoop ik, en ik hoop ook mijn vader te vinden. Theo zag het snelle rijzen en dalen van haar borst, de donkere blos die op haar wangen verscheen. Je hoeft niets te onthullen als je niet wilt, Carilinee.
1: Absoluut.
0: Priscilla boog zich naar voren. Je bent hier welkom zoals je bent. Een verklaring is niet nodig. Carilinee sloeg haar ogen neer. Mijn grootouders hebben mijn hele leven tegen me gelogen. Ze hebben de waarheid verborgen omdat ze dachten me daar een dienst mee te bewijzen. Als ik iets van hun voorbeeld heb geleerd, dan is het dit. De waarheid verbergen levert niets op. De machten van het duister krijgen daardoor alleen maar kans om zich te vermenigvuldigen. Ik heb niets te verbergen. De Heer weet alles. Jullie mogen gerust mijn verhaal weten. Theo zat als door de bliksem getroffen, terwijl Carilinee haar leven uit de doeken deed. De geheimen blootlegde die haar hadden gevormd en beschadigd. Haar verleden was beslist niet half zo duister als dat van hem. Maar het bevatte genoeg donkerheid om het niet te willen onthullen. Haar moeders besluit om een verloving te verbreken, om er vandoor te gaan met een man die haar vader afkeurde, was geen geringe overtreding in een Romeinse huishouding. De wreedheid en het bedrog van haar grootvader, het onvermogen van haar tante om te vergeven, zelfs haar eigen besluit om zich te verstoppen op een schip, waren dingen die de meesten liever verborgen hielden. Dingen die hij liever zou verbergen. Theo dacht aan zijn eigen verleden. Het verhaal van zijn eigen conceptie en geboorte. Zijn eigen opvoeding. Hij kreeg buikpijn bij het idee dat hij dat allemaal aan deze vrouw zou onthullen. Hij kon de gedachte aan de blik die hij dan in haar ogen zou vinden niet verdragen. Afgrijzen. Walging. Hij luisterde naar haar terwijl ze haar levensverhaal op tafel legde en besloot dat hij zijn eigen geheim, kost wat kost, verborgen zou houden.

U luisterde naar hoofdstuk 18 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar. Als u graag deze aflevering opnieuw hoort, surf dan naar de website van Radio Maria, www.radiomaria.be. En dan kiest u het programma Boekat.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk, de Vespers, te bidden op deze zondag. We zijn de 16e zondag door het jaar. Vandaag is het de 19e juli. De hymne kan u vinden op pagina 699, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1111 en de korte schriftlezing en slotgebeden vanaf pagina 1114. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Voor de dageraad heb ik u verwekt in de glans van heiligheid. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor de dageraad heb ik u verwekt in de glans van heiligheid. Alleluia. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden. Zijn kroost zal machtig zijn in het land, gezegend zal zijn het geslacht van de vrome. Welvaart en rijkdom sieren zijn huis, hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Hij is voor de vromen een licht in de nacht, weldadig, barmhartig, rechtvaardig. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt. In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk, men blijft hem voor eeuwig gedenken. Voor slechte tijding is hij niet bang, hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen. Standvastig en zonder vrees zet hij door, tot hij op zijn vijanden neerziet. Met mildheid deelt

eeuwen der eeuwen. Amen. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Uit de brief aan de Hebreeën. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, en de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben, tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd, Hij is almachtig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. De rechtvaardigen zullen schitteren als de zon in het koninkrijk van hun vader. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn

De machtige groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij het in.

Verheugen wij ons in de Heer, van wie elke goede gave komt. Bidden wij met een oprecht hart tot Hem. Heer, verhoor ons gebed. Heer, Vader van al wat leeft, Gij hebt uw Zoon gezonden, opdat overal op aarde uw naam verheerlijkt wordt. Versterk het getuigenis van uw kerk onder alle volken. Heer, verhoor ons gebed. Open onze oren voor de prediking van de apostelen. Maak ons ontvankelijk voor de waarheid van het geloof. Heer, verhoor ons gebed. Onthoud de rechtvaardigen uw liefde niet. Verschaf de verdrukten recht. Heer, verhoor ons gebed. Geef de gevangenen vrijheid. Open de ogen van de blinden. Richt de gebrokenen weer op. En behoed de ontheemden. Heer, verhoor ons gebed. Vervul het verlangen van allen die in uw vrede ontslapen zijn. Breng hen door de verrijzenis van uw Zoon tot het leven dat geen einde kent. Heer, verhoor ons gebed. En bidden we dan samen.

Laat ons bidden. Heer, wees goed en mild voor allen die u toebehoren. Geef hun genade op genade. Dat geloof, hoop en liefde krachtig in hen leven. Dat zij met open oog, voor u geboden, vol toewijding, u blijven dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We zijn aangekomen aan onze allerlaatste aflevering van deze wat langere pelgrimstocht die we hebben mogen maken in Antwerpen. We zijn vertrokken vanuit het station van Antwerpen-Berchem om dan zo naar het centrum van Antwerpen te gaan. Ondertussen hebben we uiteraard ook mogen overnachten als echte pelgrims in een pelgrimshuis en zijn we onderweg naar de kathedraal, de Onze Lieve Vrouw kathedraal in Antwerpen, om er onze intenties en goede voornemens, die we ongetwijfeld gemaakt hebben bij het begin van dit nieuwe jaar, om die bij Maria te brengen. Dat zal dus het uiteindelijke doel worden van deze laatste aflevering. Maar eerst lopen we eigenlijk nog een beetje rond de kathedraal. En dat omwille van het feit dat we uiteraard in een kathedrale stad zijn. Dat we zeggen dat het hier ook de zetel is van een bisschop. En dan heb ik het natuurlijk over Monseigneur Johan Bonny. Wel, laten wij even via de oude korenmarkt verder wandelen tot aan de schoenmarkt. Daar vinden we nog een bijzonder kapelletje en ook het bisschopshuis van Antwerpen.

mooi lam gods. En dat heeft te maken met de bisschopsleuze van Monseigneur Bonny. Daar gaan we het nog zo meteen over hebben. We zijn aangekomen aan de deur van het Schoenmakerskapelleke. Dat zeer gekend is in Antwerpen trouwens, maar helaas vandaag gesloten. En dat omwille van een dringende renovatie die nodig was. De kapel is namelijk gebouwd in de 15e eeuw en vraagt dus de nodige zorgen. We zijn dan ook zeer dankbaar en blij dat deze zorgen zullen toegepast worden en hopen op een ander moment hier misschien wel eens te kunnen binnenwandelen. Maar het is wel een gelegenheid om even te gaan kijken naar de geschiedenis van deze kapel. Toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. Want de officiële naam is niet het Schoenmakerskapelleken, maar wel Onze Lieve Vrouw Geboortekapel. Of Onze Lieve Vrouw van Toevlucht. Toevlucht voor allen, ongeacht nood, rang, stand of ouderdom. Het is een oase van gebed en rust, zo te midden van de stad. Het is een van de weinige godshuiskapellen die nog dienst doet voor de katholieke eredienst. Godshuizen waren sinds de 14e eeuw dus sociale instellingen voor arme bejaarden, die gesticht werden door ambachten of door gefortuneerde burgers. Zoals hier het geval is, in 1343 door Hendrik Zuderman. Een rijke koopman uit Dortmund. En die heeft in Antwerpen nog meer sociale stichtingen opgericht, zoals de Cellebroeders, die oorspronkelijk gelegen waren aan de Zudermanstraat, recht tegenover de kapel. Zoals wel bij meer godshuizen voorkomt, bedraagt het aantal huisjes niet toevallig 12. En van meet af aan staan twee heilige geestmeesters namens de stad in voor het beheer. Van de kapel is reeds sprake in 1357. En we vinden een tweede bron terug in 1477. Tijdens het Calvinistisch bewind, dat in Antwerpen in 1581 de plak zwaaide, wordt de kapel uitzonderlijk opnieuw voor katholieken geopend. Enkel voor doopsels en huwelijken, maar toch. Onder het Frans revolutionair bewind komen alle godshuizen onder het beheer van de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen, die haar zittingen hier in de kapel zal houden. Later, in de 19e eeuw, worden deze vele kleine godshuizen vervangen door een groot nieuw ouderlingentehuis in de Lozannastraat. En dit godshuis wordt ontmanteld. In 1887 komt de kapel met de bijhorende 8 huisjes onder het beheer van het kerkbestuur van de huidige kathedraal. Tweemaal daags luidt het klokje in de dakruiter om getrouwe kerkgangers en toevallige passanten aan te sporen naar de dagelijkse mis te komen. Boven de geveldeur toont Maria haar kind als diegene die de wereld kan redden van het verleidelijke en venijnige kwaad. Zo vertrapt ze de slang die op de aardbol kruipt. Het gaat hier over een stenen beeld van Jan-Baptiste de Vos uit 1840. Doorheen de eeuwen heen verwierf de kapel een beperkte, maar toch interessante schilderijenverzameling. En die konden we trouwens al een deeltje zien in het Maagdenhuis in een van de eerste afleveringen van onze pelgrimstocht. De kapel is een vlak afgedekt zaalkerkje, naar het oosten georiënteerd. Herhaaldelijk is ze verbouwd, onder meer met aan weerszijden een houten gaanderij. Door het openbreken van de zuidermuur op het gelijksvloers rond 1970 is de ruimte van de toenmalige sacristie aan de gebedsplaats toegevoegd. Nu, op een andere gelegenheid buiten deze pelgrimstocht mocht ik hier al eens binnengaan, toen het nog open was, en dan verrast het interieur toch wel. Het is een heel intieme sfeer die men in de kapel terugvindt en echt een plaats van gebed. Want er was wel altijd iemand daar aanwezig.
één kaarsje branden of even de tijd wou nemen om er te bidden. Het is een plaats waar de mensen hun toevlucht zoeken bij Maria. En dat zien we ook bijvoorbeeld in de grote zilveren kandelaars die het altaar sieren. Zo is er een afbeelding van een kreupele man te zien, steunend op twee stelten. En dan een stoomtrein van een van de oudste types uit de jaren 1840. En we zien de letters S-M-A-R-I in elkaar gevlochten. En dat kan je lezen als Sancta Maria. We zien ook een beeld van de oorlog, verzinnenbeeld door allerlei wapentuigen, kanon en kanonskogels. En een zeilschip, geteisterd door stormwind en bliksem, wat natuurlijk verwijst naar de titel van Maria als Sterre der Zee. Een andere afbeelding toont een vondeling, een ingebusselde boreling gedragen door een engel in een ruw landschap, en rechts een blinde pelgrim, die staat voor geestelijke en lichamelijke blindheid, begeleid door een engel die aankomt in de kerk. En dan ook een sterfbed waar een kapucijnermonnik aanspoort in stervensnood op Maria te vertrouwen. En tot slot een jongeling, treurend bij het graf van zijn geliefde. En hij wordt getroost door een oudere man. We zien op het graf een breed kruis waaraan een rouwkrans is opgehangen. Het toont al die verschillende situaties waarin de mens uitgenodigd wordt zijn toevlucht te zoeken tot de voorspraak van onze lieve vrouw. Ook in de glasramen is zij aanwezig. Bij het Duitse bombardement in 1914 zullen de 19e-eeuwse glasramen sneuvelen. In 1946 worden ze gelukkig vervangen. Op het centrale glasraam roepen vrouwen en kinderen aan wal de hulp in van onze lieve vrouw van toevlucht voor hun echtgenoten op een schip in een storm. Een voorstelling die teruggaat op een oude devotieprent met als smeekbede: Ach Maria, ziet wij bidden dat gij in ons grote pijn ons wilt helpen, ons wilt troosten en ook onze toevlucht zijn. We ontdekken in deze kapel ook enkele heiligenbeelden. Zo is er onder meer een beeld van de heilige Johannes Bergmans. Rechts van het altaar is er ook zelfs een beeld van het heilig hart van onze Heer Jezus Christus. We ontdekken Sint-Jozef, moeder Anna met de jeugdige Maria aan de hand en de heilige Rita van Cascia. Sint-Catharina van Alexandrië is er ook bij, de heilige Therese van Lisieux, de heilige Antonius van Padua en Anna van Sint-Bartholomeus, karmelites van de Rozier natuurlijk, bevrijdster van Antwerpen. Het schoenmakerskapelletje. Zeker de moeite om hier even halt te houden, al was het dan voor de gesloten deur, maar natuurlijk hopen we snel opnieuw van de schoonheid van de kapel te kunnen genieten, eens ze helemaal is gerestaureerd. Goed, wij gaan opnieuw een klein eindje verder. Laten we even gaan aanbellen aan het bisschopshuis van Antwerpen om te horen of monseigneur Johan Bonny thuis is en misschien dat we even hem kunnen gaan begroeten. Alvorens wij een bezoek brengen aan zijn prachtige kathedraal.

hebben aangeklopt, maar helaas, de bisschop is vandaag niet thuis. Toch is het de gelegenheid om hier voor dat mooie toegangspoort van het gebouw even stil te staan bij de rijke geschiedenis van dit gebouw dat u dus vlakbij de Schoenmakerskapel op de huidige schoenmarkt kan terugvinden. Het is eigenlijk een refugiehuis oorspronkelijk van de Sint-Bernardus-abdij van Hemiksem. In 1498 werd het bestaande gebouw vervangen door een stenen refugium. En waarschijnlijk bestond het geheel toen al uit een aantal gebouwen die gegroepeerd waren rond een binnenplein. In 1559 werd het bisdom Antwerpen opgericht en het was de Sint-Bernardus-abdij die belast werd met het financieel onderhoud van dit nieuwe bisdom. Het refugium werd verbouwd en fungeerde vanaf 1570 reeds als bisschopswoning. Amper 6 jaar later zal Antwerpen in handen vallen van de Calvinisten en diende de bisschop zijn woning te verlaten. Het is dan de plaats geworden van het stadsbestuur van Antwerpen, omdat het stadhuis tijdens de Spaanse furie zeer zwaar beschadigd werd. Maar hoe gaat dat in de geschiedenis? In 1587 werd het gebouw reeds terug in gebruik genomen door het bisdom. Maar dat zou een korte tijd duren, want we krijgen dan de Franse overheersing. Het gebouw werd achtereenvolgens residentie voor het centraal bestuur en prefectuur van het departement van de Twee Neten. Onder het Verenigd Koninkrijk zetelde de provincie-gouverneur in deze gebouwen en na de Belgische onafhankelijkheid de Antwerpse gouverneur. Jammer genoeg werd er bij de kapel en de orangerie van het oorspronkelijke gebouw door het provinciebestuur gesloopt. In de plaats daarvan kwam een provincieraadzaal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit gebouw bezet door de Duitse troepen. De krijgsgouverneur resideerde in dit gebouw en het militair gerechtshof bezette de provincieraadzaal. Een bronzen gedenkplaat herdenkt dan ook de ter dood veroordeelde landgenoten. In 1918 werd het paleis opnieuw de zetel van het Antwerpse provinciebestuur en sloeg hier in 1944 een V2-bom in. De zwaarst getroffen gedeeltes werden gesloopt en enkele andere gedeelten werden nog gebruikt. In 1980 verliet het provinciebestuur definitief het voormalige bisschopshuis. Uiteindelijk werd na restauratie en renovatie geopteerd om het bisschopshuis, althans gedeeltelijk, terug zijn oorspronkelijke functie te geven door er de bisschop en zijn diensten te huisvesten. De voorbouw werd daarbij gesloopt. De gevel werd in de oorspronkelijke toestand hersteld. En een nieuwbouw geeft een verbinding tussen de twee vleugels. De renovatie- en restauratiewerken werden uiteindelijk beëindigd in het voorjaar van 1993. Op 24 mei van dat jaar vond de officiële plechtigheid plaats, waarbij het provinciebestuur het gebouw ter beschikking stelde van de bisschop en zijn diensten. Het huidige bisschopshuis bevat dus de woning van de bisschop, zijn kantoor en de burelen voor de diocesane beleidsploeg. En zoals u ongetwijfeld wel weet, is het zo dat het bisdom Antwerpen vandaag de dag geleid wordt door Monseigneur Johan Bonny. En dat maakt hem de 22e bisschop van Antwerpen. Op de drempel van het bisschopshuis kunnen we zo toch nog even stilstaan bij het leven van Monseigneur Johan Bonny. Hij werd geboren in Oostende op 10 juli 1955, oudste van 5 kinderen in het gezin van Gustave Bonny en Marie-Jeanne Lotens. Zijn ouders die baten een landbouwbedrijf uit, eerst te Eernegem en nadien te Moeren, vlakbij Gistel. Hij doorliep de lagere school in Eernegem en Moeren en volgde het lager middelbaar onderwijs aan het Onze Lieve Vrouwencollege te Gistel. Het hoger middelbaar onderwijs dan aan het Sint-Jans College te Meldert.
In 1973 begon hij zijn priesteropleiding aan het Grootseminarie te Brugge. Hij behaalde het baccalaureaat in de filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en daarna het baccalaureaat in de theologie aan het Grootseminarie in Brugge. Vervolgens zette hij zijn opleiding verder aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome, waar hij in 1981 de licentie in de theologie behaalde. En vulde dat aan in 1988 met een doctoraat in de theologie, met een thesis over het gemeene leven in de werken van Jan van Rusbroek. Op 20 juli 1980 werd hij tot priester gewijd door monseigneur Émile Joseph de Smet, toenmalig bisschop van Brugge, in de parochiekerk van Moeren in Gistel. In 1982 werd Johan Bonny door monseigneur de Smet benoemd tot professor en archivaris aan het Grootseminarie in Brugge. In de afdeling theologie was hij verantwoordelijk voor de vakken kerkgeschiedenis, ecclesiologie, ecumene en spiritualiteit. Hij werd directeur van de afdeling tot 1991 en geestelijk directeur van het seminarie tot 1997. Hij was ook betrokken bij het vormingswerk voor religieuzen en leken, onder meer in Groenhoven en in de Theologische Academie van het Bisdom Brugge. Ook verschillende ervaringen in het jeugdwerk en de jeugdpastoraal, onder meer als proost in de KSA Noordzeegouw en als proost van het Jong Christen Onthaal voor Toerisme, eveneens pastoraal begeleider van verschillende jongeren- en gezinneninitiatieven. In 1997 zal hij naar Rome verhuizen voor een dubbele functie. Hij werd benoemd tot staflid van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid onder de christenen, waar hij samenwerkte met kardinaal Kasper, en verantwoordelijk voor de ecumenische relaties tussen de katholieke kerk en de orthodoxe kerken, voornamelijk in het Midden-Oosten. Tegelijk werd Johan Bonny door kardinaal Godfried Daneels en de Belgische bisschoppen benoemd tot rector van het Belgisch Pauselijk College in Rome. Naast jonge priesters uit alle Belgische bisdommen ontving hij op het Belgisch College ook een aantal Afrikaanse priesters en Grieks-orthodoxe studenten. Op 28 oktober 2008 werd hij benoemd door paus Benedictus XVI tot 22e bisschop van Antwerpen en 4e bisschop van het heropgerichte bisdom. Een beetje meer informatie dus over de 22e bisschop van het bisdom Antwerpen. En dat vlak voor het moment dat we richting de Onze Lieve Vrouw Kathedraal gaan, het eindpunt van onze pelgrimstocht.

Alvorens we de kathedraal zelf binnenstappen en deze even bezoeken, treffen we een bijzonder beeld aan in de nabijheid van de kathedraal. Namelijk het beeld van Nello en zijn hond Patrasche. Een wereldberoemd verhaal dat zich als het ware afspeelt in Antwerpen. Nello is een arme weesjongen in een arm boerendorp aan de rand van de stad Antwerpen. En zijn moeder, die afkomstig is van de Ardennen, sterft wanneer hij 2 jaar oud is. Nello blijft achter in de handen van zijn grootvader, Johan Daas, een oude man die nog gevochten heeft in het leger van Napoleon. Elke dag vervoert hij met zijn grootvader verse melk van de boerderij naar de burgers in de stad. Op een dag vinden ze langs de weg een door mishandeling uitgeputte trekhond, Patrasche, die daar achtergelaten is door zijn meester. En Nello en zijn grootvader vangen het dier op. Nello en Patrasche worden een grote hulp voor de steeds ouder en zieker wordende Johan, die de melkhandel steeds meer moet overlaten in de handen van Nello en zijn hond. Desondanks ontwikkelt Nello zich als een gelukkige jongen. Hij schept een intense vriendschapsband met zijn hond en het dochtertje van de lokale molenaar Alois. Bovendien blijkt Nello een begenadigd tekenaar te zijn. Tijdens zijn bezoeken aan de kathedraal van Antwerpen staat hij vol bewondering voor de schilderijen van Rubens, die voor hem een groot voorbeeld blijken te zijn. Hij is dan ook misnoegd als blijkt dat de 2 schilderijen van de kruisafneming op de zijaltaren verborgen blijven voor het niet betalend publiek, er vast van overtuigd dat Rubens het zelf nooit zo zou hebben gewild. Op een dag ziet hij in een tekenwedstrijd een kans om zijn talent te tonen aan de wereld. De molenaar is niet echt opgetogen met de vriendschap tussen zijn dochter en Nello en probeert zijn dochter weg te houden van de jonge armoezaaier. Nello's grootvader overlijdt en als de bijgebouwen van de molen afbranden, krijgt Nello bij overmaat van ramp al snel de schuld op zich geschoven, waardoor hij zijn melk niet meer kan verkopen. Nello staat al snel op straat. Wanneer hij verneemt dat hij ook de tekenwedstrijd, waar hij zijn laatste hoop op had gevestigd, niet heeft gewonnen, stort hij zich op kerstavond teleurgesteld neer in de kathedraal van Antwerpen. Hij sterft van ontbering, met zijn hand in de armen gekluisterd, terwijl het maanlicht de kruisafneming van Christus voor zijn ogen ontsluiert. Ja, een zeer rakend verhaal eigenlijk. En dat is toch wel een bijzonder beeld hier dat we vinden buiten de kathedraal. U kan het zelf eens komen bekijken. Een beeldje dus waar Nello en Patrasche, Nello die sterft met de hond in zijn armen en eigenlijk onder de straatstenen ligt, alsof de straatstenen een soort van deken geworden zijn. Een heel rakend beeld. En natuurlijk verwijzend ook naar het feit dat er in die tijd waar het verhaal geschreven werd, de auteur die graag aanklacht wilde maken tegen de hondenmishandeling van haar tijd, die welig tierde in het 19e eeuwse Europa, maar zeker ook natuurlijk voor de vele kinderarbeid die vaak voorkwam en vaak onder erbarmelijke condities. Nello en Patrasche, en zij vormen als het ware de ingang naar Rubens, de prachtige schilderijen die we zo meteen zullen mogen bewonderen wanneer we de kathedraal binnenkomen. Alvorens we dat doen, vertel ik u toch graag nog eerst iets even over de kathedraal van Antwerpen, en dan laat ik u graag delen in de ervaring van het bezoeken van deze mooie kathedraal die u zeker niet mag missen wanneer u naar Antwerpen komt. Het is een gotische kruiskerk gebouwd tussen 1352 en 1521.
Hij heeft dus vele bouwfases gekend. Als u merkt, de grote periode waar we over spreken, het heeft 100 jaren geduurd om uiteindelijk te komen tot het huidige gebouw. Pas in 1614 trouwens werd gestart met de bouw van de gewelven van de middenbeuk en de dwarsbeuken. En zo waren er dus de mogelijkheid om de kerk langzamerhand uit te bouwen. De kerk wordt eigenlijk tot de hoogtepunten van de Brabantse gotiek gerekend, maar vertegenwoordigt een nieuw type binnen die stijl. Zo werden bijvoorbeeld geen ronde zuilen met koolbladkapitelen toegepast, maar geprofileerde bundelpijlers die zonder onderbreking doorlopen in de gewelfribben. En dat ziet u ook wanneer u binnenkomt, het vloeiende geheel dat eigenlijk de uitlopers van de zuilen vormen met het dakgewelf. De kathedraal is bekend geworden door haar indrukwekkende westgevel met haar timpaan of timpanon, de antieke bouwkunst, het driehoekige gevelveld tussen de kroonlijst en de schuin oplopende daklijsten van een gebouw die u kan zien aan de ingang van de kathedraal. En dat toont eigenlijk het laatste oordeel. De noordelijke toren is 123,92 meter hoog en is sinds de sloop van de Sint-Lambertus-kathedraal in Luik in 1794 de hoogste kerktoren van de Nederlanden. Hij werd gefinancierd door de stad Antwerpen en valt ook nu nog onder het stadsbestuur en dus niet onder het kerkbestuur, zoals u misschien zou verwachten. Het is een voorbeeld van flamboyante gotiek, opgetrokken in witte Balegemse zandsteen. Hij werd in 1518 voltooid. In de noordelijke toren bevindt zich dan ook de luidklokken en de bijaard. 515 treden zijn er in deze toren. Bovendien kan u deze bezoeken van april tot september onder leiding van erkende gidsen. Nu, eigenlijk van het oorspronkelijke interieur is zo goed als niets bewaard. In de reformatie raasde de beeldenstorm door de kathedraal, waarbij glasramen, beelden, relieken, praalgraven, tientallen altaren werden onteerd en vernietigd. En we vinden er natuurlijk prachtige kunstwerken terug, niet in het minst kunstwerken van Peter Paul Rubens, de kruisoprichting in een drieluik, de kruisafneming eveneens in een drieluik, de verrijzenis van Christus eveneens in een triptiek en de hemelvaart van Maria als een prachtig altaarstuk. Daarnaast vinden we ook de

En ik had daarnet een gesprek met Carolien, die werkt voor de communicatie van de kathedraal. Ja, want in zo'n gebouw dat toegankelijk is, onder andere voor de gelovigen zeer zeker, maar ook voor de toeristen die hier komen, moet je een officiële toestemming hebben om opnames te mogen maken in de kathedraal in het kerkgebouw. Ja, het is een prachtig gebouw, waar ook hele mooie kunstwerken natuurlijk te bezichtigen zijn. We gaan eventjes een rondwandeling maken en dan probeer ik u een indruk te geven, alvorens we naar de kapel van Onze Lieve Vrouw zullen gaan, om daar onze intenties en goede voornemens te brengen, zoals dat ook de bedoeling was voor deze pelgrimstocht. We zien hier een triptiek, een driedelig schilderij. En dat is de kruisoprichting. Gemaakt in de periode tussen 1609 en 1610 van Peter Paul Rubens natuurlijk. We zijn al voorbij het Rubenshuis gegaan. En nu staan we voor een van die indrukwekkende werken van de schilder. Hij schilderde de kruisoprichting oorspronkelijk voor het hoogaltaar van de intussen afgebroken Sint-Walburgiskerk, die voor het steen gelegen was. Het werk kwam in 1816 in de kathedraal terecht. En voor de kruisoprichting liet Rubens zich inspireren door Italiaanse voorbeelden. Zowel chronologisch als thematisch en stilistisch komt Rubens kruisoprichting voor zijn kruisafneming. Ja, en het is zeker de moeite om eens een bezoek te brengen aan de kathedraal natuurlijk, om het hier zelf allemaal te komen bezichtigen. Ik sta hier ondertussen onder een werk van Maarten Pepijn. Die leefde van 1575 tot 1643. En we zien de heilige Norbertus in aanbidding voor het allerheiligste sacrament van het altaar. Want daarover gaat het natuurlijk nog altijd. Ondanks het feit dat de kathedraal ook een toeristisch luik kent, gaat het hier natuurlijk nog altijd over Jezus Christus. Enkele indrukwekkende beelden van de heilige Matthäus zien we hier, en natuurlijk ook van de heilige Johannes. Aan een van de toegangspoorten van de kathedraal. En zo lopen we even van de ene kant naar de andere zijde van de kathedraal, om een indruk op te doen van het andere schilderij. Eveneens driedelig. En dat terwijl er momenteel ook rondleidingen gebeuren in de kathedraal, om de kunstpracht onder aandacht te brengen. En dat staat ons toe om even bij de Ark van het Verbond halt te houden. En dan hebben we het natuurlijk niet over de Ark van het Verbond uit de Heilige Schrift, maar wel de verwijzing ernaar. En dat is natuurlijk het tabernakel. En dat is een heel indrukwekkend iets. Als je in de kathedraal even binnenkomt, aan de rechterzijde vind je een zijbeuk, zeg maar, waar de heilige mis wordt opgedragen. Wanneer u dus naar de mis wilt komen, dan kan dat zeker. En dus het tabernakel is echt in de vorm van zo'n ark van het verbond, in late rococo-stijl. Het is versierd met prefiguraties van de Eucharistie en het prijkt nog steeds op het altaar van de broederschap van het Allerheiligste Sacrament, waarvoor het ook bestemd was. Een ander indrukwekkend kunstwerk waar je misschien gemakkelijker aan voorbij zou gaan als je naar de kathedraal komt enkel om de indrukwekkende, weliswaar, schilderijen van Peter Paul Rubens te bekijken. Ook prachtige glas- en loodramen natuurlijk, die te bewonderen zijn. Ons eraan herinnerend dat een ieder zijn eigen kleur van heiligheid heeft. Dat God ons allemaal op een unieke manier heeft geschapen en dus ook op een unieke manier tot heiligheid wil roepen. Althans, dat is hetgene wat ik er altijd bij denk als ik die kleurenpracht zie van die glas- en loodramen

de kerken die we ondertussen toch al in heel wat van onze pelgrimstochten hebben bezocht. En het andere werk dat hier te bewonderen valt is natuurlijk de kruisafneming van Peter Paul Rubens. Een altaarstuk van het Colveniersgilde. Gemaakt in de periode tussen 1611 en 1614. Het geldt als het absolute meesterwerk van de Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw. Vorm, lijn, kleur en licht houden elkaar als het ware perfect in evenwicht. En dat is heel opvallend, de lichtinval, zeg maar, die Peter Paul Rubens gebruikt in zijn schilderijen. De Colveniers wilden dat het triptiek gewijd was aan hun patroonheilige, de heilige Christoffel. En de iconografische voorschriften van de contrareformatie lieten evenwel niet toe dat heilige levens het hoofdthema van een altaarstuk werden. Rubens bedacht een ingenieuze oplossing. Want Christoffel betekent hij die Christus draagt. En op het schilderij zijn vele Christusdragers voorgesteld. Op het middenpaneel wordt Jezus' dode lichaam door Johannes ondersteund. En op het linkerpaneel draagt Maria hem in de moederschoot. Rechts houdt de oude Simeon hem in de armen. En op de buitenluiken, tenslotte, prijkt een imposante Christoffel. Een trucje dus van Peter Paul Rubens om eigenlijk toch het mogelijk te maken om de heilige Christoffel, zeg maar, als thema te nemen voor dit werk van de kruisafneming. Wandelen wij opnieuw een stukje verder. En dan gaan we verder ook in de kunstpracht natuurlijk van de kathedraal. En aan de rechterzijde komen we dan in de sacristie terecht, waar we een beeld zien van de heilige paus Johannes Paulus II. Een borstbeeld. En natuurlijk het portret van paus Franciscus en van de bisschop van Antwerpen, monseigneur Johan Bonny. En dan in een van de kapellen een opvallend iets. Op een rood fluwelen kussen ligt een zilveren doornenkroon. Heel mooi, met een pieta boven het altaar en de liggende Christus in het graf aan de linkerkant van het altaar. En dan in een andere kapel zien we een triptiek opnieuw met een afbeelding van onder meer de heilige Johannes Bergmans, die net gestorven is en omringd is door tal van figuren die eigenlijk symbool staan voor de hele wereld. Van de koningen tot adel, tot prelaten en de kerk, tot de armen die zich rond de kist van de heilige Johannes Bergmans hebben verzameld. En als we opnieuw voorbij het koor gaan, dan worden we uitgenodigd om even onze blik ten hemel te richten. Namelijk in de koepel van de kathedraal vinden we het werk ten hemelopneming van Maria, daterend uit 1647. Want de kathedraal is inderdaad toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, maar nog veel specifieker, de ten hemelopneming van Maria. Een late tijdgenoot van Rubens heeft dit thema hoog in de vieringkoepel uitgewerkt op 43 meter. En dankzij de bedreven manier waarop de schilder Schut het perspectief hanteert, is het alsof de koepel zich opent naar de hemel. Een indrukwekkend staaltje schilderkunst. Ja, tal van dingen hier om te bezichtigen. We hebben een snelle rondgang gemaakt en gaan nu richting de kapel van Onze Lieve Vrouw om daar onze intenties en goede voornemens neer te leggen, als ook de intentie, zeg maar, om de 40 dagen tijd op een biddende manier mee te maken.

zo komen we de kapel binnen, waar ook onze lieve vrouw aanwezig is. In het decorum boven het altaar. En waar hier dus ook kaarsjes kunnen gebrand worden. Als teken van gebed, als een vraag van gebed voor de intenties die wij naar hier brengen. En hier staand voor Maria willen we aan onze lieve vrouw vragen, de patrones van de radio, om onze intenties tot bij Jezus Christus te brengen. De goede voornemens die we hebben gemaakt bij het begin van het jaar, om onze kracht en de genade te vragen om deze ook vol te houden. En deze 40 dagen tijd een tijd te laten zijn van gebed, van penitentie, van het geven van aalmoezen, om als het ware ruimte te maken, tijd te maken om mee te gaan in de lijdensweg van Jezus, mee te gaan in zijn Gethsemane, mee te gaan in zijn kruisweg, mee te gaan tot aan het kruis samen met Maria, in het vooruitzicht van de verrijzenis. Laten we samen een wees gegroet bidden om hier de uitdrukking aan te geven. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. En zo besluiten wij onze pelgrimstocht helemaal tot in de Onze Lieve Vrouw kathedraal van Antwerpen. En eigenlijk kunnen we Onze Lieve Vrouw ook danken voor alle pelgrimswegen die we al hebben mogen bewandelen in de afgelopen jaren, in de afgelopen afleveringen en waar u bent meegegaan. De weg van de pelgrim is zoals het gebed. Het verandert altijd iets. Het verandert altijd degene die de weg bewandelt. Het is het besef dat de weg er al vele eeuwen voor ons ligt en er vele eeuwen na ons nog zal liggen. En wij zijn passanten, pelgrims onderweg naar het eeuwige leven met Christus, naar het eeuwige leven met God. En deze 40 dagen tijd die herinnert ons daaraan dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Heilige Maagd Maria, wij vragen u om onze gebeden tot bij Jezus te brengen en te vragen om ruimte te maken in ons leven, om ons hart gericht te houden op het eeuwige leven. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze wat langere pelgrimstocht van Antwerpen-Berchem helemaal richting de Onze Lieve Vrouw-kathedraal in Antwerpen. Met grote dankbaarheid dat u bent meegevolgd, hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons meegaat in een stukje van ons mooie land, of wie weet het buitenland, met ons als pelgrims samen mogen ontdekken. Van harte dank voor het luisteren, voor het meegaan en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag gaan we naar het Oude Testament en beluisteren we een van de kleinere profeten. We gaan namelijk naar het boek Habakkuk en daar lezen we hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 4. Dit is de boodschap waarmee de profeet Habakkuk in een visioen werd belast. Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl u maar niet luistert? Hoe lang moet ik nog geweld tegen u schreeuwen, terwijl u maar geen uitkomst brengt? Waarom laat u mij onrecht zien en ziet u die ellende maar aan? Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking? Waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten? De wet wordt erdoor ontzenuwd en de rechtspraak komt niet meer aan bod. Want de schurken brengen de rechtvaardigen in het nauw, omdat er alleen maar vervalste rechtspraak aan bod komt.

De woorden bij de profeet Habakkuk, die we zo net hebben mogen lezen, zijn heel actueel. Ook wij wensen vaak diezelfde woorden te gebruiken in ons gebed als we ons richten tot God. Eigenlijk gaat het hier over een klacht. Wij klagen tegenover de Schepper. En wij zien soms dat Hij niets doet. En als we dat merken, namelijk dat er veel onrechtvaardigheid is in de wereld, geweld, ruzie en conflicten, dan zijn we geneigd om dezelfde woorden te gebruiken als de profeet Habakkuk. En het is dus niet altijd fout om eens te klagen tegenover God. Maar we moeten dat wel altijd doen met een nederig hart, wetende dat Hij uiteindelijk toch de juiste beslissing neemt, dat Hij toch tussen beiden komt, dat Hij echt wel zorgt voor rechtvaardigheid. Maar dat alles laat vaak op zich wachten. En dus durven wij soms in ons gebed de woorden zeggen zoals: waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking? Waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten? Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl U maar niet luistert? Nochtans is er ons geleerd in de catechesis dat God altijd luistert. Maar de handelingen die God geeft in de wereld, die laten soms op zich wachten. En dus durven wij met aandrang smeken tot God: kom toch tussen beiden. En dat is exact wat de profeet Habakkuk hier wil doen. Namelijk smeken tot God tegenover de onrechtvaardigheid in de wereld. Als we dat vertalen naar vandaag, dan zouden we gewoon zeggen: Heer, waarom is er oorlog? Heer, waarom zijn er rampen? Heer, waarom zijn er die conflicten? En dat alles op wereldschaal, maar we kunnen dat ook bekijken bij ons, in onze gezinnen bijvoorbeeld, in onze families. Waarom is er ruzie? Waarom is er oneenigheid? En als we dat bekijken, en dan lezen we in het evangelie Jezus die vertelt: denkt gij dat ik vrede ben komen brengen op de wereld? Nee.

dat de rechtvaardigheid van God getoond zal worden. God laat ons vrij, ook in onze keuzes. En natuurlijk hebben wij niet direct die macht om de grote daden op wereldschaal te veranderen. Wij zelf kunnen niet veranderen dat er hier of daar een oorlog is. Dat is niet gegeven aan ons. Maar wat wel gegeven is aan ons, is om het ons aan te trekken. Wat wel gegeven is aan ons, is om ervoor te bidden. En dus diezelfde smeekbeden richten tegenover de onrechtvaardigheid in de wereld, opdat God tussen beiden komt. Maar dat duurt soms heel lang. En soms krijgen we, of lijkt het toch zo, krijgen wij geen antwoord. Maar de Heer luistert wel. En zijn antwoord zit hem net in het evangelie, in Jezus Christus die gekomen is om de profeten te vervullen. Wanneer hij op het kruis sterft, zegt hij: het is volbracht. Hij heeft alles terug eengemaakt. Maar het is pas in Jezus Christus, gekruisigd, dat we kunnen begrijpen wat het antwoord is van God tegenover de onrechtvaardigheid. De onrechtvaardigheid in de wereld wordt beantwoord door de grootste onrechtvaardigheid gedaan tegenover God. En daar hebben we ook een antwoord. Het is omdat wij God vergeten. Het is omdat we God buiten deze wereld houden, dat de wereld schijnbaar niet altijd verandert ten gunste van het goede, maar dat het vaak is ten gunste van het kwade. En dat zegt de profeet Habakkuk. De schurken brengen de rechtvaardigen in het nauw, omdat er alleen maar vervalste rechtspraak aan bod komt. Dat er onrechtvaardigheid is, dat weten we. Dat er armoede is, dat weten we. Zelfs Jezus heeft gezegd in het evangelie dat hij niet beloofde om dat allemaal weg te nemen. Hoe raar het ook mag klinken. Maar wat is het belangrijkste? De situatie op aarde of de situatie waar we naartoe groeien, naar de hemel? Wederom, en we hebben het al vaak herhaald, geldt de vraag: waar leggen wij onze focus? En natuurlijk moeten wij het onrecht op aarde ons aantrekken. Dat is normaal, omdat wij Jezus willen volgen, ook in zijn strijd tegen de onrechtvaardigheid. Maar hij zelf, die de koning is van het universum, heeft de armoede, de conflicten, niet weggenomen. Maar wat hij wel heeft gedaan, is een oproep aan de harten om te veranderen. En die oproep moeten we blijvend verkondigen, maar wel omwille van de juiste reden. En die reden is God. Die reden is het eeuwige leven. Die reden is de hemel, waar wij bij God zullen zijn. En jawel, hier op aarde kunnen we dan zeggen: hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl u maar niet luistert? Maar in ons hart weten wij dat de Heer wel luistert en dat hij ons wel zal verhoren, maar dat hij, en het blijft vaak een mysterie, dat hij zijn tijd neemt. Dankzij Jezus, gestorven aan het kruis, weten we daarboven ook dat hij net daar is waar het lijden zich bevindt. Dat hij net daar is waar het conflict zich bevindt. Hij is daar waar de rampen zijn. En het is daar waar hij gekruisigd wordt. Wederom. Omwille van het lijden dat hij op zich neemt. En hij zegt daarbij: het antwoord ligt in het kruis, gedragen door mij. En als jullie jullie kruis dragen, dan vereenzelvigen jullie met mij. Maar het antwoord eindigt niet bij het kruis, maar gaat over in leven. En dat is dan de verrijzenis. Ja, Heer, hoe lang moeten wij nog roepen? Hoe lang zeggen wij nog: geweld, doe de wereld geweld aan, om te bekeren, om zich terug te richten tot u?

Ook dat is de grote onrechtvaardigheid die er bestaat in de wereld. Dat men zich niet meer keert tot God. Hoe lang nog zult gij dat aanvaarden? En dat blijft een heel groot mysterie, maar als gelovigen moeten we weten, God luistert naar ons bidden. God luistert naar ons klagen. En hij geeft een oplossing. In Jezus Christus, gekruisigd en verrezen. Als we dus eens, en dat is misschien de les die we kunnen gebruiken vanuit de tekst van de profeet Habakkuk, als we eens klagen in ons gebed, is dat echt geen drama. Integendeel, het kan een echt gebed zijn, maar dan wel met het nederige hart die zegt, Heer, uiteindelijk, uw wil geschieden. Uiteindelijk, Heer, weten we dat gij toch aanwezig zijt. Uiteindelijk weten wij, Heer, dat gij toch uitkomst brengt. Een nederig hart verliest de hoop nooit. Een nederig hart heeft altijd vertrouwen in de goddelijke rechtvaardigheid en in de goddelijke barmhartigheid. Laten we daarom vandaag met deze woorden van de profeet Habakkuk laten we bidden. Bidden tot God en zelfs smeken. En soms zelfs zeggen, Heer, waarom luistert gij niet? Maar laten we vooral weten dat hij eigenlijk wel luistert. En dat wij ons vertrouwen moeten vergroten. Vertrouwen op God die ons leidt tot eeuwig leven. Laten we tot slot nog eens deze passage lezen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 4 van de profeet Habakkuk. Dit is de boodschap waarmee de profeet Habakkuk in een visioen werd belast. Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl u maar niet luistert? Hoe lang moet ik nog geweld tegen u schreeuwen, terwijl u maar geen uitkomst brengt? Waarom laat u mij onrecht zien en ziet u die ellende maar aan? Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking? Waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten? De wet wordt erdoor ontzenuwd en de rechtspraak komt niet meer aan bod. Want de schurken brengen de rechtvaardigen in het nauw, omdat er alleen maar vervalste rechtspraak aan bod komt.

Beste luisteraars van Radio Maria, weerom een brief uit Abdij Saint-Joseph de Clerval, een geestelijke brief. Dierbare vriend van de Abdij Saint-Joseph van Clerval. De beschaving van de liefde is mogelijk. Het is geen utopie. Zij zegt er alleen mogelijk dankzij een voortdurend beroep doen op de Vader naar wie alle vaderschap en moederschap op aarde is genoemd. Van wie ieder menselijk gezin uitgaat, zegt Johannes Paulus II in een brief aan de gezinnen in 1994. Binnen het gezin ontstaat en ontwikkelt zich namelijk de beschaving van de liefde. Welnu, sedert enige tijd wordt het gezin als instituut herhaaldelijk aangevallen. Het gaat daarbij om aanvallen die des te gevaarlijker en verraderlijker zijn, doordat ze de onvervangbare waarde van het op het huwelijk gebaseerde gezin miskennen, zegt Johannes Paulus II in 1999. Het huwelijk is het verbond waardoor een man en een vrouw met elkaar een algemene en algehele levensgemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Staat in het wetboek van het kanoniek recht. De eerbiediging van een dergelijke verbintenis is van onschatbare waarde voor de persoonlijke groei van alle gezinsleden, voor de waardigheid, de stabiliteit, de vrede en de voorspoed van geheel de mensengemeenschap. Vaticanum II, Gaudium et Spes. Daarom verdedigt de kerk met kracht de identiteit van het gezin en van het huwelijk. Met dit doel voor ogen stelt zij ons de liefhebbende echte lieden Louis en Zélie Martin, de ouders van de heilige Theresia van Lisieux, ten voorbeeld, wier deugden door paus Johannes Paulus II als heldhaftig zijn erkend op 26 maart 1994. Louis Martin werd geboren in Bordeaux op 22 augustus 1823, als tweede in het gezin van 5 kinderen. Zijn vader was een beroepsofficier en bevindt zich op dat moment in Spanje. Hun eerste levensjaren worden de kinderen Martin meegesleept met hun vader van garnizoen naar garnizoen. Bordeaux, Avignon, Straatsburg. In december 1830 wordt hij gepensioneerd en hij vestigt zich in Alençon in Normandië. Hij is een officier met een voorbeeldige vroomheid. De almozenier die hem vroeger eens verteld had dat men zich erover verbaasde in zijn legeronderdeel dat hij tijdens de mis na de consecratie zo lang geknield bleef zitten, had hij zonder blikken en blozen geantwoord: zeg hun maar dat het komt doordat ik geloof. Louis krijgt in het gezin en vervolgens bij de broeders van de christelijke scholen een zeer gedegen godsdienstige opvoeding. Hij kiest niet voor een militaire loopbaan, zoals het in zijn familie traditioneel is, maar voor het vak van horlogemaker, dat beter past bij zijn meditatieve en zwijgzame aard en zijn grote bekwaamheid om handarbeid te verrichten. Zijn leertijd vindt plaats in Rennes en daarna in Straatsburg. Vlak voor de herfst in 1848 neemt Louis de beslissing zich geheel en al aan God te geven. Hij begeeft zich naar het hospitium van de grote Saint-Bernard in het hart van de Alpen, waar kanunniken zich wijden aan het gebed en het redden van reizigers die in de bergen zijn verdwaald. Hij meldt zich aan bij de prior die hem voorstelt terug naar huis te keren, om zijn studie van het Latijn af te maken, alvorens het noviciaat in te gaan. Maar na een vruchteloze poging op latere leeftijd de studie te hervatten, ziet Louis niet zonder spijt van zijn voornemen af. Ter afronding van zijn leertijd gaat hij naar Parijs. Vervolgens vestigt hij zich weer in Alençon, woont er bij zijn ouders en leidt een zeer geregeld leven, zodat zijn vrienden van hem zeggen: Louis is een heilige. In beslag genomen door zijn diverse bezigheden denkt Louis nog niet aan trouwen. Dat verdriet zijn moeder, maar op de kantwerkschool waar ze lessen volgt valt daar een meisje op dat handig is en goede manieren heeft. Zou dat niet de parel zijn die ze voor haar zoon wenst? Dat meisje is Zélie Guérin,
tweede van drie kinderen, geboren op 23 december 1831 in Gondelin in de Orne van Normandië. We hebben al menige Franse plaatsen bezocht, vindt u niet? Haar vader en moeder komen uit zeer christelijke gezinnen. In september 1844 vestigen ze zich in Alençon, waar de twee oudste meisjes een gedegen opleiding krijgen in het pensionaat van de zusters van de Heilige Harten, Picpussen. Célie denkt erover non te worden, evenals haar oudste zus die later zuster Marie d'Ossité wordt in het klooster van de Visitatie in Le Mans. Maar de overste van de zusters van liefde, aan wie Célie om toelating vraagt, antwoordt haar zonder aarzelen dat zulks niet de wil van God is. Tegenover zo'n categorische verklaring buigt het meisje het hoofd. Maar niet zonder droefnis. Met een aandoenlijk bovennatuurlijk optimisme roept ze uit: Mijn God, ik stap in het huwelijk om uw heilige wil te doen. Geeft u mij dan alsjeblieft veel kinderen en mogen zij u dan ook toegewijd zijn. Zélie gaat dan naar een kantwerkschool om zich te bekwamen in de vervaardiging van het point d'Alençon. Een bijzonder vermaarde kanttechniek. Op 8 december 1851, op de feestdag van de onbevlekte ontvangenis, krijgt ze een ingeving. Point d'Alençon laten maken. Vanaf dat moment gaat ze voor eigen rekening werken. Op een dag kruist ze een jonge man van wiens edele voorkomen, gereserveerde manier van doen en houding van een en al waardigheid ze diep onder de indruk komt. Célie hoort van binnen een stem die zegt: Dit is degene die ik jou heb toebedacht. De identiteit van de voorbijganger, Louis Martin, wordt haar weldra onthuld. En al spoedig waarderen en beminnen de jonge lui elkaar. Ze zijn het zo snel met elkaar eens dat ze op 13 juli 1858 trouwen, 3 maanden na hun eerste ontmoeting. Louis en zijn echtgenote zijn van plan als broer en zus te leven, het voorbeeld te volgen van de heilige Jozef en de maagd Maria. 10 maanden samenwonen in volledige onthouding stellen hen in staat hun beider zielen te doen samensmelten in diepgaande geestelijke gemeenschap. Maar door de behoedzame tussenkomst van hun biechtvader en door hun verlangen kinderen aan de Heer te schenken, besluiten ze dit heilige experiment te onderbreken. Zélie schrijft later aan haar dochter: Ik voor mij wens te veel kinderen te krijgen om ze op te voeden voor de hemel. En in minder dan 13 jaar krijgen ze 9 kinderen. De schoonheid en de vruchtbaarheid zullen hun liefde kenmerken.

Beste luisteraars van Radio Maria, we vervolgen nu de brief over Louis en Zélie Martin, de geestelijke brief uit de abdij Saint-Joseph de Clerval uit Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Het volledige tegendeel. Een liefde die niet schoon is, dat wil zeggen een liefde die wordt teruggebracht tot louter bevrediging van de begeerte of tot een wederzijds gebruik van de man en vrouw, maakt de mensen tot slaaf van hun eigen zwakheden. Uit de brief aan de gezinnen. Binnen dit perspectief worden personen gebruikt als dingen. De vrouw kan voor de man lustobject worden en omgekeerd. De kinderen een last voor de ouders. Het gezin een instelling die de vrijheid van zijn leden in de weg staat. Dan hebben we te maken met het volledig tegendeel van de ware liefde. Door slechts het genot te zoeken, kan men ertoe komen de liefde te doden. En de vrucht ervan te doden, zegt de paus. Voor de genotscultuur wordt de vrucht van uw schoot, uit Lucas, in zekere zin in een vervloekte vrucht. Dat wil zeggen onbegeerlijk en die we door middel van abortus uit de weg willen ruimen. Deze cultuur van de dood is in tegenspraak met de wet van God. De wet van God ten aanzien van het menselijk leven is eenduidig en categorisch. God gebiedt, gij zult niet doden. Exodus. Geen enkele menselijke wetgever kan daarom stellen, u mag doden, u heeft het recht te doden, u zou moeten doden. Er groeit volgens de paus, vooral onder de jongeren, een nieuw besef van eerbied voor het leven vanaf de conceptie. Het is een zuur decem van hoop voor de toekomst van het gezin en de mensheid. In de nieuwgeborene wordt inderdaad het gemeenschappelijk goed van het gezin en van de mensheid verwezenlijkt. Het ouderpaar Martin ervaart deze waarheid door het verwelkomen van hun vele kinderen. Beiden zijn ook heilig verklaard. We leefden alleen nog voor onze kinderen. Dat was ons het hele geluk en dat hebben we slechts in hen gevonden, schrijft Zélie later. Hun huwelijksleven verloopt echter niet zonder beproeving. Drie kinderen sterven, op jonge leeftijd, waaronder de twee jongens. Daarna het plotse overlijden van Marie-Hélène op 5,5-jarige leeftijd. Gebeden gevolgd door bedevaarten te midden van alle angsten, in het bijzonder in 1873, tijdens de ernstige ziekte van Thérèse en de tyfus van Marie. Het vertrouwen van Zélie op de momenten van de grootste ongerustheid wordt versterkt wanneer ze het geloof van haar man ziet, met name doordat hij, zo nauwgezet, de zondagsrust in acht neemt. Nooit of te nimmer opent Louis op zondag zijn winkel. Het is het feest van de goede God dat in het gezin wordt gevierd. Ten eerste via de diensten in de parochie, en vervolgens door de lange wandelingen. De kinderen worden meegenomen naar de feesten van Alençon met de ene optocht na het andere vuurwerk. De kinderen worden opgevoed in vreugde, liefde en tegelijk wordt er het een en ander van hen geëist. Zodra hun verstand ontwaakt, leert mevrouw Martin hun de ochtendofferande van het hart aan de goede God, de eenvoudige aanvaarding van de dagelijkse moeilijkheden om Jezus genoegen te doen. Een onuitwisbaar kenteken dat de grondslag zal vormen van de kleine weg die door hun Benjamin wordt onderwezen, de toekomstige heilige Theresia van het kind Jezus. De huiselijke haard is bij gevolg de eerste school voor het christelijk leven. Zoals de catechismus van de katholieke kerk zegt. Louis staat zijn echtgenote terzijde. Om 4:00 's ochtends gaat hij op weg. Op zoek naar een voedster voor een van de jongsten die ziek is. Hij vergezelt zijn vrouw 's nachts in de vrieskou naar het ziekbed van hun eerste zoon Joseph, op 10 kilometer van Alençon. Hij houdt de wacht bij zijn zieke oudste dochter, Marie, door de tyfus aangetast. Op de leeftijd van 13 jaar. De dynamiek van de liefde. De zachtaardige dromer, zoals Louis Martinson wordt beschreven, is zeer krachtdadig.
Om Zélie, die handen tekort komt door het succes van haar handwerkonderneming, te helpen, geeft hij de horlogemakerij op. Het kant wordt bewerkt per deeltje van 15 à 20 centimeter. Daarbij wordt garen van de lijnwaad van zeer goede kwaliteit en uiterst dun gebruikt. Wanneer het spoor eenmaal is uitgezet, gaat het stuk van hand tot hand al naar gelang het aantal points, er zijn er 9, die ieder op zich een specialiteit zijn. En daarna moet worden overgegaan tot het samenvoegen, een delicaat werk dat wordt uitgevoerd met steeds fijnere naalden en draden. Zélie voert zelf het onzichtbaar aan elkaar voegen van de delen uit die haar worden geleverd door thuiswerkende kantwerksters. Maar er moeten echter afzetgebieden worden gevonden. En daar is Louis heel goed in, waardoor hij de winst van de onderneming aanzienlijk verhoogt. Maar hij weet ook de tijd te vinden voor ontspanning en voor de vissport. Daarnaast zijn de Martins lid van verschillende religieuze verenigingen. De derde orde van de heilige Franciscus, nachtelijke aanbidding en nog veel meer. Hun kracht putten ze uit het liefdevol in acht nemen van de voorschriften en raadgevingen van de kerk. Vasten, onthouding, dagelijkse mis, veelvuldige biecht. De goddelijke krachten zijn veel machtiger dan uw moeilijkheden. Dat schrijft Paus Johannes Paus II aan de gezinnen. Ik herhaal nog even, de goddelijke krachten zijn veel machtiger dan uw moeilijkheden. De doeltreffendheid van het sacrament van boete en verzoening is onmetelijk veel groter dan het kwaad dat in de wereld werkzaam is. Vooral de kracht van de Eucharistie is onvergelijkelijk groot en veel groter. In dit sacrament heeft Christus zichzelf aan ons nagelaten als spijs en drank, als bron van heiligende kracht. Het van hem afkomstige leven is voor u, beste echtgenoten, ouders en gezinnen. Heeft hij de Eucharistie niet ingesteld in een soort gezinsverband tijdens het laatste avondmaal? De woorden die toen zijn uitgesproken behouden al de kracht en de wijsheid van het kruisoffer. En er zijn duurzame vruchten. Aan de eucharistische bron put Zélie een energie waarmee ze de gemiddelde vrouw ruimschoots overtreft. En haar echtgenoot put er een tederheid uit waarmee hij de gemiddelde man ver overtreft. Louis beheert het geld. Zonder morrens stemt hij in met wat zijn echtgenote vraagt. Voor de retraite van Marie in het klooster van de Visitatie schrijft Zélie aan Pauline: je weet dat papa het niet fijn vindt van jullie gescheiden te worden, en eerst had hij dan ook met enige stelligheid gezegd dat ze er niet naartoe zou gaan. Maar gisteravond beklaagde Marie zich daarover. Ik heb tegen haar gezegd: laat mij maar begaan, het lukt me altijd te krijgen wat ik wil en zonder ervoor te strijden. We hebben nog een maand tijd, meer dan genoeg om je vader 10 keer op andere gedachten te brengen. Ik had me niet vergist, want nauwelijks een uur later, toen hij thuis was gekomen, begon hij heel vriendschappelijk tegen je zuster Marie te praten. Goed, zei ik bij mezelf, dat is het juiste moment. En voorzichtig heb ik het geval te berde gebracht. Jij wil dus heel graag die retraite doen, zei vader tegen Marie. Ja, papa. Wel nu, ga dan maar. Ik vind dat ik een goede reden had om Marie op retraite te willen sturen. Het is weliswaar een uitgave, maar geld is niets wanneer het gaat om de heiliging van een ziel. En vorig jaar is Marie geheel veranderd, bij ons teruggekomen. De vruchten zijn nog waarneembaar. Het is echter wel tijd dat ze haar voorraad weer wat gaat aanvullen.

0: Geestelijke retraites leveren vruchten van bekering en heiliging op. Want onder invloed van de dynamiek daarvan wordt de ziel die zich onderdanig laat verlichten door en open staat voor de Heilige Geest. Dus verlichten door en open staat voor de Heilige Geest, steeds meer gezuiverd van de zonde. Daarbij Jezus Christus als volmaakt voorbeeld navolgende, om te komen tot een innerlijkere vereniging met hem. Vandaar dat Paulus de VI kon zeggen: getrouw jaarlijks de oefening doen in een beschermde omgeving is een garantie voor vooruitgang van de ziel. Van alle methodes van geestelijke oefening is er één die de volledige en herhaalde goedkeuring heeft weggedragen van de heilige stoel. De methode van de heilige Ignatius van Loyola, degene die het ons behaagt, meester, gespecialiseerd in geestelijke oefeningen te noemen, zegt Pius XI in een encycliek Mens Nostra. Het diep christelijk leven van het ouderpaar Martin staat op natuurlijke wijze open voor de liefde jegens de naaste. Discreet verstrekte aalmoezen aan behoeftige gezinnen, met wie de dochters naar gelang hun leeftijd in contact staan. Hulp aan de zieken. Ze deinzen er niet voor terug om gerechtelijke strijd te voeren ter ondersteuning van de onderdrukten. Zo zetten ze ook samen de nodige stappen om een arm lastige in een tehuis opgenomen te krijgen, terwijl die er geen recht op heeft, daar hij niet oud genoeg is. Deze dienstverlening overschrijdt de kaders van de parochie en geeft blijk van een grote missionaire geest. Royale jaarlijkse giften aan de verspreiding van het geloof, deelname aan de bouw van een kerk in Canada en zo meer. Maar het innige gezinsgeluk van de familie Martin zou niet lang duren. Al in 1865 ontdekt Célie in haar borst de aanwezigheid van een tumor die zich openbaarde na een val tegen de hoekrand van een meubel. Haar broer, apotheker, en haar man schenken er weinig aandacht aan. Eind 1876 treedt de kwaal aan het daglicht en de officiële diagnose luidt fibroadenoma. Niet meer te opereren. Want in te ver gevorderde stadium reeds, dapper biedt Célie weerstand tot het bittere einde. Zich bewust van de leegte die haar verscheiden zal veroorzaken, vraagt ze aan haar schoonzuster, mevrouw Guérin, haar man te helpen bij de opvoeding van de jongste kinderen als zij is overleden. En mevrouw Martin sterft op 28 augustus 1877. Voor de 54-jarige Louis is het een harde klap. Een diepe gapende wonde die pas in de hemel weer zal toegaan. Maar hij aanvaardt alles in een voorbeeldige geest van geloof en in de overtuiging dat zijn heilige echtgenote in de hemel is. En hij zal zijn taak, de opvoeding van 5 meisjes, in de vrede van nimmer falende liefde volbrengen. Vandaar dat Theresia schrijft: het zo gevoelige hart van papa, dat al zo vol van liefde is jegens mij, kreeg toen ook nog een moederlijke hartelijkheid daarbij. Mevrouw Guérin biedt het gezin Martin haar hulp aan en stelt haar zwager voor zijn huis en haard naar Lisieux te verplaatsen. De apothekerij van haar man zal voor de kleine weesmeisjes een tweede tehuis worden en de intieme banden die beide families reeds met elkaar onderhielden zullen slechts worden versterkt, dankzij dezelfde tradities van eenvoud, arbeidzaamheid en rechtschapenheid. Ondanks de herinneringen en de trouwe vrienden die hij in Alençon moest achterlaten, besluit Louis het offer te brengen en hij verhuist naar Lisieux. Een grote eer. Het leven in de Buissonnet, het nieuwe huis in Lisieux, is soberder en meer teruggetrokken dan in Alençon. De familie onderhoudt weinig betrekkingen met andere mensen en houdt de herinnering in ere aan haar die meneer Martin tegenover zijn kinderen altijd aanduidt met jullie heilige moeder. De jongste kinderen worden toevertrouwd aan de Benedictinessen van Notre-Dame-du-Pré. Maar Louis weet ook gelegenheid te scheppen voor vermaak, theatervoorstellingen, Een reis naar Trouville, een verblijf in Parijs en nog meer. Door alle wederwaardigheden van het leven heen, altijd op zoek naar hoe de heerlijkheid van God en de heiliging van de zielen te dienen. Een persoonlijke heiligheid blijkt vooral uit het aanbieden van al zijn dochters en daarna van zichzelf. Zélie had de roeping van haar twee oudste dochters reeds voorzien. Pauline treedt in bij de Karmelitessen van Lisieux in oktober 1882 en Marie in oktober 1886. Tegelijkertijd maakt Léonie, een kind met een moeilijk karakter, een begin met een reeks vruchteloze pogingen. Eerst bij de Clarissen, daarna bij de Visitatie, waar ze na twee mislukte pogingen definitief intreedt in 1899. Thérèse, de Benjamin, het koninginnetje, zal alle hindernissen overkomen om in te treden bij de Karmelitessen op 15-jarige leeftijd in april 1888. Twee maanden later bekent Céline haar vader dat ze zich ook tot het religieuze leven voelt geroepen. Louis Martin heeft op dit nieuwe offer dat van hem wordt verlangd een schitterende reactie. Kom, laten we samen voor het heilig sacrament de Heer danken die mij de eer doet mij al mijn kinderen af te nemen. Naar het voorbeeld van meneer Martin moeten de ouders de roepingen als een gave Gods ontvangen. Gij, ouders, brengt dank aan de Heer als Hij een van uw kinderen tot het Godgewijde leven heeft geroepen. Het moet als een grote eer worden beschouwd, zoals dat steeds het geval was, als de Heer naar een gezin ziet en een van de leden daarvan uitkiest om hem of haar te vragen de weg van de evangelische raden te volgen. Koestert het verlangen een van uw kinderen aan de Heer af te staan, opdat de liefde voor God in de wereld groeien? Is het wel schoner vrucht van de echtelijke liefde denkbaar? Nee. Dat komt uit de apostolische exhortatie Vita Consecrata van Johannes Paulus II uit 1996. Ik herhaal, is er een wel schoner vrucht van de echtelijke liefde denkbaar dan iemand af te geven aan God, aan het goddelijk leven, aan het geestelijk leven? Roeping is allereerst een goddelijk initiatief. Maar een christelijke opvoeding begunstigt een groothartig antwoord op de roep van God. In het gezin zijn de ouders door woord en voorbeeld voor hun kinderen de eerste geloofsverkondigers. En zij dienen de roeping van elk onder hen heel bijzonder wanneer het om een gewijde roeping gaat, met zorg te bevorderen. Wanneer dan ook de ouders de waarde van het evangelie niet beleven, zullen de jongen of de meisjes de uitnodiging moeilijk kunnen horen, de noodzaak begrijpen van de te brengen offers, of oog hebben voor de schoonheid van het te bereiken doel. Juist in het gezin immers hebben de kinderen hun eerste ervaringen met de evangelische waarden, met de liefde die zich aan God en aan anderen wegschenkt. Ze moeten verantwoordelijkheid hebben. Ze moeten verantwoordelijk gebruik leren maken van hun vrijheid om bereid te zijn naar hun roeping de hoogste geestelijke werkelijkheden te beleven. Uit Vita Consecrata. 23 juni 1888, gekweld door vlagen van aderverkalking die zijn geestelijke vermogens aantasten, verdwijnt Louis Martin uit zijn woonplaats. Na vele bange ogenblikken wordt hij teruggevonden in Le Havre op 27 juni. Dat is het begin van een langzame maar onafwendbare lichamelijke aftakeling. Kort na de inleiding, of beter gezegd, kort na de inkleding van Thérèse, waarbij hij zo mooi en zo waardig was geweest, valt hij ten prooi aan een aanval van krankzinnigheid, waardoor hij moet worden opgenomen in het Bon Sauveur ziekenhuis van Caen. Een vernederende situatie die hij aanvaardt met een buitengewoon geloof. Wanneer hij zich kan uiten, zegt hij herhaaldelijk: ik had nog nooit in mijn leven een vernedering ondergaan. Ik had er een nodig. Wanneer zijn beide benen door verlamming zijn aangetast in mei 1892, wordt hij naar Lisieux gebracht. Tot ziens in de hemel, kan hij nog juist zeggen tegen zijn dochters. tijdens zijn laatste bezoek aan de Karmel. Zacht en kalm overlijdt hij ten gevolge van een hartaanval op 29 juli 1894. Bijgestaan door Céline, die haar intrede in de Karmel heeft uitgesteld om voor hem te zorgen. Heilige Theresia van het Kind Jezus en het Heilige Aanschijn kan dan ook zeggen: de goede God heeft mij een vader en een moeder gegeven die de hemel waardiger zijn dan de aarde. Mogen wij naar hun voorbeeld de eeuwige verblijfplaats bereiken die de heilige van Lisieux de haardstede van onze vader in de hemel noemt. Dom Antoine Marie. Einde van deze brief over Louis en Zélie Martin. De geestelijke brief uit de abdij Saint-Joseph de Clairval. Bedankt voor het luisteren.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Vandaag wordt u een heel bekend barokwerk en heel gepast qua timing, namelijk het Te Deum in 10 delen van Marc-Antoine Charpentier, een Franse barokmeester. Daarop hoort u het vroegromantische trio, klarinet, sopraan, zangeres en piano, in namelijk Der Hirt auf dem Felsen van Franz Schubert, gevolgd door het driedelige concerto voor twee violen, strijkers en continuo in reeklijn Bachwerkenverzeichnis 1043 van Johann Sebastian Bach. En om klassiekuur te besluiten klinkt de harpsonate in 2 delen, opus 34 van Jan Ladislav Dussek. Het Te Deum, werk 146 van Marc-Antoine Charpentier, is een vocaal-instrumentaal meesterwerk, vooral gekend door de magistrale opening met pauken en trompetten, het prelude Marche en Rondeau, wat later tot Revisitione werd gekozen, als opener voor Europese tv-uitzendingen, maar zeker ook gepast om deze uitzending te openen. En daarvoor staan klaar Les Arts Florissants onder leiding van William Christie, Véronique Gens, Gilles Ragon, Jean-Paul Fouchécourt, Bernard de Lettré en Noémie Rime. Dit om ze allen in één adem te noemen. Na de prelude, een instrumentale plechtige opening, hoort u in deel 2 van dit werk Te Deum Laudamus. Wij prijzen u, o God, u, Heer, loven wij. En deel 3, Te Eternum Patrem. U, eeuwige Vader, eert heel de aarde. Tot u roepen alle engelen, tot u de hemelen en de machten, tot u roepen cherubijnen en serafijnen, die zonder ophouden zingen, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, u looft het roemvol koor der apostelen, het lofwaardige getal der profeten, de blanke stoet der martelaren.

Marc-Antoine Charpentier was een Parijzenaar die leefde van 1643 tot 1704. Hij schreef veel kerkmuziek, onder andere 10 missen, een requiem en andere liturgische instrumentaal begeleide muziek. Dit Te Deum past zowel bij de Belgische Nationale Feestdag op 21 juli als ook voor Koningsdag op 15 november, feest van de dynastie. De tekst van het Te Deum werd op muziek gezet voor staatsaangelegenheden, vooral bedoeld om koningen te verheerlijken, die in de barokperiode werden beschouwd als de vertegenwoordigers van God op aarde. Charpentier componeerde dit Te Deum ter ere van de vrede van Nijmegen in 1678. De toonaard Regroot werd gekozen om zijn vreugdevol en strijdvaardig karakter. De tekst bevat vele contrasten, typisch barok. Contrasten waarvoor Charpentier zich interesseerde, ook in de muziek. Hierover zei Charpentier zelf: juiste verscheidenheid is wat de perfectie creëert. Hierin was hij beïnvloed door zijn leraar Giacomo Carissimi, die bekend stond om zijn dramatische oratoria. We beluisteren nu delen 4, 5 en 6 van dit Te Deum, deel 4 per De Orbem Terrarum, deel 5 Tu De Victo Mortis Aculeo en deel 6 Te Ergo Quesumus. En van deze 3 centrale delen geven wij de tekst mee. U prijst de Heilige Kerk over heel de aarde, U Vader, onmetelijk in majesteit, U enige geboren Zoon, waarachtig en hoog verheven, U Heilige Geest, de Vertrooster, Gij, Christus, Koning der Glorie, Gij zijt de enige Zoon van de Vader. Gij, die om de mens verlossing te brengen, geen vrees hebt gehad voor de schoot van de maagd, Gij die de prikkel van de dood hebt overwonnen en voor de gelovigen het hemelse rijk hebt geopend. Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader. Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven. U dan smeken wij, kom uw dienaar te hulp, die gij door uw kostbaar bloed hebt gered. De contrastvorming tussen de delen merkt u zeker op, door soli, koor en orkest.

volgen de vier laatste delen, 7, 8, 9 en 10, van dit zo mooie Te Deum van Marc-Antoine Charpentier. De vertaling ervan luidt van deel 7, Eterna fac cum sanctis tuis. Laat ons geteld worden onder uw heiligen in de eeuwige heerlijkheid. Red Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer. U willen wij prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. Deel 8, Dignare Domine. Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag voor de zonde. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. Deel 9 hoort u, Fiat Misericordia Tua Domine. Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons, zoals ons vertrouwen uitgaat naar u. En in deel 10 hoort u tot slot, In Te Domine Speravi. Op u, Heer, is onze hoop gevestigd. Beschaam ons niet in eeuwigheid. Welke mooie variatie tussen soli, koor en orkestdelen. Ze maken dit werk zo boeiend. Bravo aan soli, koor en orkest Les Arts Florissants onder leiding van William Christie. Algemeen overweegt vreugde, grootsheid, dynamische contrasten, plechtigheid en lichte toon in dit Te Deum van Marc-Antoine Charpentier, een Franse barokke topper.

dit mooie Te Deum begeven wij ons naar het Oostenrijk der vroegromantiek, waar Franz Schubert u vergast met dit mooie lied: Der Hirt auf dem Felsen, de herder op de rots, voor klarinet, sopraan en piano. Het wordt u gebracht door Mark van Horik, klarinet, Jan Huilebroek aan de piano en Nadine Verbrugge, de sopraan. En dit werk, nummer 965, is een melancholisch lied uit 1828. Een eenzame herder op de rots verlangt naar zijn geliefde in het dal. Eenzaamheid, verdriet en de verlossende komst van de lente zijn dankbare elementen voor een romantisch lied. Componist Franz Schubert werd te Wenen geboren in het jaar 1797... waar hij 31 jaar later stierf. Om zijn militaire dienst te ontwijken werd hij onderwijzer. Als jonge knaap met een prachtige stem werd hij tot een der topkoren van Wenen toegelaten, wellicht als Wiener zengerknaap. Een maand voor zijn dood schreef hij Der Hirt auf dem Felsen als een van zijn laatste liederen. Dit donkere romantische lied werd door zangeres Anna Milder voor het eerst in Riga gebracht in 1830. Aan haar was dit trio trouwens opgedragen. Weemoedige klarinetklank onderstreept de eerste beweging van het lied van de eenzame herder. Deel 2 is de eenzaamheid, de verloren liefde en wanhoop. Het derde deel geeft hoop op een volgend leven met snelle, vrolijke zang en spetterende klarinetklanken in de snelle finale. Uit 1000 Schubertwerken, de 600 liederen, klinkt nu Der Hirt auf dem Felsen, een natuurlyrisch lied, de roep van een 31-jarige verlangende man.

Johann Sebastian Bach schreef in zijn Bachwerkenverzeichnis 1043 een concerto voor twee violen, strijkers en basso continuo in reeklijn met drie delen, namelijk 1 vivace, levendig, in 4 vierde maat, 2 largo ma non tanto, breed maar niet te zeer, in 12 achtste maat en 3 allegro, snel in 3 vierde maat. Julia Fischer, Alexander Sitkovitsky, de violisten en de Academy of St. Martin in the Fields zetten hier een prachtprestatie neer. Bach componeerde het rond 1730 en dit bracht hem veel succes. Als directeur van het Collegium Musicum te Leipzig organiseerde hij een concertreeks, waarvan dit concerto een onderdeel werd. Het concerto wordt gekenmerkt door een subtiele, expressieve wisselwerking tussen de violen gedurende het hele werk. U beluistert eerst deel 1 Vivace uit deze Bachwerkenverzeichnis 1043. Veel contrapunt en een fugatische opbouw, een fris tempo, buitelende sprongen in de vioolpartijen vallen op naast dynamische contrasten en een blijvende motoriek van continue snelle notenwaarden en een opbouw van progressies geven dit Vivace een levendig karakter.

Largo ma non tanto is het tweede, het middendeel van dit concerto voor twee violen, strijkers en continuo in Re-klein Bachwerkenverzeichnis 1043. Treffend zijn de prachtige dalende melodische lijnen tussen de violen, mooie modulaties in mineur, melodische sequenties, wat betekent een melodie die in trappen stijgen en dalen, in een perpetuum qua beweging. Tegenover de daling van het begin wordt in het midden een tegengestelde opwaartse legato-beweging gebracht. In de begeleiding hoor je permanent 16e noten en het dalende beginthema duikt onvoorspeld verrassend op. Een oase van legato, rustgevende melodieën is dit. In dit zingende largo blijft het continu vaak ritme en beweging houden en het voortschrijden opleggen. Bach voert u mee langs verschillende toonaarden in prachtige melodieën met interactie tussen de verschillende instrumenten. Geniaal is dit en een mooi, rustgevend moment.

Julia Fischer, Alexander Sitkovetsky met de Academy of St. Martin in the Fields spelen nu de laatste beweging, het levendige deel 3 Allegro, uit Johann Sebastian Bach's concerto voor twee violen, strijkers en continuo in Reeklijn, Bach welke verzeichnis 1043. Het bruist hier van sprankelende motiefjes, sprongerige vreugde, kleine dialoogjes, dynamische opbouw in een vrolijke toon met korte motivische binnenpretjes onder de violen, maar wel in glans en met virtuositeit swingend gebracht. Deze muziek maakt je optimistisch en blij, is stralend en refereert naar een zonnige zomer. Geniet van Barok die rockt.

Beste luisteraars van Radio Maria, met hemelse klanken van de harp ronden wij graag deze klassiekuur af. En dit doen we met de sonate nummer 2 voor harp, opus 34. Een klassiek werk met delen 1, het Allegro con spirito, en deel 2, Rondo, van Jan Ladislav Dusek. Deze boheemse componist en pianist leefde van 1760 tot 1812. Dusek was zoon van organist Jan Jozef Dusek en harpiste Veronika Stebetova. Eerst leerde hij van vader piano en orgel. Te Mechelen gaf hij zelfs pianoles en concerteerde onder meer in Bergen-op-Zoom, Amsterdam en Den Haag. In Hamburg, daar kreeg hij les van Carl Philipp Emanuel Bach. Om een lang verhaal kort te maken, Rusland, Litouwen, Parijs en Londen kwamen ook op zijn muzikaal pad. Hij ontmoette Jozef Haydn en Louis Spohr en was een goed technisch en delicaat pianist. Jan Ladislav Dusek huwde harpiste Sofia Corri. En dit gaf natuurlijk inspiratie tot componeren voor harp. Zijn delicate pianospel vertaalt hij hier naar harp in zijn tweede sonate, opus 34, hier vertolkt door Roberta Alessandrini. Beste luisteraars van Radio Maria, graag tot een volgend klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Apostolische Constitutie Humanae Salutis van Paus Johannes de 23e, waardoor het Tweede Ecumenisch Vaticaans Concilie wordt aangekondigd. Johannes, bisschop, dienaar der dienaren Gods, ter eeuwige gedachtenis. Inleiding. De hersteller van het heil der mensheid, Jezus Christus, die alvorens hij ten hemel steeg, aan zijn door hem gekozen apostelen het bevel gaf om het licht van het evangelie aan alle volkeren te brengen, heeft hen tevens deze rijke belofte gedaan. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de volleiding der wereld, om het hun vertrouwde ambt, gezag en steun te schenken. Indien deze verblijdende tegenwoordigheid van Christus zich in de Heilige Kerk steeds op levendige en doeltreffende wijze heeft gemanifesteerd, heeft zij toch vooral uitgeblonken toen de menselijke gemeenschap door woestere stormen werd belaagd. Gedurende die tijden immers heeft de bruid van Christus zich in al haar luister de leermeesteres van de waarheid en de bedienares van het heil getoond. En voor het oog van iedereen heeft zij laten zien over welke grote kracht haar liefde, haar vurig gebed en haar door de goddelijke genade toegestane moeilijkheden en leed beschikte. Haar bovennatuurlijke middelen zijn zeker absoluut onovertrefbaar, daar deze haar door de goddelijke stichter zelf zijn verleend toen hij op een plechtig ogenblik van zijn leven sprak: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen.

Droevige feiten. In onze tijd nu ziet de kerk dat de maatschappij ernstig geschokt wordt en een beslissend keerpunt tegemoet gaat. Terwijl de mensheid naar een nieuwe toestand wordt voortbewogen, wacht de kerk een uitgebreide taak, zoals de gebeurtenissen in vroegere, zeer moeilijke tijdsomstandigheden ons hebben geleerd. Want op dit ogenblik wordt van de kerk geëist dat zij de onafgebroken vitale goddelijke kracht van het evangelie in de aderen van de huidige menselijke gemeenschap laat stromen, die zich weliswaar beroemt op de laatste successen in techniek en wetenschap, maar die tevens de gebreken van een sociale orde ondergaat, welke sommigen trachten te herstellen zonder met God rekening te houden. Bovendien moeten wij constateren dat de mensen van onze tijd niet evenzeer in geestelijke goederen zijn vooruitgegaan als in materiële. Het gevolg hiervan is dat zij op meer onverschillige wijze streven naar het onvergankelijke, maar daarentegen meestal met groter verlangen het vergankelijke genot van de wereld najagen, dat de vooruitgang van de techniek hen zo gemakkelijk biedt. Ten slotte volgt hieruit dat het strijdbare atheïsme standhoudt en tot talrijke volkeren doordringt, hetgeen wel zeker als een nieuw ontstellend verschijnsel moet beschouwd worden.

redenen tot vertrouwen. Deze oorzaken van droefheid en bezorgdheid die wij u ter overweging hebben voorgesteld, hebben ongetwijfeld tot gevolg dat zij de noodzakelijkheid aantonen om waakzaam te zijn en iedereen aansporen om zich van zijn verantwoordelijkheid bewust te zijn. Wij weten wel dat het zien van deze rampen sommigen zo moedeloos maakt dat zij slechts de duisternis bemerken waarin, volgens hun mening, deze wereld volledig gehuld is. Wij echter verlangen ten zeerste een onwankelbaar vertrouwen te stellen in de goddelijke redder van het mensdom, die nooit de door hem verloste stervelingen aan hun lot heeft overgelaten. Ja, zelfs wanneer wij geluisterd hebben naar de vermaningen van Christus de Heer, die ons aanspoort om de tekenen van de tijden te leren zien, dan bemerken wij te midden van zoveel duistere wolken talrijke aanwijzingen die de kerk en het mensdom de voortekenen verschaffen van een betere tijdperk. De bloedige oorlogen die elkaar in onze tijd zijn opgevolgd, de rampzalige gevolgen voor de geest, die overal door vele leerstellige systemen zijn veroorzaakt, de bittere ervaringen die de mensen gedurende lange tijd al te veel hebben ondervonden, dit alles heeft immers de mensen veel geleerd. En zelfs de vooruitgang van de techniek, waardoor de mensen de macht hebben gekregen verschrikkelijke wapenen tot hun eigen ondergang te vervaardigen, heeft niet weinig angst en gevaar teweeggebracht. Dit nu heeft tot gevolg dat de mensen tegenwoordig door bezorgdheid worden aangegrepen, dat zij gemakkelijker de beperktheid van hun vermogens herkennen, dat zij vurig naar de vrede verlangen, dat zij het belang van de geestelijke waarden inzien en dat zij tenslotte dit proces van het sociale leven willen bespoedigen, dat de maatschappij, ofschoon weifelend, inderdaad reeds begonnen is. Dit proces namelijk spoort de enkelingen, de verschillende klassen der burgers en ook de naties meer en meer aan om op vriendschappelijke wijze met elkaar samen te werken en elkaar hulpvaardig wederzijdse bijstand te verlenen en deze te vervolmaken. Dit nu helpt de kerk ten zeerste om haar apostolaat makkelijker en meer onbelemmerd uit te oefenen, daar de meeste mensen die tot nu toe haar verheven zending nog niet bemerkt hebben, tegenwoordig, na beter hierover ingelicht te zijn, meer bereid schijnen om aan de aansporingen van de kerk gehoor te geven.

tegenwoordige vitaliteit van de kerk. De kerk nu heeft zich niet werkeloos afzijdig gehouden van de lotgevallen der volkeren, van de vooruitgang van techniek en wetenschap en van de gewijzigde toestand in het maatschappelijk leven. Dit alles heeft zij immers met voortdurende waakzaamheid gevolgd. Met al haar krachten heeft zij zich verzet tegen de leerstellingen van hen die alles wilden terugbrengen tot de materie of die trachten de fundamenten van het katholieke geloof te ondermijnen. Toen heeft zij uit haar schoot een overvloed van krachten doen opstaan die haar ertoe brachten om haar apostolaat, haar godsdienstzin en haar werkdadigheid te doen binnendringen in al de gebieden van de menselijke activiteit. Op de eerste plaats de krachten van de geestelijkheid die door haar kennis en deugd meer en meer getoond heeft berekend te zijn voor de vervulling van haar taak. Vervolgens de activiteit van de leken, die steeds beter de rol begrepen hebben die hun in de kerk is toevertrouwd en in het bijzonder hun plicht beseften, waardoor ieder afzonderlijk wordt gehouden om met de kerkelijke hiërarchie mede te werken. Daar komt nog bij dat het ontzaglijk lijden, waardoor tegenwoordig zoveel christengemeenschappen zo meedogenloos worden gedrukt, tot gevolg heeft dat een zeer bewonderenswaardige aantal bisschoppen, priesters en leken, wegens de onwrikbare standvastigheid van hun katholiek geloof, allerlei soort vervolgingen te verduren heeft en een voorbeeld geeft van zo'n christelijke moed dat zij met recht te vergelijken zijn met hen die met gouden letters in de annalen van de kerk staan opgetekend. Terwijl wij zien dat het aanschijn van de maatschappij grondig veranderd is, vertoont ook de katholieke kerk zich daarom voor onze ogen in een zeer gewijzigde en volmaaktere vorm. Zij is namelijk onwankelbaar door een krachtiger organisatie, versterkt door een meer uitgebreide wetenschap, prachtiger stralend door de glans van haar heiligheid, en wel zo dat zij in onze tijd geheel en al gereed schijnt te zijn om de heilige strijd van het geloof te strijden.

maatschappij die leidt aan een ontzaglijk gebrek aan geestelijke goederen. En van de andere kant de kerk van Christus die bloeit door een overvloedige rijkdom aan leven. Hebben wij reeds vanaf het begin van ons pontificaat gemeend dat het een ernstige plicht van ons apostolisch ambt is om onze gedachten daarop te richten dat de kerk met de medewerking van al onze zonen zich steeds meer in staat zal tonen om de problemen van de mensen van onze tijd tot een oplossing te brengen. Als het ware gehoorgevend aan een inwendige stem, te gevolge van een bovennatuurlijke ingeving, hebben wij daarom gemeend dat de tijd reeds rijp is om aan de katholieke kerk en de gehele menselijke familie een nieuw ecumenisch concilie te schenken, dat de serie van de 20 algemene kerkvergaderingen moet voortzetten, die in de loop der eeuwen van zo'n grote waarde zijn geweest voor de groei van de hemelse genade in de zielen der gelovigen en voor de vooruitgang van het christendom. Vooreerst de uitbundige blijdschap van de katholieken, waarmede het bericht hiervan in de gehele wereld ontvangen is. Onmiddellijk daarna de talrijke gebeden tot God die door de gehele kerk als om strijd voor het concilie gestort zijn. Vervolgens de intense ijver waarmee het concilie wordt voorbereid en die onze verwachtingen buitengewoon versterkt. Ten slotte de grote belangstelling, of althans de sympathieke, afwachtende houding waarmee die christenen die van de kerk van Rome gescheiden zijn en zelfs de niet-christenen dit concilie volgen. Dit alles, zeggen wij, toont wel zeer duidelijk dat het grote belang en de voortreffelijkheid van deze gebeurtenis aan niemand is ontgaan. Het komende ecumenisch concilie wordt dan ook op een moment gevierd waarop de kerk er met meer vurigheid dan ooit naar verlangt om haar geloof met nieuwe middelen te versterken en zich weer te verblijden in het heerlijke schouwspel van haar eenheid. Tegelijkertijd voelt zij zich met nog meer nadruk aan haar taak verplicht te zijn, niet alleen om haar heilzame kracht doeltreffender te maken en de heiliging van haar kinderen te bevorderen, maar ook om de christelijke waarheid steeds krachtiger te verspreiden en haar instellingen te consolideren. Men zal dan ook voorop moeten stellen dat de moederkerk altijd vitaal blijft en bloeit door een eeuwige jeugd. Zij geeft onafgebroken blijk van haar aanwezigheid bij de belangrijke feiten van de geschiedenis van het mensdom. En in de loop der eeuwen heeft zij zich telkens opnieuw aangepast, stralend door een nieuwe schittering en nieuwe overwinningen behalend, ofschoon zij steeds dezelfde blijft, gevormd naar dat prachtige beeld waarmee de goddelijke bruidegom, namelijk Christus Jezus, die haar lief heeft en beschermt, haar heeft willen voorzien. Sinds dat wij nu constateren dat in de verschillende delen van de wereld de initiatieven van zeer velen vermenigvuldigd worden, die met grote moed trachten te bereiken dat onder alle christenen die zichtbare eenheid wordt hersteld, die op de juiste wijze beantwoordt aan de verlangens van de goddelijke verlosser, is het geheel en al vanzelfsprekend dat het komende concilie die punten van de leer overvloediger doet uitkomen en die vormen van broederlijke naastenliefde benadrukt, waardoor de christenen die van deze apostolische stoel gescheiden zijn vuriger tot deze eenheid worden aangewakkerd en waardoor hen als het ware de weg wordt getoond om die eenheid te bereiken. Ten slotte, wat de gehele menselijke familie betreft, die voortdurend door de gevaren van rampzalige oorlogen in onzekerheid, twijfel en angst wordt gehouden, zal het komende ecumenisch concilie aan alle mensen van goede wil een gunstige gelegenheid verschaffen om beraadslagingen en voorstellen tot vrede te beginnen en uit te breiden. Deze ware vrede kan en moet vooral veroorzaakt worden door geestelijke en bovennatuurlijke goederen, door de geest en het geweten die het licht en hun leiding ontvangen van God, de schepper en hersteller van het menselijk geslacht.

programma van de werkzaamheden van het concilie. Maar deze resultaten die wij zo vurig van het Ecumenisch Concilie verwachten en waarover wij dikwijls gaarne gesproken hebben, eisen zeker dat ter voorbereiding van deze zo belangrijke gebeurtenis plannen, studies en werkzaamheden ondernomen worden. Bovendien wordt de leerstelling en praktische kwesties naar voren gebracht met het doel om de christelijke instellingen en voorschriften in absolute overeenstemming te brengen met de veelzijdige praktijk van het leven en om deze in dienst te stellen van het mystieke lichaam van Christus en van zijn bovennatuurlijke zending. Dit alles nu heeft betrekking op de Heilige Schrift, de eerbiedwaardige traditie, de sacramenten en gebeden van de kerk, de zeden, de werken van liefdadigheid en bijstand, het lekenapostolaat en het missiewerk. Deze bovennatuurlijke orde, evenwel, moet zoveel mogelijk tot voordeel strekken van die andere orde die door de tijd begrensd wordt en die helaas dikwijls de enige zorg en de angstvallige preoccupatie van de mensen is. Want ook op het gebied van de tijdelijke zaken wordt de kerk beschouwd als de mater et magistra, de moeder en de leermeesteres, om de woorden te gebruiken van onze onsterfelijke voorganger Innocentius III toen het vierde ecumenisch concilie van Lateranen werd gehouden. Ofschoon de kerk niet op de eerste plaats het aardse doel beoogt, kan zij zich toch op haar weg niet afzijdig houden van die kwesties welke de tijdelijke goederen betreffen of die activiteiten voorbijgaan die deze goederen produceren. Zij weet inderdaad hoezeer door de onsterfelijke zielen die hulpmiddelen van nut kunnen zijn, die in staat zijn het leven van de enkelingen menselijker te maken, wier eeuwig geluk dient verzekerd te worden. Zij weet dat zij door de mensen met het licht van Christus te verlichten ertoe bijdraagt dat deze zichzelf grondig leren kennen, want zij brengt hen ertoe te begrijpen dat zij zelf zijn welke een hoge waardigheid zij bezitten en naar welk einddoel zij moeten streven. Het gevolg hiervan is dan ook dat de kerk door haar instellingen die zich over alle volkeren uitstrekken, nu in deze tijd recht is of daadwerkelijk duidelijk zichtbaar is en dat door haar een sociale leer is opgesteld en uitgewerkt die betrekking heeft op het gezin, het onderwijs, het arbeidersvraagstuk, de maatschappij en tenslotte op alle soortgelijke problemen. Wegens deze leer heeft de kerk zo'n hoog aanzien bereikt dat haar gezaghebbende stem bij alle verstandige mensen de hoogste autoriteit geniet als tolk en voorvechter van de zeden en als beschermer van de rechten en plichten, zowel van de individuen als van de staten. Wij vertrouwen dan ook dat wat in het Ecumenisch Concilie zal behandeld worden van zo'n invloed zal zijn dat het niet alleen de inwendige mens met het licht van de wijsheid van Christus verlicht en met vurige kracht versterkt, maar dat het ook doordringt in alle activiteiten van de menselijke samenleving.

De bijeenroeping van het concilie. Het eerste bericht over het houden van een ecumenisch concilie hebben wij gegeven op 25 januari 1959. Toen wij dit deden, leek het ons alsof wij met een bang gevoel en een bevende hand dit kleine zaad neerlegden. Gesteund door de goddelijke hulp zijn wij toen dit veelzijdige en gewichtige werk begonnen dat een grote inspanning vergde. Vanaf die dag zijn er bijna 3 jaar verlopen waarin wij dit zaadje met de bijstand van de hemelse genade hebben zien uitgroeien tot een hoge boom. Wanneer wij terugzien op deze lange en moeitevolle weg achter ons, dan moeten wij zeer grote dank betuigen aan God die ons in zo'n ruime mate zijn zegen heeft geschonken om alles zo zorgvuldig, prachtig en eendrachtig te laten verlopen. Alvorens de onderwerpen vast te stellen die in het concilie moeten behandeld worden, hebben wij eerst de verstandige en wijze raad gevraagd van de kardinalen, de bisschoppen van de gehele kerk, de Romeinse congregaties, de algemene oversten van de religieuze orden en congregaties, de katholieke universiteiten en kerkelijke faculteiten. En gedurende een jaar heeft men zich met deze consultaties van het allergrootste belang bezig gehouden. Hierdoor is duidelijk komen vast te staan welke vooral de onderwerpen moesten zijn die bestudeerd dienden te worden. Ter voorbereiding van het concilie zijn toen verschillende commissies ingesteld aan wie wij de moeilijke taak hebben opgelegd de schemata van de decreten op het gebied van geloof en zeden op te stellen waaruit wij die zouden kiezen, welke in de algemene vergadering van het concilie moeten behandeld worden. Met grote vreugde eindelijk maken wij u bekend dat deze intense studies, waaraan de kardinalen, bisschoppen, prelaten, theologen, rechtskundigen, geleerden en deskundigen van de gehele wereld hun eenstemmige en voortreffelijke medewerking hebben verleend, reeds ten einde lopen. Derhalve, vertrouwend op de bijstand van de goddelijke verlosser, die het begin en het einde van alle dingen is, en op de voorspraak van zijn verheven moeder, de heilige maagd Maria, en van de heilige Jozef, aan wiens bescherming wij van het begin af deze belangrijke gebeurtenis hebben toevertrouwd, menen wij dat het ogenblik is aangebroken om het tweede ecumenisch concilie van het Vaticaan bijeen te roepen. Na hierover de mening aan hoort te hebben van hun eminenties de kardinalen, kondigen wij aan, bepalen wij en roepen wij bijeen op gezag van onze Heer Jezus Christus, van de heilige apostelen Petrus en Paulus en op eigen gezag voor het komende jaar 1962 het tweede ecumenisch en algemeen concilie van het Vaticaan dat zal worden gehouden in de Vaticaanse basiliek op de dagen die de goddelijke voorzienigheid ons zal ingeven te bepalen. Wij willen bovendien en bevelen dat bij dit voor ons vastgestelde ecumenisch concilie onze beminde zonen, hun eminenties de kardinalen, onze eerbiedwaardige broeders de patriarchen, primaten, aartsbisschoppen en bisschoppen, zowel residerend als titulair, uit alle delen van de wereld aanwezig zullen zijn. En eveneens al diegenen van de kerk die het recht en de plicht hebben bij het ecumenisch concilie tegenwoordig te zijn.

oproep tot gebed. Ten slotte vragen wij alle gelovigen en het gehele christenvolk om alle medewerking aan het concilie te verlenen en tot de Almachtige God gebeden te willen storten, opdat hij deze gewichtige aangelegenheid, die reeds nabij is, met zijn goedheid zal begeleiden, haar zal sterken door de kracht van zijn liefde en zal bewerken dat zij met de vereiste waardigheid zal plaats hebben. Mogen deze gemeenschappelijke gebeden zonder ophouden voortvloeien uit het geloof als uit een levende bron. Mogen zij gepaard gaan met vrijwillige lichamelijke offers, opdat zij aangenamer van God zullen zijn en uiterst vruchtbaar. Mogen zij eveneens verrijkt worden door een edelmoedige inspanning van christelijk leven, hetgeen reeds een duidelijk bewijs kan vormen dat alle genegen zijn om de voorschriften en decreten op te volgen die eens door het concilie zullen worden vastgesteld. Wij richten deze aansporingen tot onze zeer beminde zonen, zowel seculieren als regulieren, waar zij ook verblijven, en tot alle gelovigen van iedere stand. In het bijzonder echter spreken wij tot de kinderen van wie iedereen zeker weet van hoeveel invloed hun onschuld en hun gebed bij God zal zijn. En ook tot de zieken en tot hen die lijden, daar wij overtuigd zijn dat hun smarten en hun offerleven krachtens het kruis van Christus omgevormd worden in een krachtig smeekgebed, in geestelijk welzijn, in een bron van heiliger leven voor heel de kerk. Ten slotte vragen wij met nadruk aan alle christenen die van de katholieke kerk zijn afgescheiden om tot God te bidden, want het concilie zal ook hen ten goede komen. Wij weten immers dat zoveel van hun zonen een sterk verlangen koesteren naar het verkrijgen van de eenheid en de vrede volgens het onderricht en het gebed van Christus tot zijn hemelse Vader. En het is ons niet ontgaan dat de aankondiging van het concilie door hen niet alleen met grote vreugde is ontvangen, maar dat niet weinigen van hen beloofd hebben tot God voor het welslagen ervan te bidden, en dat zij de blijde hoop hebben in naam van hun gemeenschappen afgevaardigden te kunnen zenden om zich van de werkzaamheden van het concilie op de hoogte te stellen. Dit alles is ons een reden tot grote troost en hoop. Om onze relaties gemakkelijker en vlotter te doen verlopen, hebben wij reeds enige tijd geleden zelfs hiervoor een secretariaat ingesteld. Mogen met betrekking tot de familie der christenen van deze tijd gebeuren wat, naar wij weten, met de apostelen na de hemelvaart van Christus te Jeruzalem geschied is. Toen namelijk de gehele pas ontstaande kerk zich in een zo groot mogelijke eendracht tot Petrus, de herder van de lammeren en de schapen, heeft gewend en samen met hem en voor hem gebeden heeft. En mogen de aanbiddelijke geest van God, gehoorgevend aan de vurigste wensen van alle, dit smeekgebed aanvaarden dat dagelijks uit alle delen van de aarde ten hemel stijgt. Laat het Pinksterwonder in onze tijd opnieuw werkelijkheid worden. En geef uw kerk dat zij volhardend met Maria, de moeder van Jezus, in eensgezind en vurig gebed en onder Petrus' leiding het rijk van waarheid en gerechtigheid, het rijk van de goddelijke verlosser mogen uitbreiden, het rijk van waarheid en gerechtigheid, het rijk van liefde en vrede. Amen. Wij willen dat deze constitutie nu en voor altijd van kracht is en zal zijn, en wel zo dat wat door haar is vastgesteld op eerbiedige wijze door de belanghebbenden onderhouden wordt en derhalve haar kracht verkrijgt. Aan de uitvoering van deze constitutie zullen generlei tegengestelde voorschriften kunnen gegeven worden, daar wij deze alle door dezelfde constitutie afschaffen. Vandaar dat indien iemand, voorzien van welk gezag ook, wetend of onwetend, het tegendeel zou doen van wat wij hebben uitgevaardigd, bevelen wij dat dit absoluut als ongeldig en tevergeefs moet beschouwd worden. Niemand is het bovendien geoorloofd dit document van onze wil of van deze constitutie te verminken of te vernietigen. Wij bevelen zelfs dat aan de afschriften en kopieën ervan, het zij gedrukt of met de hand geschreven, die met het zegel van een kerkelijke waardigheidsbekleder voorzien zijn en die tevens door de hand van een publieke notaris zijn ondertekend, door alle hetzelfde geloof moet worden geschonken als aan dit geschrift zou gegeven worden als het werd getoond. Indien iemand ons gereed
in zijn geheel zou verachten of op een andere wijze van de hand zou wijzen, dan mogen hij weten dat hij de straffen zou oplopen die door het recht bepaald zijn voor hen die aan de bevelen van de paus niet zouden hebben gehoorzaamd. Gegeven te Rome bij Sint Pieter op 25 december, de geboortedag van onze Heer Jezus Christus van het jaar 1961, het vierde van ons pontificaat. Ik, Johannes, de bisschop van de katholieke kerk.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 322. En vandaag lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 1, Romeinen hoofdstuk 1 en Spreuken hoofdstuk 26, versen 24 tot en met 26. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij mogen vandaag aan een nieuwe tijdsperiode beginnen. De tijdsperiode de Kerk, waar wij samen in de boeken en de brieven van het Nieuwe Testament gaan lezen. Wij hebben dus al onze tijdsperiodes van het Oude Testament achter ons gelaten. Alle evangelies hebben wij ook samen gelezen. En dus rest ons nog alleen maar het boek Handelingen van de Apostelen. Alle brieven die het Nieuwe Testament rijk is. En het boek Apocalyps. En natuurlijk mogen we zeker ook niet vergeten dat er ons nog enkele hoofdstukken resten uit het boek Spreuken. Dus ook die zullen wij deze tijdsperiode nog lezen. Beste luisteraars, laten wij dan beginnen aan onze passages uit de Heilige Schrift voor vandaag. Nadat wij natuurlijk samen gebeden hebben. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1. Jezus' laatste opdracht en hemelvaart. Mijn eerste boek, Theophilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft hij 40 dagen lang herhaaldelijk bewezen dat hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Toen hij bij hen was, drukte hij hun op het hart: ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader, die jullie van mij hebben gehoord. Immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in Heilige Geest binnen enkele dagen. Degenen die daar samengekomen waren, stelden hem toen de vraag: Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Maar hij zei tegen hen: het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde. Na deze woorden werd hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan het gezicht. Terwijl hij zo heen ging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: Galileërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarna keerden ze van de zogeheten Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand terug naar Jeruzalem. Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal, waar ze gewoonlijk verbleven. Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas van Jacobus. Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. Judas' opvolger aangewezen. In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders. Er was een groep bijeen van ongeveer 120 personen. En hij zei: broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de Heilige Geest bij monden van David tevoren heeft gesproken met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden. Immers, hij werd tot onze kring gerekend en had deel aan onze taak. Hij kocht een stuk grond van het loon voor zijn misdaad, viel voorover en barstte open, zodat zijn ingewanden naar buiten puilden. Dit is bekend geworden bij alle inwoners van Jeruzalem. En daarom heet dat stuk grond in hun taal Akeldama, dat wil zeggen bloedgrond. Want in het boek van de Psalmen staat geschreven: zijn landgoed moet worden tot een eenzaam oord, en niemand mag er wonen. En ook: iemand anders moet zijn ambt overnemen. Daarom moet er van de mannen die steeds met ons zijn opgetrokken, al die tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes, tot de dag waarop hij van ons is weggenomen, van hen dus moet er één samen met ons getuige worden van zijn opstanding. Ze stelden er twee voor.
Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Matthias. Ze spraken dit gebed uit. Heer, u die het hart van alle mensen kent, wijs aan wie van deze twee u hebt uitgekozen om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan. Daarop lieten ze hen loten en het lot viel op Matthias en zo werd hij aan de 11 apostelen toegevoegd. De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1. Schrijver lezers groet. Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door God geroepen tot apostel en bestemd voor de dienst van het evangelie, dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. Dat evangelie spreekt over zijn Zoon, die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David en die naar de Heilige Geest is aangewezen als Zoon van God in kracht door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus, onze Heer. Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen om terwille van zijn naam onder alle volken mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen. Ook u hoort bij hen, geroepenen van Jezus Christus. Aan u allen in Rome die God lief heeft en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen. Genade en vrede zij u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dankzegging en reisplannen. In de eerste plaats breng ik door Jezus Christus dank aan mijn God voor u allen. Want in de hele wereld spreekt men van uw geloof. God, die ik van harte dien door het evangelie van zijn Zoon te verkondigen, is mijn getuige dat ik u zonder ophouden gedenk. Telkens weer smeek ik hem in mijn gebeden dat zijn wil het mij eindelijk mogelijk mag maken bij u te komen. Want ik verlang er vurig naar u te leren kennen, in de hoop u een of andere geestelijke gave te kunnen meedelen, om u te sterken. Of eigenlijk, om bij u en met u de vertroosting te genieten van ons gemeenschappelijk geloof, het uwe zowel als het mijne. U moet wel weten, broeders en zusters, dat ik dikwijls van plan ben geweest u te bezoeken, om ook onder u, evenals onder de overige heidenvolken, enige vrucht te oogsten. Maar tot nu toe was ik telkens verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij ontwikkelden en ongeletterden. Vandaar mijn gretigheid om ook u, Romeinen, het evangelie te brengen. Het onderwerp van de brief. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Het is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft. Allereerst de Joden, maar ook de Grieken. Want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid op grond van een steeds groeiend geloof. Zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal door het geloof leven. De heidenen zondigen. Maar van de hemel uit openbaart zich Gods toorn over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Want wat een mens van God kan weten, is hen bekend. God heeft het hun geopenbaard. Vanaf de schepping van de wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd. Zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon zij God kenden,
hebben zij God niet de hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen, en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Zij beweerden wijzen te zijn, maar werden dwazen. De majesteit van de onvergankelijke God hebben zij verruild voor de afbeelding van de gestalte van een vergankelijk mens en van vogels en van viervoetig en kruipend gedierte. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling. En omdat zij zich niet verwaardigd hebben God te erkennen, heeft God hen prijsgegeven aan hun nietswaardige gezindheid, zodat zij alles doen wat niet te pas komt. Vervuld zijn zij van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, bloeddorst, ruzie, bedrog en kwaadaardigheid. Roddelaars zijn het, lasteraars, haters van God, vermetel, verwaand, potserig, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, onbestendig, zonder liefde en zonder mededogen. En geheel en al bekend met Gods vonnis, dat wie zulke dingen doet, de dood verdient. Bedrijven zij deze misdaden niet alleen, maar juichen ze die ook toe bij hen die ze begaan. Spreuken hoofdstuk 26, versen 24 tot en met 26. Iemand die haat, veinst met zijn lippen, maar innerlijk zint hij op bedrog. Ook al spreekt hij vriendelijk, vertrouw hem niet, want er schuilen zeven gruwelen in zijn hart. Al verbergt zijn haat zich achter veinzerij, zijn boosaardigheid komt in de bijeenkomst toch aan het licht.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 322. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, en Spreuken, hoofdstuk 26, versen 24 tot en met 26. Dan lezen wij om af te sluiten nog een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Over de gebeurtenissen uit hoofdstuk 1 van de Handelingen van de Apostelen. Tot de dag, zegt Petrus, waarop hij van ons werd weggenomen om met ons een getuige te worden van zijn verrijzenis. Hij zei niet getuige van al het andere, maar alleen getuige van zijn verrijzenis. Want het meest betrouwbaar was degene die kon zeggen: Hij die gegeten en gedronken heeft en gekruisigd is, hij is het die verrezen is. Hij moest dus geen getuige zijn van de gebeurtenissen in de tijd daarvoor en in de tijd daarna, ook niet van de wondertekenen. Waar het om ging, dat was de verrijzenis, want al het overige was duidelijk en algemeen bekend, terwijl de verrijzenis in een besloten kring had plaatsgevonden en alleen voor hen openbaar was. Toen baden allen tezamen: Gij, Heer, die aller harten kent, wijs hem aan. Er staat gij, niet wij. Op het goede ogenblik roepen zij hem aan die de harten kent. Hij moet de keuze maken. Zo waren zij vol vertrouwen, want in ieder geval moest het er één worden. Ze zeiden ook niet, kies iemand uit, maar wijs de gekozene aan. Letterlijk, wie gij gekozen hebt. Want zij wisten dat alles al door God was bepaald. Toen liet men hen loten. Zij achten zich nog niet waardig om zelfstandig een keuze te maken. En daarom wilden zij dit door een teken vernemen. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 322 van ons leesjaar af. De eerste dag van onze nieuwe en laatste tijdsperiode, de kerk. Morgen zetten wij onze reis door de Heilige Schrift verder. Dan zijn wij dag 323 en lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 2, Romeinen hoofdstukken 2 en 3 en Spreuken hoofdstuk 26, versen 27 en 28. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde, blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
5: Bid voor ons.
4: Heilige Jozef.
5: Bid voor ons.
4: Heilige aartsengel Michael.
5: Bid voor ons.
4: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Baruch. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. Dit is het boek van Baruch, zoon van Neria, zoon van Machsea, zoon van Sitkia, zoon van Chasadja, zoon van Chilkia. Hij schreef het in Babel in het vijfde jaar, de zevende van de maand, toen Jeruzalem al door de Chaldeeën veroverd en in brand gestoken was. Hij las het voor aan Jechonja, zoon van Jojakim, de koning van Juda, en aan iedereen die kwam luisteren. De edelen, de prinsen, de oudsten en alle anderen, jong en oud. Iedereen die in Babel woonde aan de oevers van de Sut. Zij weende, ze vastte en baden tot de Heer. Ook brachten ze geld bijeen, ieder naar vermogen, en stuurden dat naar Jeruzalem voor de priester Jojakim, zoon van Chilkia, zoon van Salum, voor de overige priesters en voor alle mensen die nog in Jeruzalem waren. Baruch had de geroofde tempelschatten al ontvangen en zou ze de tiende Siwam terugbrengen naar Juda. Het was het zilverwerk dat Zedekia, zoon van Josia, de koning van Juda, had laten maken nadat koning Nabucodonosor van Babel Jechonja met de edelen, de ambachtslieden, de soldaten en de burgers van het land uit Jeruzalem naar Babel had weggevoerd. Ze schreven hun: hierbij sturen wij u geld. Breng daarvoor brandoffers, zondeoffers, reukoffers en meeloffers op het altaar van de Heer onze God. Bid voor koning Nabucodonosor van Babel en voor zijn zoon Belsazar, dat zij zo lang mogen leven als de hemel boven de aarde staat. Bid tot de Heer dat hij ons kracht en inzicht geeft, dat wij mogen leven onder de bescherming van koning Nabucodonosor van Babel en van zijn zoon Belsazar, dat wij hen lang mogen dienen en hun gunsten mogen verwerven. Bid ook voor ons tot de Heer onze God, want wij hebben tegen hem gezondigd en tot op de dag van vandaag heeft hij zijn hevige toren niet van ons afgewend. Lees in de tempel het boek voor dat wij u stuurden, wanneer u daar op feesten en hoogtijdagen uw schuld beleidt. Zeg dan: de Heer onze God is rechtvaardig, maar wij, Judeërs en burgers van Jeruzalem, onze koningen en edelen, onze priesters en profeten en onze voorvaderen, staan nu vol schaamte voor hem. Wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God. Wij waren ongehoorzaam. Wij hebben niet naar hem geluisterd en niet geleefd volgens zijn voorschriften. Vanaf de tijd dat de Heer onze God onze voorouders uit Egypte leidde, tot op de dag van vandaag, waren wij hem ongehoorzaam. In onze lichtzinnigheid hebben wij niet naar hem geluisterd. Dus hebben ons tot op de dag van vandaag de rampen en de vervloekingen getroffen die de Heer door zijn dienaar Mozes liet afkondigen bij de uittocht van onze voorouders uit Egypte, naar het land dat overvloeit van melk en honing. Wij hebben niet geluisterd naar de woorden van de profeten die de Heer onze God ons zond. Wij gingen hardnekkig onze eigen weg, dienden andere goden en deden wat de Heer onze God afkeurt.

Baruch. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 35. Daarom voerde de Heer de bedreiging uit die hij tegen ons had aangekondigd. Tegen ons, tegen de vorsten die Israël regeerden, tegen de koningen en edelen, tegen heel Israël en Juda. Nergens op de wereld heeft hij zoiets gedaan als in Jeruzalem. Iedereen had het vlees van zijn eigen kinderen, zoals in de wet van Mozes was voorspeld. Hij leverde hen over aan de willekeur van alle koninkrijken in de omgeving. Een mikpunt van spot, een schrikbeeld, maakte hij van hen bij alle volken waaronder de Heer hen verspreid had. Wij waren dienaren in plaats van heersers. Inderdaad, wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God en we hebben niet naar hem geluisterd. De Heer onze God is rechtvaardig, maar wij en onze voorvaderen staan nu vol schaamte voor hem. De rampen waarmee hij ons bedreigde zijn uitgekomen. We hebben niet tot hem gebeden en wilden niet van onze eigen weg afwijken. Maar hij stond klaar met zijn rampen en liet die over ons komen. De Heer is rechtvaardig in alles wat hij met ons heeft gedaan. Wij luisterden niet naar hem en leefden niet volgens zijn voorschriften. Heer, God van Israël, u hebt uw volk met sterke hand uit Egypte geleid, onder tekenen en wonderen, met grote macht, met opgestoken arm, en u hebt zich daardoor een grote naam verworven. Wij hebben gezondigd, goddeloos zijn wij geweest, Heer onze God. Al uw voorschriften hebben wij overtreden. Maar wend uw toorn van ons af. Wij zijn toch al met zo weinig overgebleven bij de volken waaronder u ons hebt verspreid. Heer, verhoor ons bidden en smeken. Verlos ons om uzelf en laat ons de gunsten verwerven van degenen die ons hebben verbannen. Dan zal de hele aarde weten dat u, Heer, onze God bent. Israël en zijn nakomelingen dragen immers uw naam. Heer, kijk vanuit uw heilige woning naar ons. Luister naar ons en open uw ogen. Niet de doden in de onderwereld eren de Heer of prijzen zijn rechtvaardigheid. Hun is het leven ontnomen. Maar mensen vol droefheid, vernederd en zwak, met gebroken ogen en een hongerend hart, die eren u, Heer, en prijzen uw rechtvaardigheid. Niet om de verdiensten van onze voorvaderen of onze koningen durven wij tot u bidden, Heer onze God. Want terecht liet u uw hevige toorn over ons komen, zoals u door uw dienaren de profeten liet voorspellen. Dit zegt de Heer, buig u en onderwerp u aan de koning van Babel. Dan blijft u wonen in het land dat ik aan uw voorvaderen gaf. Maar als u niet luistert en u niet onderwerpt aan de koning van Babel, dan zal ik in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem de kreten van blijdschap en vreugde en het zingen voor bruidegom en bruid laten verstommen. Het hele land wordt één woeste wildernis zonder bewoners. Wij hebben niet geluisterd en ons niet onderworpen aan de koning van Babel. Daarom hebt u de bedreigingen van uw dienaren, de profeten, in vervulling laten gaan. Het gebeente van onze koningen en onze voorvaderen werd uit de graven gehaald. Het lag overal verspreid, overdag in de hitte en 's nachts in de kou. Velen kwamen om door grote rampen, door honger,

oorlog en pest. Het huis dat uw naam draagt, hebt u gemaakt tot wat het nu is, en dat alles vanwege de slechtheid van Israël en Juda. Heer, onze God, laat nu voor ons uw genade en uw grote barmhartigheid gelden. Dat hebt u immers uw dienaar Mozes laten zeggen in de wet, die hij op uw bevel voor de Israëlieten op schrift heeft gesteld. Als u niet naar mij luistert, wordt die grote talrijke menigte zeer klein onder de volken waaronder ik hen verspreid heb. Ik weet dat dit koppige volk niet naar mij zal luisteren. Maar in ballingschap zullen zij tot bezinning komen en zullen zij erkennen dat ik de Heer hun God ben. Ik zal hun een ander hart geven en oren die horen. Dan zullen ze mij in het land van hun ballingschap prijzen en mijn naam eren. Zij zullen zich van hun koppigheid en hun zonde bekeren, beseffend wat hun voorvaderen tegen de Heer hebben misdaan. Dan breng ik hen terug naar het land dat ik aan hun voorvaderen, aan Abraham, Isaac en Jacob, onder ede beloofd heb. Zij zullen er weer heersen. Ik maak hen talrijk en nooit meer verminder ik hun aantal. Ik sluit met hen een altijddurend verbond. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Nooit meer verdrijf ik mijn volk Israël uit het land dat ik hun gaf.

Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 38. Almachtige Heer, God van Israël, in mijn nood en in mijn ellende roep ik u aan. Luister naar ons, Heer, ontferm u over ons, want wij hebben tegen u gezondigd. U troont eeuwig, maar wij gaan steeds meer te gronde. Almachtige Heer, God van Israël, luister naar het gebed van de Israëlieten in de greep van de dood, de zonen van degenen die tegen u zondigden. Zij hebben niet geluisterd naar de Heer, hun God, en daarom overkwamen ons deze rampen. Vergeet de misstappen van onze vaderen. Denk alleen aan uw macht en uw naam. U bent toch de Heer, onze God, u willen wij prijzen. U hebt de angst voor u in ons hart gelegd, met het doel u aan te roepen. Daarom prijzen wij u in onze ballingschap en keren wij ons oprecht af van de misstappen die door onze voorvaderen tegen u zijn begaan. Als wij vandaag ballingen zijn in de verspreiding, een mikpunt van spot, een vloek, een verwensing, dan komt dat door al de misstappen van onze voorvaderen die de Heer onze God hebben verlaten. Luister, Israël, naar de leer van het leven. Luister goed en leer. Waarom leeft u in een vijandig land en wordt u oud tussen vreemde volken, Israël? Waarom bent u onrein als de doden, als de bewoners van de onderwereld? U hebt de bron van de wijsheid verlaten. Als u op Gods weg was gebleven, dan had u voor altijd vrede gekend. Waar verstand is, kracht en inzicht, daar vindt u leven en lengte van dagen, licht voor de ogen en vrede. Wie is degene die haar verblijfplaats vindt? Wie dringt haar schatkamers binnen? Waar zijn de heersers van de volken die zelfs de dieren in toom hielden en met de vogels speelden? Waar zijn de bezitters van schatten, van zilver en goud? Waar is het vertrouwen in hen? Waar zijn de schatrijken die alleen uit zijn op het smeden van zilver, maar van wie het werk geen sporen nalaat? Zij zijn allemaal verdwenen, afgedaald in de onderwereld, en anderen nemen hun plaats in. Jongeren kwamen de aarde bevolken. Ook voor hen bleef de weg naar kennis verborgen. Ze begrepen totaal niets van hun wegen. Hun zonen dwaalden nog verder af. In Kanaan is niets van de wijsheid te horen en in Teman is er niets van te zien. Zelfs de zonen van Hagar, die overal kennis vergaren, de kooplui van Meran en Teman, spreukendichters, zoeken naar kennis, ontdekten de weg niet naar de wijsheid en weten niets van haar wegen. Israël, hoe groot is het domein van uw God, hoe uitgestrekt het gebied van zijn macht. Groot is het en zonder einde, hoog is het en onmetelijk. Daar werden de reuzen geboren, die befaamde mannen uit de voortijd, groot van gestalte, bedreven in de strijd. Maar hen heeft God niet uitgekozen. De weg naar kennis werd hun niet gewezen. Ze gingen allemaal dood door een tekort aan inzicht en verstand. Wie is naar de hemel gegaan om daar de wijsheid te halen? Wie heeft haar van boven de wolken naar beneden gebracht? Wie is de zee overgestoken om haar daar te ontdekken? Wie kon haar kopen met goud? Niemand is met haar wegen bekend. Niemand is vertrouwd met haar paden. Alleen de Alwetende kent haar. Zijn inzicht heeft haar ontdekt. Voor altijd heeft hij de aarde geschapen en met dieren bevolkt. Het licht gaat op weg wanneer hij het uitzendt. Het gehoorzaamt hem bevend als hij het terugroept. Alle sterren stralen verheugd, elk vanaf zijn eigen plaats. Hij roept en ze zeggen, hier zijn wij. Vol vreugde stralen ze voor hem die hen schiep. Dit is onze God. Niemand anders kan zich met hem vergelijken.
Alle wegen naar kennis komen van hem. Hij heeft ze aan zijn dienaar Jacob gewezen, Israël, die hij lief had. Daarom is de wijsheid op aarde verschenen en leefden ze onder de mensen.

Baruch. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 37. Ze is het boek van Gods geboden, ze is de wet die eeuwig duurt. Degenen die haar onderhouden verwerven het leven. Degenen die haar niet volgen, vinden de dood. Bekeer u, Jacob, en houd eraan vast. Koers naar de glans van haar licht. Geef uw trots niet aan andere prijs. Geef uw voorrecht niet aan vreemden. Gelukkig zijn wij Israël. Ons is geopenbaard wat God behaagt. Houd moed, mijn volk dat de naam Israël draagt. U werd aan de naties verkocht, maar u bent niet verloren. Omdat u Gods toorn had opgewekt, bent u aan uw vijanden uitgeleverd. U hebt uw schepper geërgerd door niet aan hem, maar aan demonen te offeren. De eeuwige God die u voedsel gaf, bent u vergeten. Jeruzalem, dat u heeft grootgebracht, hebt u verdrietig gemaakt. Zij zag de toren over u komen en zei: luister, buren van Sion. Een groot verdriet bracht God over mij. Want ik zag hoe de eeuwige God mijn kinderen gevangen liet wegvoeren. Met vreugde had ik hen grootgebracht. In tranen en droefheid zag ik hen gaan. Laat niemand spotten met mij. Een weduwe die door iedereen is verlaten, eenzaam vanwege de zonde van mijn kinderen. Zij keerde zich af van Gods gebod. Bekommerde zich niet om zijn wetten. Volgde Gods voorschriften niet op en hielden zich niet aan zijn leer. Wees welkom, buren van Sion, maar denk aan mijn kinderen. Gevangenen die weggevoerd zijn door de eeuwige God. Hij stuurde een verre natie op hen af, onbeschaamd met een onverstaanbare taal. Zonder eerbied voor oude mensen, zonder medelijden met kinderen. De geliefde zonen van de weduwe werden weggesleept. De eenzame werd van haar dochters beroofd. Hoe zou ik u kunnen helpen? Hij, die de rampen over u bracht, zal u ook van uw vijand verlossen. Kinderen, ga, ga maar weg, ik blijf achter, alleen. Ik heb het kleed van de vrede verwisseld voor het kleed van boete en gebed. Ik blijf de eeuwige God aanroepen, zolang als ik leef. Houd moed, kinderen, roep God aan. Hij zal u van de vijand bevrijden. Ik verwacht uw redding van de eeuwige God. De Heilige zal mij blij maken. Weldra ontfermt zich over u, uw redder, de eeuwige God. In tranen en droefheid zag ik u weggaan. Maar tot mijn vreugde en blijdschap brengt God u voorgoed bij mij terug. Sions buren hebben uw ballingschap gezien. Nu zijn ze getuigen van uw redding. Uw roem en uw pracht, geschonken door de eeuwige God. Kinderen, onderga geduldig de toorn van God die u heeft getroffen. U zult binnenkort de ondergang zien van uw vervolgers en uw voet op hun nek zetten. Mijn geliefde kinderen moesten ongebaande wegen inslaan, weggevoerd als een kudde, buitgemaakt door de vijand. Houd moed, kinderen, en roep God aan. Degene die u dit aandeed, zal weer aan u denken. Voorheen was het uw enige gedachte om God te verlaten. Zoek hem nu met al uw krachten. Want hij die deze rampen stuurde, zal u ook bevrijden en met eeuwige blijdschap vervullen. Houd moed, Jeruzalem. Wie u een naam gaf, zal u troosten. Wee degene die u mishandelde en blij waren met uw val. Wee de steden waar uw kinderen slaven waren. Wee de stad die uw zonen gevangen hield. Al was ze blij om uw ondergang en verheugd over uw val, ze zal treuren over haar eigen verwoesting. Ik maak een eind aan de vrolijkheid van haar talrijke bevolking. Haar trots zal omslaan in verdriet. Want de eeuwige God stort vuur over haar uit, voor lange tijd.
Demonen zullen er wonen voor lange tijd. Kijk naar het oosten, Jeruzalem, naar de vreugde die God u brengt. Daar zijn de zonen die u verlieten. Van oost en west komen zij weer samen, op het woord van de Heilige God, jubelend over zijn glorievolle redding.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Baruch. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 9. Jeruzalem, leg uw kleed af van ellende en rouw. Kleed u met Gods stralende schoonheid, voor altijd. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet de roemrijke kroon van de Eeuwige op uw hoofd. Want God wil dat uw verhevenheid overal onder de hemel schittert. Voor altijd noemt God u vrede door gerechtigheid, heil door godsvrucht. Jeruzalem, kijk vanaf de berg naar het oosten en zie uw kinderen van alle kanten samenkomen op het woord van de Heilige God, blij dat Hij weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van u weg, weggesleept door de vijand. Maar eervol brengt God hen terug, als op een koningstroon gedragen. Hij heeft het bevel gegeven om alle bergen en heuvels met de grond gelijk te maken en de dalen te vullen, zodat het hele land vlak wordt en Israël zegevierend en veilig kan optrekken. Ook de bossen en alle geurige bomen geven Israël schaduw op zijn bevel. Hij zelf, vergezeld, barmhartig en genadig, het jubelend Israël met de glans van zijn licht.

Baruch. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 72. Afschrift van de brief waarin Jeremia op het bevel van God de ballingen waarschuwde die door de koning van de Babyloniërs gevangen naar Babel werden gevoerd. Vanwege de zonden die tegen God zijn begaan, wordt u door Nabucodonosor, de koning van de Babyloniërs, gevangen naar Babel gevoerd. Jaren en jaren zult u daar blijven, 7 generaties lang. Daarna breng ik u veilig terug. Zilveren, gouden en houten goden zult u in Babel zien. Ze worden rondgedragen door de volken en vol ontzag vereerd. Pas op en word niet zoals zij. Heb geen ontzag voor die goden. Als u de menigte ziet die deze goden aanbidt en hen in een stoet begeleidt, denk dan bij uzelf, u alleen, Heer, moet men aanbidden. Want mijn engel is bij u en zal rekenschap vragen van u. De tong van die goden is door een timmerman gepolijst. Hun lichaam is met zilver en goud overtrokken. Het zijn geen goden, ze kunnen niet spreken. Men smeet gouden kronen voor die goden, alsof het pronkzieke meisjes zijn. Soms nemen de priesters goud en zilver van hun goden voor eigen gebruik, of als geschenk voor de meisjes in de bordelen. Die zilveren, gouden en houten goden kleedt men als mensen, maar dat maakt hen niet bestand tegen de roest en de wormen. En ondanks hun purperen gewaden moet men het stof van de tempel dat er vingerdik op ligt van hun gezicht afwassen. De een houdt een scepter vast als de provinciaal gouverneur. Maar iemand die hem iets aandoet, kan hij niet uit de weg ruimen. De ander heeft een zwaard of een strijdbijl in zijn hand, maar hij is machteloos tegen oorlog of dieven. Zo blijkt duidelijk dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Hun goden zijn nutteloos, een gebroken aardepot. Opgesteld in de tempel raken hun ogen vol stof van de voeten van de bezoekers. Zoals de gevangenispoorten dichtgaan achter de man die wegens een misdaad tegen de koning tot de dood is veroordeeld, zo versperren de priesters de tempelpoorten met stangen en balken, uit angst dat dieven de godenbeelden plunderen. Ze branden voor die goden meer lampen dan voor zichzelf, hoewel die er niet één kunnen zien. Het vergaat die goden als de balken van hun tempel, van binnen helemaal uitgehold, zegt men, zonder dat ze iets merken van de wormen die hen en hun kleren opvreten. Hun gezicht ziet zwart van de rook in de tempel. Rondom hun lichaam en hoofd fladderen vleermuizen, zwaluwen en andere vogels. Zelfs katten gaan erop zitten. Zo weet u dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Als men het goud waarmee zij versierd zijn niet oppoetst, gaan ze niet blinken. Toen zij gegoten werden, beseften ze dat niet. Men kan ze kopen voor iedere prijs, want het zijn maar levenloze dingen. Omdat zij geen voeten hebben, moet men ze dragen. Zo laten ze ieder hun onmacht zien. Vallen ze op de grond, dan moeten hun vereerders ze vol schaamte oprichten. Als ze eenmaal op hun plaats staan, dan kunnen ze zich niet verroeren. Als ze scheef zijn weggezakt, dan kunnen ze niet overeind komen. Geschenken moeten hun worden voorgezet, zoals aan de doden. De priesters verkopen de offers of gebruiken ze zelf. Hun vrouwen leggen er stukken van in de pekel, maar geven niets aan armen of misdeelden. Zij raken die offers ook aan in hun maandstonden of kort na de bevalling. Zo weet u dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Waarom zou men hen goden noemen? Vrouwen zetten die zilveren, gouden en houten goden spijzen voor. In hun tempels zitten de priesters, hun kleren gescheurd, hoofd en baardhaar afgeschoren, het hoofd onbedekt. Ze maken misbaar voor hun goden, zoals bij een dodemaal.
Hun gewaden nemen de priesters mee om hun vrouwen en kinderen te kleden. Behandelt men hen goed of slecht, ze kunnen het niet vergelden. Koningen kunnen ze niet aanstellen of afzetten. Geen rijkdom of geld kunnen ze schenken. Houdt iemand zijn gelofte niet, dan kunnen ze hem niet ter verantwoording roepen. Ze redden geen mens van de dood en bevrijden geen zwakke uit de macht van de sterke. Een blinde kunnen zij niet ziende maken en iemand in nood kunnen zij niet helpen. Zij hebben geen medelijden met weduwen en voor wezen zorgen zij niet. Zij zijn gevoelloos als stenen uit de bergen, die houten goden, beslagen met goud en zilver. Hun vereerders komen bedrogen uit. Hoe kan men dan denken of zeggen dat het goden zijn? Bovendien onteren de Chaldeeën zelf hun goden. Als zij een stomme zien zonder spraak, halen zij Bel erbij in de hoop dat hij hem geneest, alsof Bel hen zou kunnen horen. Geen betoog brengt hen ertoe die goden te verlaten, zo dom zijn ze. Met strikken in het haar zitten de vrouwen langs de weg zemelen te branden. Heeft een van hen, door een voorbijganger meegenomen, gemeenschap met hem gehad, dan spot zij met de anderen die nog niet zo ver zijn en een strik nog dragen. Alles wat er bij hen gebeurt is bedrog. Waarom denken of zeggen ze dan dat het goden zijn? Door timmerlieden en goudsmeden zijn ze gemaakt, precies zoals die het wilden. De makers zelf worden niet oud. Hoe kunnen het dan goden zijn die ze maken? Alleen ontgoocheling en vernedering laten ze achter voor hun erfgenamen. Worden die goden door oorlogen of rampen bedreigd, dan overleggen de priesters met elkaar waar zij zich met hen kunnen verbergen. Waarom ziet men dan niet in dat zij die zich niet uit oorlogen of rampen kunnen redden, geen goden zijn? Men moet tenslotte erkennen dat die houten goden, met goud en zilver beslagen, geen goden zijn. Het moet alle volken en koningen duidelijk zijn dat ze geen goden zijn, maar mensenwerk, zonder enige goddelijke kracht. Wie moet nog meer bewijzen hebben dat het geen goden zijn? Zij stellen geen koning aan over het land. Ze geven de mensen geen regen. Zij verschaffen geen recht en weren het onrecht niet af. Zij zijn machteloos, zoals kraaien tussen hemel en aarde. Sla de bliksem in de tempel van die houten goden met goud en zilver beslagen. Dan kunnen de priesters zich vluchtend redden. Zij zelf gaan met de balken in vlammen op. Het is voor hen onmogelijk om zich te verzetten tegen een koning of tegen een vijand. Hoe kan men dan veronderstellen dat het goden zijn? Die goden van hout, met goud en zilver beslagen, kunnen niets doen tegen dieven en rovers. Als die hen in handen krijgen, halen ze er het goud, het zilver en de kleren af en gaan er ongestraft mee vandoor. Een koning kan zijn macht laten gelden. Huisraad is nuttig voor de eigenaar. Een huisdeur beschermt de huisraad. Maar die goden zijn waardeloos. Een houten zuil in een paleis is meer waard dan zij. Zon, maan en sterren geven licht en zijn op die manier nuttig en dienstbaar. Evenals de flitsende bliksem, mooi om te zien, en de wind die waait over iedere streek. Als God de wolken beveelt om over de hele aarde te trekken, voeren zij zijn bevel uit. Het vuur dat van boven komt om de bossen op de bergen in as te leggen, doet wat het is opgedragen. Met niets van dit alles kunnen die goden zich meten in schoonheid of macht. Wie denkt of zegt dan nog dat het goden zijn? Ze zijn niet in staat om recht te spreken of weldaden te bewijzen. Weet dus dat ze geen goden zijn en wees niet bang voor hen. Ze kunnen een koning niet vervloeken of zegenen.
Ze geven de volken geen tekenen aan de hemel, schitteren niet als de zon, geven geen licht als de maan. De wilde dieren zijn er beter aan toe, die kunnen tenminste in een schuilplaats wegkruipen. Uit alles blijkt dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Die goden van hout, met goud en zilver beslagen, beschermen niets. Het zijn slechts vogelverschrikkers in een komkommerveld, doornstruiken in een tuin waar de vogels op neerstrijken. Doden in een donker graf zijn die goden van hout, met goud en zilver beslagen. Aan het purper en het linnen dat om hen hangt te rotten, kun je zien dat het geen goden zijn. Ten slotte worden zij zelf door de wormen opgevreten, een schande voor het land. Een rechtvaardige die geen afgoden vereert, is er dus beter aan toe. Hij ontkomt aan de schande.

Ezechiël, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 28. Tijdens mijn verblijf bij de ballingen aan de rivier van de Kebar, op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar, zag ik de hemel opengaan en kreeg ik een goddelijk visioen. Het was het vijfde jaar van de ballingschap van de koning Jojakin. Op de vijfde dag van de maand werd het woord van de Heer gericht tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester. Het gebeurde in het land van de Chaldeeën, aan de Kebar. Daar kwam de hand van de Heer over hem. In mijn visioen zag ik hoe een storm uit het noorden kwam opzetten, een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een gloed. De wolkenmassa schitterde als blinkend metaal. In de wolken tekenden zich gestalten af die op vier levende wezens leken. Ze leken op mensen, maar hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten leken op de hoeven van een kalf, glinsterend als glanzend koper. Onder de vleugels waren op iedere zijde mensenhanden zichtbaar. De gezichten van de vier wezens waren, evenals hun vleugels, met elkaar verbonden. Ze wendden zich niet als ze zich voortbewogen. Ze bewogen zich recht voor zich uit. De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens. Rechts leken ze op dat van een leeuw. Links op dat van een stier. En van achteren op dat van een arend. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgestrekt en raakten elkaar. De twee anderen bedekten hun lichaam. Ze bewogen zich recht voor zich uit. Ze gingen waarheen de geest hen dreef en keerden zich niet om als ze zich voortbewogen. Tussen de levende wezens in was iets dat op brandende kolen leek, op fakkels die tussen de wezens op en neer flitsten. Het vuur laaide hoog op en er schoten bliksemstralen uit. De levende wezens zelf vlogen heen en weer als bliksemschichten. Terwijl ik naar de levende wezens keek, zag ik dat bij alle vier op de grond een wiel stond. De wielen glansden als chrysoliet en hadden alle vier dezelfde vorm en bouw. Ze zagen er zo uit en waren zo gebouwd alsof het ene wiel in het andere zat. Als ze zich verplaatsten, konden ze zich in alle vier de richtingen bewegen zonder dat ze zich hoefden om te draaien. De wielen waren indrukwekkend hoog en de velgen ervan waren helemaal met ogen bezet. Als de wezens zich verplaatsten, bewogen de wielen zich met hen mee. En als ze zich van de grond verhieven, verhieven ook de wielen zich met hen mee. Ze gingen naar waar de geest hen dreef en de wielen verhieven zich gelijktijdig mee, want de geest van de levende wezens beheerste ook de wielen. Als de wezens zich verplaatsten, bewogen de wielen zich mee en als de wezens stilstonden, stonden ook de wielen stil. Als de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de wielen, want de geest van de levende wezens beheerste ook de wielen. Boven de hoofden van de levende wezens bevond zich een soort gewelf dat glinsterde als verblindend kristal, uitgespannen boven hun hoofden. Onder het gewelf hielden de levende wezens twee vleugels naar boven gestrekt, zodanig dat ze elkaar raakten. Met de twee anderen bedekten ze hun lichaam. Als ze vlogen hoorde ik het klapperen van hun vleugels. Het was als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het rumoer in een legerplaats. Als ze stilstonden, lieten ze hun vleugels neer. En er klonk een stem boven een gewelf dat boven hun hoofden was. Boven het gewelf zag men zoiets als een saffiersteen in de vorm van een troon. En daarop, op wat dus een troon leek te zijn, zag ik een mensengestalte. Ik zag een schittering als van metaal. Het bovenlichaam van de gestalte fonkelde als metaal, alsof er vuur in zijn innerlijk gloeide en zijn onderlichaam was als vuur dat een gloed uitstraalde. Zoals de boog eruit ziet die in de regentijd in de wolken staat, zo was de aanblik van de gloed die hij uitstraalde. Aldus openbaarde zich de heerlijkheid van de Heer. En toen ik dat zag, viel ik plat voorover.
Daarop hoorde ik een stem tot mij spreken.

Ezechiël, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 10. Hij zei tegen mij: Mensenkind, sta rechtop, dan zal ik u toespreken. En zodra hij tot mij gesproken had, kwam er een geest over mij die mij rechtop liet staan, en weer hoorde ik hem spreken. En hij zei tegen mij: Mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten, dat volk van rebellen dat zich tegen mij verzet heeft. Zij en hun vaderen hebben tegen mij gezondigd tot op de dag van vandaag. De zonen hebben een harde blik en een hart van steen. En ik zend u naar hen met de boodschap: Zo spreekt de Heer God. En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk, ze zullen erkennen dat er onder hen een profeet geweest is. En wat u zelf betreft, mensenkind, wees niet bang voor hen en voor wat ze zeggen. Al groeien er doorns om u heen en al zit u op schorpioenen, wees niet bevreesd voor hun woorden en heb geen angst voor hun aanblik. Het is nu eenmaal een opstandig volk. U moet hun mijn woorden overbrengen, of ze luisteren of niet. Het is nu eenmaal een opstandig volk. Mensenkind, luister naar wat ik u zeg. Wees niet opstandig zoals dit opstandige volk, maar doe uw mond open en eet wat ik u geef. En ik keek op. En ik zag een hand die zich naar mij uitstrekte.

en in die hand zag ik een boekrol. Hij rolde haar voor mij open. Ze was beschreven van binnen en van buiten. Er stonden klaagliederen, treurzangen en weeklachten op.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Ezechiël, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 27. Hij zei: Mensenkind, eet wat u voorgehouden wordt. Eet deze boekrol op en richt dan het woord tot het volk van Israël. Toen opende ik mijn mond en hij gaf me die boekrol te eten. Hij zei: Mensenkind, laat uw lichaam deze boekrol die ik u geef opnemen en verzadig u ermee. En ik at dus de boekrol op. Ze smaakte zo zoet als honing. En hij zei: Mensenkind, ga naar het volk van Israël en breng hun mijn woorden over. Ik zend u niet naar een volk met een vreemde taal en tongval, maar naar het volk van Israël. Niet naar een van die vele volken met een vreemde taal en een tongval die onbegrijpelijk is voor u. Als ik u naar hen zou sturen, dan zouden zij wel naar u luisteren. Maar het volk van Israël is niet bereid om naar u te luisteren, omdat het niet naar mij wil luisteren. Het volk van Israël heeft een harde blik en een hart van steen. Ik zal dan ook uw blik even hard maken als die van hen en uw gezicht even strak. Uw gezicht maak ik harder dan kiezel, hard als diamant. Wees niet bang voor hen en niet bevreesd voor hun aanblik. Het is nu eenmaal een opstandig volk. En hij vervolgde: Mensenkind, neem al de woorden die ik tot u zal spreken in uw hart op en luister er goed naar. Ga naar de ballingen, uw volksgenoten. Spreek hen toe en zeg tegen hen, of ze luisteren of niet, zo spreekt de Heer God. Toen tilde de geest van de Heer mij op en ik hoorde achter mij een luid geroep: Gezegend is de heerlijkheid van de Heer in zijn heiligdom. Ik hoorde het klapperen van de elkaar rakende vleugels van de levende wezens, het geratel van de wielen naast hen en tegelijk het gedreun van een aardbeving. De geest tilde mij op en voerde me mee en ik ging weg, bitter gestemd en woedend, terwijl de hand van de Heer op mij drukte. Ik kwam bij de ballingen van Tel Abib die aan de Kibar woonden. 7 dagen zat ik in hun midden zonder een woord uit te kunnen brengen. Toen deze 7 dagen voorbij waren, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, ik stel u aan als de wachter voor het volk van Israël. Telkens als u uit mijn mond een woord hoort, moet u hen namens mij inlichten. Als ik tegen de boosdoener zeg: U zult zeker sterven, en u licht hem niet in, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar vanwege zijn eigen schuld sterven, maar ik zal u rekenschap vragen van zijn bloed. Maar als u de boosdoener ingelicht hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven vanwege zijn eigen schuld, maar u hebt uw eigen leven gered. Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet, en ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven. Hij sterft omdat u hem niet op zijn zonde gewezen hebt. Zijn goede daden tellen dan niet meer mee. Maar u zal ik rekenschap vragen van zijn bloed. Maar als u de rechtvaardige inlicht dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven, omdat hij uw inlichting ter harte heeft genomen en u hebt uw eigen leven gered. Toen legde de hand van de Heer zich op mij en hij zei tegen mij: Sta op, ga naar de laagvlakte, daar zal ik tot u spreken. Toen stond ik op en ging naar de laagvlakte. En daar zag ik de heerlijkheid van de Heer, zoals ik haar gezien had aan de Kebar. En ik wierp mij plat op de grond. Maar een geest kwam over mij en liet mij rechtop staan. Hij sprak tot mij: Ga naar binnen en sluit u op in uw huis. Mensenkind, Men zal touwen nemen en u daarmee vastbinden, zodat u zich niet onder hen kunt begeven. Uw tong zal ik aan uw verhemelte laten kleven en u zult stom zijn, zodat u voor hen geen bemiddelaar meer kunt zijn. Het is niet eenmaal een opstandig volk. Maar als ik tot u spreek, zal ik uw mond openen en dan moet u tegen hen zeggen, zo spreekt de Heer God. Wie luisteren wil, luistert. En wie niet luisteren wil, luistert maar niet. Het is nu eenmaal een opstandig volk.

Ezechiël, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 17. Mensenkind, neem een tegel, leg die voor u en teken daarop een stad, Jeruzalem. Sla er het beleg voor, bouw er een beleringsdam tegenaan, werp er een wal tegenop, leg er legerkampen rondom en breng aan alle kanten stormrammen in stelling. Neem vervolgens een ijzeren bakplaat. Zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad en richt uw blik op de stad. Zo belegert u de stad. Die belegering zal voor het volk van Israël een teken zijn. Ga dan op uw linkerzijde liggen om de schuld van het volk van Israël te dragen. Het aantal dagen dat u zo zult liggen, zult u hun schuld dragen. Want ik reken het aantal jaren van hun schuld in dagen om. 390 dagen moet u de schuld van het volk van Israël dragen. Als die dagen om zijn, moet u opnieuw gaan liggen, nu op uw rechterzijde, en de schuld van het volk van Juda dragen, 40 dagen lang. Voor elk jaar leg ik u een dag op. Ontbloot uw arm, richt uw blik op Jeruzalem en profeteer tegen de belegerde stad. Ik zal u met touwen knevelen, zodat u zich niet van de ene zijde op de andere kunt keren, totdat de dagen van de belegering voorbij zijn. Neem tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt. Doe alles in een pot en maak er brood van. Al de 390 dagen dat u op uw zijde ligt, moet u dat eten. Als voedsel moet u voor iedere dag 20 sikkel afwegen en dat op vaste tijden gebruiken. Ook uw drinkwater moet u rantsoeneren, een zesde hin, en dat op vaste tijden drinken. In de vorm van gerstekoeken moet u uw voedsel eten. U moet die koeken voor hun ogen bakken op droge uitwerpselen van mensen. En de Heer zei: op dezelfde wijze zullen de Israëlieten onreine spijzen eten, wanneer ik hen verspreid heb onder de heidenen, waarnaar ik hen zal drijven. Maar ik zei: ach, Heer God, ik ben nog nooit onrein geweest en van jongs af heb ik nog nooit het vlees van gestorven of verscheurde dieren gegeten en mijn mond heeft nog nooit onrein vlees geproefd. Toen zei hij tegen mij: goed dan, ik sta u toe om rundermest te gebruiken in plaats van menselijke uitwerpselen. Bereid daarop dan uw brood. Daarna zei hij: mensenkind, ik ga in Jeruzalem de broodstok breken. Ze zullen mondjesmaat brood eten en zich zorgen maken. Ook water zullen ze mondjesmaat drinken en daarbij in vertwijfeling raken. Ik doe dit omdat ze brood en water tekort zullen komen, allemaal in paniek raken en in hun ongerechtigheid te gronden gaan.

Ezechiël. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 17. Mensenkind, neem een scherp mes, een scheermes, en laat het over uw hoofd en uw baard gaan. Neem dan een weegschaal en verdeel de haren. Een derde deel moet u in de stad verbranden, wanneer de dagen van de belegering ten einde zijn. Een derde deel moet u in het omliggend gebied met een zwaard klein hakken. Het laatste deel moet u in de wind strooien, en ik zal het met het zwaard achtervolgen. Maar een beetje haar moet u in een slip in uw kleed opbergen. Toch moet u daarvan nog iets afnemen, het in het vuur werpen en daarin laten verbranden. Uit dat vuur zal een vlam overslaan naar het huis van Israël. Zo spreekt de Heer God. Dit is Jeruzalem. Te midden van de volken had ik het geplaatst en alle landen had ik eromheen gegroepeerd. Maar het kwam in verzet tegen mijn geboden, nog erger dan die volken, en tegen mijn wetten erger nog dan de landen rondom hen. Want ze hebben mijn geboden veracht en mijn wetten niet gehoorzaamd. Daarom, zo spreekt de Heer God, omdat u nog meer in verzet gekomen bent dan de volken om u heen, mijn wetten niet opvolgde, mijn geboden niet onderhield en zelfs de geboden van de volken om u heen niet opvolgde, daarom, zo spreekt de Heer God, zal ik u straffen. Ik zal over u mijn strafgericht voltrekken in het zicht van de volken. Voor al uw gruweldaden zal ik u zwaarder straffen dan ik ooit met iemand gedaan heb of zal doen. Binnen uw muren zullen vaders hun zonen opeten en zonen hun vaders. Ik zal over u mijn strafgericht voltrekken en wat van u overblijft naar alle windstreken verspreiden. Daarom, zo waar ik leef, Godspraak van de Heer God, omdat u mijn heiligdom verontreinigde met al uw wandaden en al uw gruweldaden, ga ik het mes erin zetten, zonder aanzien van personen en zonder medelijden. Een derde deel van uw bevolking zal binnen uw poorten sterven aan de pest of omkomen van de honger. Een derde deel zal in het omliggend gebied vallen door het zwaard. En een derde deel zal ik naar alle windstreken verspreiden en met het zwaard achtervolgen. Zo zal mijn toorn tot bedaren komen en zal ik mijn woede op hen koelen en wraak nemen. En als ik mijn woede op hen gekoeld heb, zullen zij erkennen dat het mijn jaloezie was die mij, de Heer, zo deed spreken. Ik zal u tot een puinhoop maken, een voorwerp van smaad voor de volken om u heen, in het zicht van ieder die voorbijgaat. U zult een voorwerp van vernedering en spot zijn, een waarschuwend teken en afschrikwekkend voorbeeld voor de volken om u heen, als ik in mijn hevige woede mijn strafgericht genadeloos aan u voltrokken zal hebben, ik, de Heer, heb gesproken. Ik schiet de verschrikkelijke pijlen van de honger op u af, die dood en verderf zaaien, de pijlen waarmee ik u wil vernietigen. Zo zal ik bij u een grote hongersnood veroorzaken en de broodstok breken. Ik zal honger en wilde dieren op u afsturen die u kinderloos maken. Pest en oorlog zullen u teisteren en ik zal het zwaard op u loslaten. Ik, de Heer, heb gesproken.

Ezechiël, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 14. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, richt uw blik op de bergen van Israël. Profeteer ertegen en zeg: Bergen van Israël, luister naar het woord van de Heer God. Zo spreekt de Heer God. Bergen en heuvels, ravijnen en dalen. Ik laat het zwaard op u los en vernietig uw offerhoogte. De altaren zullen instorten en de wierookbranders worden stuk geslagen. Ik laat de Israëlieten dodelijk getroffen voor uw afgoden neervallen. Hun lijken smijt ik voor de voeten van hun afgoden en hun beenderen strooi ik rondom uw altaren. Waar in uw gebied ook Israëlieten wonen, zullen de steden in puin en de offerhoogte verlaten liggen, de altaren vernield en eenzaam, de afgodsbeelden gebroken en vernietigd. De wierookbranders zullen stuk geslagen worden. Al uw maaksels zullen worden weggevaagd en dodelijk getroffen vallen uw bewoners neer. Zo zult u erkennen dat ik de Heer ben. Maar ik zal een rest laten overblijven. Ze zullen aan het zwaard ontkomen en onder de volken wonen als u verspreid wordt over de landen. Uw overlevenden zullen in het land van hun ballingschap weer aan mij denken, als ik ze met hun ontuchtig hart dat van mij afgeweken was en met hun ogen die overspelig naar hun afgoden lonkten klein gekregen heb. De schaamte zal op hun gezicht te lezen staan vanwege al het kwaad en de gruweldaden waaraan ze zich schuldig hebben gemaakt. En ze zullen erkennen dat ik de Heer ben. Het was geen grootspraak toen ik dit onheil over hen uitriep. Zo spreekt de Heer God. Klap in uw handen, stamp met uw voeten en weeklaag over alle verschrikkelijke wandaden van het volk van Israël, want zij zullen vallen door het zwaard, door de honger en door de pest. Wie ver weg is, zal sterven aan de pest. Wie dichtbij is, zal vallen door het zwaard. En wie overgebleven is en gespaard werd, zal van de honger sterven. Zo zal ik mijn woede op hen koelen. U zult erkennen dat ik de Heer ben, als u de doden ziet liggen tussen de afgodsbeelden en rondom de altaren. Op elke hoge heuvel, op alle bergtoppen, onder elke groene boom en schaduwrijke eik, waar ze hun reukoffers gebrand hebben voor hun afgoden. Ik zal mijn hand tegen hen uitstrekken en van het land een barre woestenij maken, vanaf de woestijn tot Ribla toe, overal waar ze wonen. En ze zullen erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 27. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, zo spreekt de Heer God over de grond van Israël. Het einde komt, het einde over de vier hoeken van het land. Nu komt het einde over u. Ik ga mijn woede op u koelen. Ik zal uw vonnissen naar u doen en laten. Ik zal u al uw gruweldaden vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen medelijden met u hebben, maar u doen en laten vergelden. Uw gruweldaden zullen op u neerkomen en u zult erkennen dat ik de Heer ben. Zo spreekt de Heer God. Het onheil komt, ramp op ramp. Het einde komt, het komt, het einde. Het einde komt voor u. Het noodlot zal u treffen, bewoners van het land. De tijd is gekomen, de dag is nabij, dat het krijgsrumoer de vreugdekreten op de bergen doet verstommen. Binnenkort laat ik mijn toorn de vrije loop en ga ik mijn woede op u koelen. Uw vonnissen naar u doen en laten en al uw gruweldaden vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen medelijden met u hebben, maar u doen en laten op u laten neerkomen en uw gruweldaden vergelden. En u zult erkennen dat ik het ben, de Heer die slaat. Daar komt de dag, daar komt hij, waarop het noodlot zich voltrekt. De scepter bloeit en de overmoed draagt vrucht. Een misdadige scepter, opgeschoten uit geweldpleging. Maar het is uit met hen, gedaan met hun drukte, gedaan met hun geraas, gedaan met hun praal. De tijd is gekomen, de dag is nabij. Laat de koper zich niet verheugen en de verkoper niet treuren, want de woede komt over allen. Al zouden beide dan nog leven, nooit krijgt de verkoper het verkochte terug, want de profetie over allen is onherroepelijk. Niemand die behagen schept in ongerechtigheid kan zijn leven behouden. Blaas de bazuin, maak alles gereed, maar niemand zal ten strijde trekken, want mijn woede komt over allen. Het zwaard woedt buiten de muren, de pest en de honger binnen. Wie op het veld is zal sterven door het zwaard, en wie in de stad is zal door honger en pest omkomen. Zoals duiven uit de vlakte in de bergen klagen, zo zullen de overlevenden treuren over hun zonde. Allen zullen van angst verlamd zijn en hun water laten lopen. Ze zullen zich in zakken hullen. Ontzetting zal hen overweldigen. Alle gezichten zullen rood zijn van schaamte en ze zullen hun hoofden kaal scheren. Hun zilver zullen ze op straat werpen en hun goud wekt afschuw op. Hun zilver en hun goud zal hen ook niet kunnen redden op de dag van de toorn van de Heer. Ze zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen en hun maag er niet meer vullen, want het was de oorzaak van hun zonde. Hun sieraden waren immers hun trots. Zij werden gruwelbeelden van gemaakt, die misbaksels van ze. Daarom zal ik zorgen dat ze ervan gruwen. Ik zal die sieraden aan barbaren uitleveren en aan de ergste bruten op de wereld als krijgsbuit geven. En zij zullen het schenden. Ik zal mijn gezicht van hen afwenden en men zal mijn schatkamer schenden. Barbaren zullen er binnendringen en hem ontwijden. Maak ketenen, want in het land zijn bloedige oordelen aan de orde van de dag en de stad is vol geweld. Ik zal de wreedste volken ontbieden. Die zullen hun huizen in bezit nemen. Ik zal een einde maken aan hun trotse kracht en hun heiligdommen zullen worden ontwijd. Er zal paniek uitbreken. Ze zullen uitzien naar vrede, maar tevergeefs. Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zal zich verspreiden. Tevergeefs zullen ze de profeten om een godspraak vragen. De priester zal geen aanwijzing meer hebben en de oudste geen raad. De koning zal rouwen, de vorst zal met stomheid geslagen zijn en het volk van het land verlamd van ontzetting. Ik zal hun daden vergelden en hen naar hun doen en laten vonnissen. En zij zullen erkennen dat ik de Heer ben.